0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Naar het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dagen, misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn

in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Yes, het is weer 6:00. Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. En het laatste nieuws, dat krijg je deze ochtend van Mario Kwijtaal. Mario, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Bij het Franciscus Gasthuis in Rotterdam is een man gisteravond in een sloot gevallen. Daarbij zou hij een val van zo'n 10 tot 15 meter hebben gemaakt. De beveiliging van het ziekenhuis heeft de man uit het water gehaald. Hij was toen niet aanspreekbaar en werd meteen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe lang de man al in de sloot lag toen hij werd gevonden door de beveiliging van het ziekenhuis. Een fietser is gisteravond aangereden in Rotterdam-West op de kruising van de Mathenesserlaan met de Schravendijkwal. Een auto raakte de fietser die de weg overstak. De verwondingen van de persoon op de fiets vielen mee, maar zijn fiets kwam er een stuk minder vanaf. In het voorwiel zat na het ongeluk een flinke slag. De schade aan de auto viel mee. Volgens omstanders gebeurde het ongeluk wel met een flinke klap. In Rotterdam-Charloes moesten gisteravond 15 woningen worden ontruimd in een flat aan de Sint-Janshaven. Er was brand uitgebroken in een slaapkamer. In korte tijd kwam er veel rook vrij, waardoor de hele verdieping uit voorzorg werd ontruimd. Het vuur was snel uit en iedereen kon ook snel weer terug naar huis. De oorzaak van de brand is niet bekend. En criminelen verdienen in Nederland goud geld met illegale blikjes drinken zonder statiegeld, meldt 1Vandaag. Het zou gaan om tientallen miljoenen blikjes per jaar die uit Denemarken of Polen worden gehaald. Die zijn een stuk goedkoper dan blikjes uit Nederland. En omdat er geen statiegeld op zit, wordt er flinke winst op gemaakt. Het zou kinderlijk eenvoudig zijn om die blikjes hier naartoe te krijgen. De import is strafbaar, maar de verkoop zelf niet. Het weer, het is bewolkt en vanmorgen kunnen er buien vallen. Later vandaag meer zon en droog. Het wordt een graad of 22. Vanavond ook nog wat zon en droog. Later vannacht neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
4: Dankjewel Mario. Geen files op de weg op dit moment, dus je kan lekker doorrijden.
0: Dit is Radio Rijnmond.
5: Eruit. Met Thomas en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond met Jermaine Stewart. En we don't have to take our clothes off.
1: Een hele goede morgen. Je bent er weer bij.
0: Op deze gloednieuwe dag.
1: We zijn altijd dichtbij. Live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vanochtend is het vooral bewolkt. Er trekken van west naar oost wat buien over de regio. En in de loop van de middag wordt het een stuk droger en laat de zon zich ook af en toe zien. Het wordt zo'n 22 graden vandaag.
0: En geen files, hè? Dus lekker doorrijden op dit moment als je onderweg bent.
1: Milou, tijdens mijn bakje koffie, wat zit er in de show?
0: Nou, we gaan een hele enthousiaste museumdirecteur bellen. Want het museum in Brielen, dus Museum Den Briel, heeft namelijk 55 Rembrandt-etsen te leen. En dat is heel erg uniek dat ze die mogen lenen. Ze komen onder andere uit het Tijdermuseum, het Rijksmuseum. En de directeur kan daar zo meteen alles over vertellen. En we gaan ook bellen met de 32-jarige Gabriela van der Graaf uit Papendrecht. Zij was 10 jaar geleden nog toptennisser, won 2 keer het WK, maar besloot eigenlijk gewoon te stoppen op haar 22. En deze week heeft ze echt een topsportprestatie geleverd van weer een hoog niveau na 10 jaar. En wat die prestatie is, dat hoor je zo meteen.
1: Ja, en we gaan later deze uitzending rond 20:15 gaan we het ook nog even hebben over schaatsen.
0: Schaatsen in augustus?
1: Ja, het mag dan geen 34 graden meer zijn. Dus op zich, we komen al iets meer in de buurt van schaatsen, voor mijn gevoel. Maar het is nog steeds 20 graden natuurlijk. Dus in de zomer gaan we het inderdaad even hebben over schaatsen. Dat kan namelijk heel goed in Dordrecht. Ja, en we zijn natuurlijk op zoek naar die vroege vogel. En je kan gewoon appen naar de Rijnmond app. Gratis te downloaden rechtsbovenin App ons. En dan kom je direct bij ons in de studio terecht.
0: En ook heerlijke muziek onderweg van de Bee Gees en Ellie Goulding. Maar eerst luisteren we naar het advies van Miles Smith en naar we horen. Drive safe.

0: Een nummer waar je levens mee kan redden. Want het heeft juist zijn beats per minute om iemand te reanimeren. Bee Gees en Staying Alive. En het is al gezellig op de Rijnmond app.
1: Nou, dat zeker. Ruud Vonk die zegt goedemorgen op deze eerste en meteen laatste woensdag van deze week. Vond ik erg leuk.
0: Zaagmans is weer in het land, hè?
1: Ja, zeker. Gehaktdag. Peet die is met zijn vrachtwagen al ergens in het Belgeland, België. Sjors is erbij, Jacob is
0: gezellig.
1: Erbij. Danny is er natuurlijk bij met een enorm lieve foto. En die stuurt ook lieve toppers. Het is weer woensdag. Dus Zaagmans is weer in de buurt. Kijk goed uit voor je het weet. Zaagt hij niet alleen de week, maar ook de stoelpoten door.
0: Ja, pas op. Maar er is natuurlijk ook nog ruimte. We zijn benieuwd. Jij die nu luistert, die dus al wakker is. Wat jij vandaag gaat doen, laat het even weten via de Rijnmond app of Rijnmond.nl. Rechtsbovenin vind je app-ons. En dan sta je opeens zo bij ons in de studio.
1: Ja, het is half augustus en de scholen die beginnen ook bijna weer. En voor veel gezinnen betekent dat schoolspullen kopen. Maar voor gezinnen in armoede kan dat voor flinke stress zorgen. Uit onderzoek van het Armoedefonds blijkt dat kinderen soms zelfs thuis blijven omdat er geen geld is voor de benodigde spullen. Ook in Rotterdam speelt dit probleem volop. Estelle van stichting SAO zegt zit dagelijks in voor gezinnen die hiermee te maken hebben.
2: Ja, omdat ik vind dat, tenminste wij vinden dat, ja, dat de kinderen die zijn de toekomst. En het moment dat er een schrijnende thuissituatie is, heeft dat zoveel effect op het dagelijks leven van een kind. Je kan het je bijna niet voorstellen, maar dat je thuis gewoon geen bed hebt om in te slapen, maar wel de volgende ochtend op school de beste cijfers moet halen en goed naar de juf moet luisteren. En ja, dat is gewoon voor heel veel kinderen. Het kan gewoon ook bijna niet. We kunnen het gewoon eigenlijk niet verwachten.
1: Wat was voor jou het moment dat jij dacht van nou, nu ga ik deze mensen helpen?
2: Ja, ik ben, wij zijn SAIO ooit gestart vanuit een basisschool in Delfshaven. Waar we tegen best wel veel van dit soort schrijnende gevallen aanliepen. En wij zagen daar wat het met de kinderen deed. Wat het met hun leerprestaties deed. Maar ook wat het met de ouders doet. Het is allemaal niet niks. En er zit inderdaad gewoon nog een heel groot stuk schaamte op. Dus ja, de kinderen zijn wel echt de motivatie om te zorgen dat het gewoon allemaal wat beter wordt in de maatschappij.
0: Nou, ja, heel mooi gezegd. En wat doen jullie dan precies voor deze kinderen? Hoe helpen jullie deze?
2: Ja, wij bieden eigenlijk bij SAIO alle basisbenodigdheden. Dus ik zeg eigenlijk altijd alles van A tot Z is bij ons te vinden. En dat doen wij op basis van donaties. Dus als mensen thuis iets over hebben, dan kunnen ze dat gewoon weer bij ons gratis brengen. Of wij komen het gratis ophalen. En wij geven dat dan gewoon weer gratis door aan de mensen die dat hard nodig hebben. En daar horen ook inderdaad schoolspulletjes bij. En gelukkig zijn er heel veel mooie initiatieven en organisaties die ook al goed samenwerken. Waardoor we steeds meer mensen ook kunnen helpen. Maar het is gewoon heel belangrijk. En als voorbeeld te geven, mijn kindjes die gaan ook binnenkort weer naar school. Die moeten ook weer de etuietjes en de tasjes en noem het allemaal maar op. Ja, daar zeg ik dan tegen van oké, kies voor jezelf één etuietje uit. En dan mag je ook één etuietje uitkiezen voor een kindje die het hard nodig heeft.
0: Je hoorde Estelle van Stichting SAO over dat 1 op de 3 kinderen die dus in armoede opgroeit helaas geen geld heeft voor goede schoolspullen. En dus ook niet kan beginnen met de scholen. Heftig verhaal, maar fijn dat er van die stichtingen staan die helpen. En heb jij nog schoolspullen over? Breng ze naar Stichting SAO. Nu, Ellie Goulding en Love Me Like You Do.

0: best uit de jaren 80 en 90. En nu een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond met Love Changes Everything voor je op Radio Rijnmond, zou ik zeggen.
1: Ja,
0: maar dat had ik al gezegd.
1: Ja, het is een paar minuten voor 6:30. Ik ben het inderdaad bij Radio Rijnmond. En de hoofdpunten van het nieuws krijg je zometeen van Mario Kwaito. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een vrouw in Limburg kreeg gisteravond de schrik van haar leven in de slaapkamer. Waardoor hoor je zo?
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Wat doe jij als je de sirene hoort?
6: Toch even op internet kijken, denk ik.
5: En wat als je geen verbinding hebt?
6: Ik heb geen idee.
5: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
1: Het is een half minuutje voor 6:30. Je bent bij Radio Rijnmond. Op dit moment geen files op de weg, dus je kan lekker doorrijden. Kunnen we wel meteen door naar het weerbericht. En die krijg je van Ed Aldus. Goedemorgen, Ed.
8: Ja, Thomas en Milou, goedemorgen. Ja, vandaag hebben we te maken met een aantal buien. Met name vanochtend trekken van west naar oosten buien over de regio, Thomas. Ja, storingen bepalen echt momenteel het Nederlandse weer. Dat is goed te merken. Maar in de loop van de middag knapt het dan toch wel weer op, hoor. Vanuit het westen komt de zon ook af en toe tevoorschijn. En vanavond is het dan eigenlijk best wel aardig weer met een beetje zon. Ja, die zon die gaat natuurlijk steeds vroeger onder, al net voor 9 uur. En de middagtemperatuur, ja, nog steeds hetzelfde als de afgelopen tijd. Zo'n 1,22 graden. Op dit moment waait het nauwelijks in de regio. Maar de wind neemt toe uit het zuidwesten. En die wordt matig tot aan zee vrij krachtig. Ja, en morgen hebben we te maken met af en toe zon. En gaan verspreid een aantal buien vallen met kans op onweer. De maximumtemperatuur komt morgen opnieuw uit op zo'n 1,22 graden. Dus ook daar is de variatie ver te zoeken. En aan zee waait een vrij krachtige wind, een windkracht 5, uit een zuidwestelijke richting.
0: Ed, dankjewel, over een uurtje meer. Ondertussen is het 6:30, je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt de hoofdpunten van het nieuws van Mario Kwaitaal. Mario, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De politie heeft in de Rotterdamse Tarwewijk gisteren meerdere huizen doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Daarbij werden interessante dingen gevonden, maar geen vuurwapen. Wel meerdere lachgastanks en een onbekende hoeveelheid harddrugs. De bewoner van dat huis is aangehouden. Een man lag gisteravond in een sloot bij het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Hij zou een val van zo'n 10 meter hebben gemaakt. De beveiliging van het ziekenhuis vond de man en hebben hem meegenomen naar de eerste hulp. Volgens omstanders was de man eerder zelf uit het ziekenhuis gekomen. En in Blerik bij Venlo schrok een vrouw zich gisteravond een hoedje toen ze een grote slang zag in haar slaapkamer. Die kroop tussen haar kleren en verstopte zich daarna in een kledingkast. Het bleek te gaan om een slang van de buurvrouw. Die was ontsnapt uit een terrarium. Het was een nog jonge en ongevaarlijke netpython. Volwassen kunnen ze meer dan 6 meter lang worden. Nou, zo groot was deze nog niet, maar alsnog was hij langer dan 1 meter. En dat is toch even schrikken als die ineens door je slaapkamer kruipt. De buurvrouw heeft de slang zelf opgehaald en belooft dat hij niet nog een keer zou ontsnappen.
1: Ik snap daar dus helemaal niks van.
0: Ik
1: snap
0: niet
1: dat mensen dit soort dieren als huisnemen. Dieren nemen.
0: Nou, zo'n hele grote, dat snap ik echt niet.
1: Nou ja, gewoon.
0: Het begint, Mario?
2: Hij kan meer dan 6 meter worden, maar ja. Het begint dus met zo'n kleintje en die kan dus inderdaad dan heel groot worden.
0: Mag je dat gewoon in je huis houden dan, zo'n netpython die 6 meter wordt? Dat
2: blijkbaar
0: kan toch
2: wel
0: niet?
1: Je ziet toch wel eens van die filmpjes dat die gigantische dingen uit een huis worden getild.
0: Ja, maar dat is toch niet de bedoeling?
1: Ja, dat is blijkbaar voor mensen vinden dat hartstikke leuk. Dus mocht je aan het luisteren zijn en je hebt zo'n Beetle in je huis. Ik ben wel even benieuwd eigenlijk. en wat is er mis met een Golden Retriever?
0: Nou, helemaal niks. Mario, dankjewel.
2: Jo.
5: Dit is Radio Rijnmond.
0: En zometeen muziek van Direct Wham. Maar eerst de Ketchup Song van Let's Ketchup.

0: Je was echt mijn favoriete met Just Dance op de Wii vroeger. De ketchup song van Last Ketchup hoorde je op Radio Rijnmond.
1: FC Rijnmond Nieuws.
2: Ja, voordat we naar FC Rijnmond Nieuws gaan, wil ik toch nog even meenemen. Danny die zegt, mijn vader had vroeger een kleine waterslange. Nee, geen tuinslangen, zegt hij. Deze waren ongevaarlijk en ongeveer een metertje. Ja, dat vind ik dan al een ander verhaal.
0: Ja, maar die python, die netpython waar we het over hadden, die mag je dus wel houden. Dat heeft onze nieuwslezer opgezocht.
2: Ja.
0: Maar ze worden 6 meter, dus ik vind het eigenlijk gewoon zielig.
2: Ja, eens. En nog steeds, slangen vind ik geen huisdieren.
0: FC Rijnmond Nieuws.
2: Dat wel. Natuurlijk over Feyenoord, Sparta, Excelsior en FC Dordrecht. Dit keer over Feyenoord. Nou ja, Feyenoord. Het gaat over een oudspeler van Feyenoord, Lutjerel Geertruida. Die keert terug bij PSV op de Nederlandse velden. Volgens Voetbal International, het Eindhovens Dagblad, ESPN en transfer-expert Fabrizio Romano wordt de oud-Feyenoorder gehuurd van Red Bull Leipzig. Geertruida verruilde Feyenoord in 2024 voor Leipzig. Dat betaalde zo'n 20 miljoen euro voor hem. Maar hij kwam in Duitsland weinig aan spelen toe en werd vorig jaar al verhuurd aan Sunderland. Geertruida kon ook nog rekenen op belangstelling van Feyenoord, Ajax en een aantal Engelse clubs. Maar PSV lijkt dus de strijd te gaan winnen. De regerend landskampioen gaat de verdediger huren van Leipzig met daarbij een koopoptie. En naar verluid kan PSV hem volgend seizoen voor 15 miljoen euro definitief overnemen.
0: Wat een geld, hè?
2: Wat een geld. En de keuze voor PSV, en het komt natuurlijk gigantisch hard aan bij de Feyenoord-aanhang.
0: Ja, dat
2: social
0: snap
2: media.
0: Ik.
2: Dat laten ze natuurlijk wel van weten. Dus dat wordt Geertruida niet in dank afgenomen, kan ik je vertellen. Het is Radio Rijnmond met zometeen Ronan Keating. Maar dit is eerst George Michael in de klanken van Wham!

0: Ik ben in badhotel Rocagne, Brasserie Lodgers. En het is helemaal fully booked. Het is aan de nok gevuld met gasten. Toen ik vanochtend hierheen reed, toen reed er een klein autootje achter me. En die had al een beetje, ik wil niet zeggen dat je zat te duwen, maar die dacht, die moet ook deze kant op. En dat bleek dus mijn afspraak te zijn, want dat is Christel Troost. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En aan je rijgedrag te merken, had je er al zin in?
1: Tuurlijk, ik ben aan.
0: Ja, aan, meteen.
1: Ik ben meteen, gewoon gaan met die hand.
0: Wat doe je hier in het hotel?
1: Ik ben receptioniste, dus ik verwelkom alle gasten. En ik zeg ze ook gedag. En ik los alle problemen op die er eventueel komen. Of uitdagingen, vragen. Ik ben er voor alles.
0: Ja, dus het vakantiegevoel moeten ook mensen van jou krijgen?
1: Zeker.
0: Heb je zelf dat vakantiegevoel ook? Ook al ben je aan het werk?
1: Ja, maar dit is het mooiste werk wat er is. Het is het mooiste uitzicht en het mooiste werk. Ik mag mensen zorgen dat mensen een fantastisch weekend of een fantastische week hebben. Dat is toch heerlijk?
0: Ja, maar hoe doe je dat dan? Want ze komen inchecken en
1: het begint,
0: allemaal in orde.
1: Het begint met een glimlach en heel veel enthousiasme.
0: En je staat achter de receptie.
1: Yes.
0: Dat is echt jouw ding. Je kunt eigenlijk de hele zaak overzien.
1: Ja, dat is mijn hokje. Mijn kantoor.
0: En het is meteen gezellig. En nog even over dat gevoel, hè? Want je bent aan het werk. Je bent net op vakantie geweest.
1: Ja, toevallig net 3 weken lekker vakantie gehad met mijn gezin.
0: Ja.
1: En nu weer aan het werk. Maar dat is heerlijk.
0: Ja, is dat niet een enorme overgang? Want je zat in de vakantie en dan moet je aan het werk.
1: Nee, het enige is dat je nu niet aan het zwembad kan liggen. Maar het feit dat ik voor de mensen er mag zijn en ze een leuke tijd mag geven. En alleen mijn uitzicht al vanaf mijn balie. Ja, dat is onbetaalbaar.
0: Je bent een vroege vogel. Net als ik ben je vanochtend vroeg begonnen.
1: Yes.
0: Is dat lastig voor je, zo vroeg beginnen? Hoe vroeg stond je op?
1: 6:15 gaat mij wekken. En dan moet ik wel even slikken. Denk, dat is vroeg. Maar ja, zodra ik er helemaal uit ben, dan is het goed. Dan is het weer goed. Helemaal top.
0: Goed, en dan dat doe je 3 dagen in de week, hè?
1: Yes.
0: Dat is nog wel te overzien.
1: Ja, zeker.
0: Hoe ziet je dag er verder uit vandaag?
1: Nou ja, zometeen komen uitcheckers. Tenminste, de ontbijters. Laten we daarmee beginnen. Eerst komen alle mensen zich bij mij melden met hun kamernummer voor het ontbijt. Daarna gaan mensen weg. Dus veel zakelijke mensen die natuurlijk vroeg weer gaan. De vakantiegangers die lekker wat lamat mogen uitslapen. Nou, en dan zeg ik ze allemaal tot ziens. Hopelijk tot de volgende keer. Ja. En dan gaat er gewoon de dag weer beginnen.
0: Is het een goede zomer hier in Rocagne?
1: Ah, het is een fantastische zomer.
0: Het is overal een goede zomer. Hè?
1: Het is hartstikke warm.
0: Is het niet te heet in zo'n hotel? Want we zitten in een soort van blokhut hier.
1: Nee, joh.
0: Of blijft het lekker koel?
1: Nou, het blijft redelijk koel, hoor. En als je maar gewoon je een beetje rustig houdt en niet je te druk maakt, dan komt het vanzelf goed.
0: Nou ja, je krijgt misschien wat te verduren aan de balie. Ook, van die heethoofden.
1: Soms wel. Maar ook dan moet ik rustig blijven. Dat is mijn werk.
0: Goed, nou, ik hou je niet langer van je werk. In ieder geval de dag is begonnen hier in Rocagne. En dankjewel, Christel.
1: Dankjewel.
0: Een hele fijne dag en hou dat vroege vakantiegevoel.
1: Komt helemaal goed.
2: Aan enthousiasme geen gebrek, Jacco, bij Christel.
0: Nou,
2: dat is wel leuk als je daar aankomt.
3: Heerlijk, toch?
2: Vrolijke lach, nou, dat werkt altijd wel mee. Dankjewel, Jacco, vanuit het badhotel Rocagne. Het is Radio Rijnmond eruit met Thomas en Milou. En ik heb voor je Ronan Keating, Life is a Rollercoaster.

0: fabeltjesland.
1: Leuk nieuws, want de Fabeltjeskrant die komt gewoon helemaal op YouTube te staan. Ja, alle afleveringen komen op YouTube te staan met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit. Gisteravond zijn de eerste 10 afleveringen al geplaatst. En de rest moet dus heel snel volgen. En er komt ook een nieuwe animatieserie met de vertrouwde karakters uit het Dierenbos. Maar die is nog in ontwikkeling.
2: Ja, de Fabeltjeskrant die werd tussen 1968 en 1989 uitgezonden op de publieke omroep. Dus vooral mijn ouders in ieder geval, die vonden dat leuk om naar te kijken. Maar ik ben er niet echt mee opgegroeid.
1: Heb jij het nooit gezien?
2: Nou ja, ik heb het wel eens gezien, maar ik heb niet een actieve herinnering.
1: Ik heb dus het idee dat, laat me zeggen, ik ben van 2000. Ik heb het idee dat toen ik echt begon als peutertje met tv kijken, 2003, 2004, dat er nog heel veel van die oudere series uit de jeugd van onze ouders gewoon werden uitgezonden, omdat er nog niet heel veel nieuwe kindertelevisie was.
2: Ja.
1: Dus ik heb in ieder geval heel de Fabeltjeskrant gekeken. Maar dat kan ook zijn omdat mijn vader hem gewoon op een dvd had gezet.
2: Misschien was jouw vader ook gewoon wel heel erg fan.
1: Van de Fabeltjeskrant, inderdaad.
2: Ja.
1: Maar wat vind jij van de serie?
2: Nou ja, ik heb het dus niet gekeken, maar ik denk dat het hartstikke goed is.
1: Oh, ik vond het geweldig.
2: Ik heb wel die ene, dat keek ik met mijn moeder altijd. Dat was wel leuk, dat Niels Holgersson. Ken je dat wel?
1: Nee.
2: Dan maakt hij een wonderbaarlijke reis met een gans.
1: Oh, dat ook leuk.
2: Ken je dan weer niet?
1: Pas dan wel weer in het Dierenbos.
2: Ja.
1: Als de Fabeltjeskrant uit jouw jeugd is en jij gaat kijken daar op YouTube naar al die afleveringen die in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit erop komen te staan, laat het even weten. Via de Rijnmond-app nu, Sheryl Crow en All I Wanna Do. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Sheryl Crow en All I Wanna Do op Radio Rijnmond.
1: En 55 echte Rembrandts naar Historisch Museum Den Briel halen. Hoe doe je dat? Ja, je hoort het zometeen van de enthousiaste museumdirecteur Marijke Holtrop.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
7: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
0: Het is 7 uur, je bent bij Radio Rijnmond.
1: Met zometeen muziek van Sophie Ellis Baxter, Alex Warren en de Culture Club komen eraan.
0: Eerst krijg je het laatste nieuws en die krijg je van Mario Kwaaitouw. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. In de Rotterdamse Tarwewijk heeft de politie afgelopen week een grote partij lachgas gevonden en een lading harddrugs. Het was een toevalstreffer, want de politie controleerde meerdere huizen in de Tarwewijk omdat er een tip was gekomen dat er vuurwapens zouden zijn. Die werden niet gevonden. De bewoner van het huis is aangehouden. Wat voor harddrugs er bij hem werd gevonden is niet bekend. Er dreigen nieuwe acties te komen bij de beveiliging op Schiphol. De vakbonden willen voor 12 uur concrete toezeggingen hebben dat de werkomstandigheden worden verbeterd. Dit voorjaar waren er lange rijen bij de controles. Een onderhandelaar van vakbond CNV vertelt wat de eisen zijn.
10: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
9: Als er niet aan de eisen wordt voldaan, komen er dus acties. Wat precies is niet bekend, maar vandaag ga je het nog niet merken op Schiphol. Boeren gaan in Drenthe vandaag massaal de straat op om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Om dat te doen gaan ze in 3 groepen op pad en bezoeken ze alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. De actie moet eindigen bij het provinciehuis in Assen. Het doel is om steunbetuigingen op te halen van de lokale politiek en dat aan de provincie te overhandigen. De boeren hebben beloofd om niet de snelweg op te gaan. En in het Westland is afgelopen weekend een speedboot bij een kas naar binnen gevlogen. Dat gebeurde op het water tussen Maasdijk en Naaldwijk. Volgens omwonenden was het wachten tot het op die manier mis zou gaan, want er zou wel vaker hard worden gevaren. Het is een populaire route voor de pleziervaart en het is een onderdeel van een officieel vaarnetwerk. Het is nog niet bekend of het een ongeluk was of dat er te hard werd gevaren. Het weer, het is bewolkt en vanmorgen kunnen er buien vallen. Later vandaag meer zon, het wordt droog. Het wordt ook een graad of 22. Vanavond ook nog wat zon en droog. Later vannacht neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Mario. Krijg je van mij de verkeersinformatie. En die is kort en krachtig, want op dit moment geen files.
0: Zometeen muziek van The Culture Club. Karma Chameleon komt eraan.

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
1: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
2: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Gelukt. Heb je hem al betaald?
9: Wat bedoel je?
10: Mijn betaalverzoek.
9: Zo, dat doe je snel.
10: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
17: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
18: Dit is Radio Rijnmond.
19: Eruit. Met Thomas en Milou.
18: Radio met een grote R.

0: Uit 1983 alweer, de Culture Club en Karma Chameleon. En ik moet bij dit liedje moet ik altijd denken aan vroeger toen ik een klein jongetje was. Stond het filmpje wel eens aan, die videoclip.
1: Ja.
0: En dat is dan een videoclip, dan gaat er een boot over een rivier. En dan zitten er volgens mij wat rijken en wat armen op die boot. En op een gegeven moment wordt dan zo'n valsspeler, die wordt van die boot afgeschopt. Die moet van die plank aflopen en dan pleurt hij in het water. Ja, ja, zou ik nooit meer vergeten. Goed, de Culture Club hoorde je op Radio Rijnmond. Van harte welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Je luistert naar Thomas en Milou op Radio Rijnmond. Live vanuit het Lloyd Kwartier in Rotterdam. Vanochtend is het vooral bewolkt en trekken er van west naar oost buien over de regio. In de loop van de middag wordt het een stuk droger en laat de zon zich af en toe ook zien. Het wordt zo'n 22 graden vandaag.
1: Op dit moment geen files, dus lekker doorrijden.
0: En het laatste nieuws voor je. President Trump stelt nieuwe importheffingen voor producten uit Canada 3 dagen uit. Hij wil die tijd gebruiken om met het buurland te onderhandelen over een overeenkomst die een einde moet maken aan wat Trump oneerlijke handelspraktijken noemt.
1: En alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. Ook komt er een nieuwe animatieserie met de vertrouwde karakters van het Dierenbos, maar die is nog in ontwikkeling.
0: En we krijgen op dit moment heel veel reacties van Brian, van Astrid, van Bram, van Danny. En die zijn allemaal super blij dat er jeugdsentiment terugkomt voor ze.
1: Ja, ik snap het wel.
0: Ik denk dat er nog veel meer mensen zijn die nu aan het luisteren zijn. Die denken, oh, wat cool, de Fabeltjeskrant komt terug.
1: Ik ga wel kijken. Ga jij kijken als ze op YouTube staan? Want jij hebt ze nooit als kind gezien, zei je.
0: Nou ja, ik kan me niet goed herinneren. Dus ik moet het wel even opnieuw gaan kijken, denk
1: Leuk.
0: Ik. Ik denk dat ik dat wel ga doen. En als je ook gaat kijken, laat het ons even weten via de Rijnmond app rechtsbovenin. App ons. Heb ik nog een ander verhaaltje voor je, want onze premier Rob Jetten, die was gisteren aanwezig bij Nederland-Argentinië. En dat deed hij natuurlijk niet zomaar, want zijn verloofde Niklas Kienen speelde namelijk tegen het Nederlands team voor Argentinië. Maar hij verloor wel van Nederland met 3-1.
1: En 55 echte Rembrandts naar Historisch Museum Den Briel halen. Hoe doe je dat? Je hoort het zometeen van de enthousiaste museumdirecteur Marijke Holtrop haarzelf.
0: Hebben we eerst gloednieuwe muziek voor je van Alex Warren. Dit is Fever Dream.

0: Nog altijd rete populair, Sophie Alice Baxter en Murder on the Dance Floor.
1: En we hadden het er net over de Faalbotjeskrant, want die komt terug. Alle afleveringen komen in verbeterd beeld- en geluidskwaliteit op YouTube te staan. En Bram die reageert al via de Rijnmond-app. En dan te bedenken dat de Faalbotjeskrant is geschreven door Rotterdammer Leen Valkenier. En mede is gebaseerd op situaties en personen uit de wijk Vreewijk. Ja, één groot Rotterdams feestje dus.
0: Ja, en ik heb het idee dat heel veel van onze luisteraars ook gewoon gaat kijken. En mocht jij gaan kijken, laat dat dan even weten via de Radio Rijnmond-app. En wat zijn jouw mooiste herinneringen aan die Faalbotjeskrant? Ik ben er wel heel erg benieuwd naar.
1: Rembrandt van Rijn kennen we natuurlijk allemaal van reusachtige schilderijen zoals de Nachtwacht. Maar wist je dat hij ook een meester was in het maken van etsen? En voor die originele topstukken hoef je nu niet in de rij te staan in Amsterdam of Haarlem. Want Marijke Holtrop, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij bent directeur van het museum in Den Briel. Museum Den Briel moet ik zeggen. En jullie hebben goud in handen op dit moment, hè?
2: Ja, dat hebben we zeker. We hebben een hele mooie tentoonstelling met 55 originele etsen van Rembrandt van Rijn. En jij had het net inderdaad over schilderijen, maar hij is ook een begnadigd etser. En dat betekent dat je eigenlijk, heel kort te zeggen, een voorstelling maakt in de koperplaat. Dan doe je dat in een zuurbad en dan worden waar de voorstelling is getekend, worden die lijnen zeg maar uitgevreten. Dat inkt je dan in en dan druk je dat af en dan heb je dus een afdruk, dan heb je een ets eigenlijk. En elke afdruk van zo'n plaat is een unieke afdruk. Dus ja, dat is heel bijzonder. Plus dat het ook, je tekent het eigenlijk in spiegelbeeld om het dan op een goede manier op het papier te krijgen. Dus dat is waanzinnig knap natuurlijk om dat te doen.
1: En 55 zijn het er dus. Originele Rembrandts in Brielen, gewoon bij ons in de regio. Als je dit een paar jaar geleden had gezegd, hadden mensen je misschien wel voor gek verklaard. Want hoe trots ben je dat dit gewoon gelukt is? Want dit is echt uniek.
2: Ja, nou, daar ben ik heel trots op. Maar daar zijn we met z'n allen, met alle medewerkers, museum en ja, ook de burgemeester van Voorne aan Zee, die is daar heel trots op dat we dit inderdaad kunnen laten zien. Want dat, nou ja, het is niet eerder voorgekomen. Natuurlijk heb je in Rotterdam, heb je Boijmans, die heeft ook een collectie Rembrandt-etsen. Maar zeg, ja, hier in de regio Voorne-Putten of Rijnmond, zoals jullie het dan noemen. Ja, dat is toch wel heel uniek dat het gelukt is om in ons toch wel kleine museum deze etsen tentoongesteld te krijgen.
1: Het Rijksmuseum, Teylers Museum en het Rembrandthuis komen ze uit. Ja, ja. Dat is, het is toch best ook wel kostbaar om ze gewoon naar Brielen te sturen. Hoe gaat het dan in zijn werk?
2: Nou, over de kostbaarheden, daar doen we eigenlijk nooit een mededeling over. Maar het zijn natuurlijk wel inderdaad hele belangwekkende, waardevolle prenten, waardevolle etsen. En die worden dan ook niet op de achterbank van een auto getransporteerd. Maar dat is wel echt met een kunsttransportbedrijf. Dat is zowel voor de veiligheid, maar ook voor het klimaat. Want die grote vrachtwagens die zijn dan geclimatiseerd, zodat ze niet opeens een ontzettende klap krijgen van een verschil in temperatuur. Dus ja, daar wordt dan wel heel goed voor gezorgd.
0: Dus dat gebeurt met een vrachtwagen?
2: Ja, het zijn wel grote auto's ja, die dan rijden. Want die werken gaan dan in klimaatkisten, zoals dat heet. Dus dat kan je niet met een kleine auto doen. Nee.
0: Nou ja, misschien moeten we ook niet te veel daarover prijsgeven natuurlijk. Want het zijn best dure dingen, denk ik.
1: Ja. Hey, en Marijke, wat is je favoriete ets van Rembrandt die bij jullie te zien is? Kan je me eens omschrijven?
2: Ja, dat is best wel moeilijk. Want ik heb heel even gekeken vanmorgen van ja, wat zal ik nou noemen? Ik vind het hele kleine zelfportretje met verbaasde blik vind ik heel mooi. Omdat als je dat bekijkt met een loepje, en we hebben dus in de tentoonstellingzaal ook loepjes liggen, dan zie je dat door een paar lijntjes er gewoon een portret, een gezicht uitkomt. Maar wat ook een hele mooie is, dat is het portret van Saskia met parels in het haar. Dat is ook te zien. Dat is een portretje en profiel. En Saskia van Uilenburg was zijn vrouw. Hij is één keer getrouwd met haar in 1634. En zij heeft parels in het haar, in de oren, om de hals. En ze heeft eigenlijk best hele mooie kleren aan en een kanten omslagdoek. En algemeen wordt na heel veel onderzoek is nu toch wel bedacht dat het waarschijnlijk het huwelijksportret was van Saskia. En het is echt een heel, heel mooi, verfijnd portretje.
1: Wat mooi,
2: echt prachtig is het.
1: Waarom moeten we allemaal naar Brielen komen, naar Museum Den Briel, om te komen kijken naar deze unieke etsen van Rembrandt van Rijn? Tot slot.
2: Nou, Precies wat je zegt, dat het uniek is om in deze omgeving al die etsen van Rembrandt bij elkaar te zien. En het hangt ook echt heel mooi. Je komt binnen en dan zie je 55 etsen en dan ga je één voor één erlangs. En dan moet je ook wel even de tijd nemen om heel goed te kijken. En ja, het is ook een enorme verscheidenheid aan onderwerpen. Want het zijn dus portretten, zelfportretten, maar ook Bijbelse taferelen. En landschappen, taferelen uit het dagelijks leven. Dus eigenlijk elk voor ieder wat wils qua onderwerp.
1: Marijke Holterop van Historisch Museum Den Briel. Mag ik je bedanken voor je tijd en heel veel plezier daar nog, hè, in het museum.
2: Ja, dankjewel. Nog 2 weken is het maar, hè, te zien. Dus mensen moeten snel komen.

0: Ilse de Lange, I'm Not So Tough, op Radio Rijnmond.
1: En het is bijna tijd voor de hoofdpunt van het nieuws. Die krijg je van Mario Kwijt al deze ochtend.
2: Het nieuwe collegejaar komt er weer aan en dus ook de ontgroeningen. In Amerika hebben ze daar wel heel erg mee overdreven. Hoe, dat hoor je zo.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
5: Een betere nachtrust begint bij Slaap Boulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
6: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
5: Het is summer sale bij Slaap Boulevard Kwakernaad. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
0: 1 minuut voor 7:30, dit is Radio Rijnmond. Op dit moment staan er geen files, dat is lekker. Kun je lekker doorrijden.
1: Nou, heerlijk. Dan kunnen we door naar Ed Aldus. Ed, goedemorgen.
7: Ja, een hele goede morgen.
1: Wat voor weer wordt het vandaag?
7: Ja, het is vooral vanochtend toch wel aan de natte kant. Daar moet het verkeer rekening mee houden met regen of buien. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen wel wat beter. Droger ook, met later af en toe de zon erbij. Nou, het is nu zo'n graad of 18. Vanmiddag zo'n 1 hoog uit 22 graden. Dus koud is het zeker niet. Nou, vanavond is het best wel even aardig weer. De zon die gaat dan onder om net even voor 9 uur. En de wind vandaag die neemt toe tot matig, komt uit het zuidwesten en langs de kust wordt die vrij krachtig, een windkracht 5. Ja, en morgen een ratje toe aan weer. Dan hebben we te maken met af en toe zon, maar er vallen ook verspreid over de regio een aantal buien. Daarbij bestaat ook kans op onweer en de maximumtemperatuur komt dan uit, je raadt het nooit, op 21 of 22 graden. Dus ja, die temperatuur die zit al dagenlang op hetzelfde niveau en er komt ook de komende tijd geen verandering in.
1: Hoeveel regen valt er nou gemiddeld in augustus, Ed? Weet je dat toevallig uit je hoofd?
7: Nou, de laatste 10 dagen van augustus valt er ongeveer zo'n millimeter of 22. En als je het over de hele maand berekent, zit je wel tegen de 80 millimeter aan.
1: En is dat dan heel normaal of juist vrij weinig eigenlijk nog steeds?
7: Nee, dat is zeg maar wat er normaal gesproken zou moeten vallen. En wat er nu gaat vallen, dat is nog steeds veel te weinig om die droogte dan inderdaad op te lossen. In de Hoek van Holland zag ik zojuist, is er 7 millimeter naar beneden gekomen. Nou, er moet nog wel een paar honderd millimeter gaan vallen, wil de droogte voorbij zijn. En dan spreken we elkaar misschien wel tegen de kerst nog een keer.
1: Is goed, Ed, dankjewel.
0: Ed, nog even één laatste vraag. Was jij groot fan van de Fabeltjeskrant?
7: Ja, het kwam op YouTube, hè? Helemaal gerestaureerd. Heel mooi. Nee, ik ga zeker naar een aantal afleveringen kijken. Ik heb gezien dat er elke week een aflevering bij komt. Dus.
0: Kijk, en dit is waarom ik het wilde vragen nog even. Dankjewel, Ed.
7: Oké, hoi.
0: Het is inmiddels 7:58. Je bent bij Rijnmond. De hoofdpunten van het nieuws krijg je van Mario Kwijt al. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. In een huis in de Rotterdamse Tarwewijk heeft de politie een partij harddrugs gevonden en meerdere lachgastanks. Dat was niet waar ze op afkwamen. Dat was een melding dat er vuurwapens zouden zijn. Er werden meerdere huizen gecontroleerd, maar een vuurwapen werd niet gevonden. Op Schiphol komen misschien nieuwe acties bij de beveiligers die je bagage controleren. Sinds het voorjaar zijn er minder bedrijven die dat doen, maar daardoor kan het personeel bijvoorbeeld geen vrij meer krijgen. Voor 12 uur vanmiddag willen de vakbonden harde toezeggingen dat er iets verandert. En op een universiteit in de Amerikaanse staat Pennsylvania hebben studentenverenigingen er lange tijd een heel raar ontgroeningsritueel op nagehouden. Wie erbij wilde horen moest voor de ontgroening cocaïne snijden en verpakken. Dat gebeurde in 2023 en 2024. Het is niet duidelijk hoeveel drugs er via die studentenverenigingen uiteindelijk is verkocht. Wel is duidelijk dat het spul werd verwerkt in studentenhuizen van twee verenigingen. Er zijn 14 mensen opgepakt. 13 van hen hebben aan die universiteit gestudeerd of doen dat nog steeds. De laatste verdachte is de vader van een van de studenten. De papa zou het bewijsmateriaal zoals geld en drugs hebben verstopt. De universiteit zelf heeft ook gereageerd met het statement dat er voor criminele activiteiten en ontgroeningen geen plek is bij hun.
0: Zo.
1: Jeetje.
0: Dat is nog eens een ontgroening.
1: Heeft een van jullie een ontgroening gehad toen je ging studeren?
0: Nee.
1: Ik ook dus niet.
0: Ik ben er echt wel blij mee.
1: Ik ook. Ja, ik snap niet de plezier die je eruit haalt.
0: Nee.
1: Maar volgens mij, wat ik wel heb gehoord, is dat je ook gewoon nee kan zeggen omdat ze gewoon je grenzen aan het testen zijn.
0: Dat is ook zo. En het is toch deze week Eureka-week. Dus er zullen wel heel veel studenten zijn nu ook in de stad.
4: Dit is Radio Rijnmond.
0: Je luistert naar Eruit met nu Gabriella Chilmi.

0: Dus uit de jaren 80 en 90 en nu Gabriella Chill Me en Sweet About Me. En Thomas en ik gaan de komende periode op vakantie, op tracktocht en we nemen jou mee. Dat betekent dat we elke dag in een ander land zijn en de vraag aan jou is, in welk land zitten we dan? Nou, dat kan je raden op basis van de liedjes, de tracks die voorbij komen op onze autoradio. Vandaar ook Thomas en Milou op tracktocht.
1: Ja, en je kan natuurlijk mooie prijzen winnen hier bij Radio Rijnmond. We zijn gul vandaag en geven een zonnescherm weg. En als je dat zonnescherm hebt gewonnen, dan maak je ook nog eens kans op de maandprijs. Een privé 2D filmscreening voor maximaal 50 personen. Kun je al je vrienden meenemen.
0: En ik ga denk ik even door het autoraam kijken.
1: Ja, ik zou het doen. Ik ga hem even openmaken voor je.
0: Oh, ik vind het heel cool. Ik zie namelijk pinguïns op het strand, terwijl het hier nog wel vrij warm is. De berg hier zo, die steekt boven een hele grote stad uit. En er zijn ook heel veel wijnvelden.
2: De track

0: Weet jij waar Peter en Milou zijn beland op Tracktocht? Laat het weten via de Rijnmond-app.
1: Ja, we zijn op zich wel, niet dicht bij huis, maar...
2: Zeker niet, maar het is daar wel dezelfde tijd toevallig.
1: Ja, dat wel. Dus dat kan dat is inderdaad een goede hint. En de vlag van het land, komt-ie, groen, rood, blauw, geel, zwart... Ja, en nog een keertje groen.
2: Ik vind het ook vooral cool dat je hier heel veel dieren kan spotten... die je eigenlijk normaal gezien alleen maar in de dierentuin kan zien.
1: Ja, en hier dan niet achter zo'n hekje en zo.
2: Nee.
1: Nou, ik denk dat we wel heel veel hebben weggegeven. Je kan dus een hartstikke leuke prijs winnen, dat zonnescherm. Alleen maar de Radio Rijnmond app downloaden en dan een appje sturen. App ons rechtsbovenin. Welk land zijn Milou en Thomas op trektocht? Hebben we voor je de Golden Earring. Dit is Radar Love. Goedemiddag.

Ella Langley en Choose in Texas op Radio Rijnmond. Dit is Air Uit, Thomas en Milou. Ja, we zitten nog steeds in die auto. We zijn op trektocht. We zijn ergens waarin het bijna even laat is, als dat, of even vroeg in dit geval, als dat het hier is. Dus ik ben benieuwd, waar denk jij dat wij zijn? De

0: Weet jij waar Peter en Milou zijn beland op Tracktocht? Laat het weten via de Rijnmond-app.
1: Charlotte, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij hebt wel een ideetje, maar voor we naar hopelijk het goede antwoord gaan, ben ik benieuwd, wat brengt de dag vandaag? Wat ga je doen?
2: Ik ga zo even naar Schiedam en dan ga ik naar de fysio. En dan ga ik even op bezoek bij een vriendin, want die is gevallen en die ligt in Aafje, bij het Franciscus. En dan ga ik weer naar huis.
1: En dat huis dat staat eventjes niet in Schiedam, hè? Want waar ben je op dit moment in de zomer?
2: Wij zijn in de zomer altijd in Schravenzanden. Daar hebben wij een kleine recreatiewoning.
1: Wat heerlijk.
2: Daar vertoeven wij eigenlijk vanaf mei tot september.
1: Oh, wat heerlijk. Ik ben gewoon een beetje jaloers op je.
2: Met de temperaturen die we gehad hebben, is het wel lekker om aan zee inderdaad te zitten.
1: Nou, ja. Zeker weten. Maar we zijn op dit moment niet in Schiedam. We zijn ook niet in Schravenzanden. En we zijn ook niet op het Lloydkwartier in Rotterdam. Waar zijn we wel met z'n drietjes?
2: We zijn in Zuid-Afrika.
1: In Zuid-Afrika. Dat is een heel eind. Maar het is daar dezelfde tijd. Met pinguïns op het strand is het Zuid-Afrika. Uiteraard. Het is Zuid-Afrika. En daar ben jij een keertje geweest, hè? Vertel.
2: Ja, wij zijn in 2024 hebben we daar een rondreis gedaan. We zijn begonnen in Johannesburg en we zijn geëindigd in Kaapstad.
1: Geweldig.
2: En dus we hebben een groot gedeelte wel gezien. En waaronder de pinguïns bij Boulders Beach. En dat vond ik heel apart om met 30 graden pinguïns te zien, ja.
3: Dat lijkt me ook heel gek, ja.
2: Ja, dat was heel gek, ja, ja. Ja.
3: Wist je het aan de hand van onze tips of wist je het ook aan de hand van de liedjes?
2: Nou, ik zal je vertellen. Ik dacht ineens van, pinguïns in. Het kwartje viel niet. Totdat je de kleuren van de vlag zei.
3: Ja, precies. Oh, okay,
2: en Shakira.
3: Ja.
2: En toen dacht ik, dat is Zuid-Afrika.
3: Ja, Shakira was natuurlijk. Ja, die is oorspronkelijk komt zij natuurlijk van Colombia. Maar dat liedje dat is natuurlijk verbonden aan Zuid-Afrika
1: vanwege
3: het WK voetbal. Als tweede liedje hoorde je Cloud. Dat is een vrouwenband uit Zuid-Afrika met het nummer Substitute. En als derde hoorde je Tyla. En dat is een zangeres van nu. En die komt ook uit Zuid-Afrika.
2: Oh ja, nou die laatste dat. Uh,

0: Dat wist ik niet. Maar, ja,
1: dat is
0: maar
1: vrij nieuw, hoor. Niet uit. Lieve Charlotte, ja. Jij gaat er vandoor met het zonnescherm. Dat gaan we naar je opsturen. En je maakt dus ook kans op die maanprijs. En dat is een privéfilmvertoning voor 50 van je beste vrienden en vriendinnen. En heel veel plezier in ieder geval vandaag in Schiedam.
0: Heel leuk.
2: En heb je in Zuid-Afrika ook leeuwen gezien of dat niet?
0: Ja, heb ik ook gezien.
2: Ach,
0: ja.
2: Wat een geluk,
0: je gaat het Krugerpark en nog andere parken ga je heen. En daar zie je inderdaad leeuwen. Ik heb niet de Big Five gezien, maar een aantal heb ik er wel gezien. Ja.
2: Maar wel leeuwen, nou goed. Dan heb ik een toepasselijk liedje voor je. Dit is Will and the People, Lying in the Morning Sun. Dankjewel.
0: Oké. Okay.

0: Whitney Houston en I'm Your Baby Tonight was het op Radio Rijnmond. En ze haat duursport, maar eerder deze week volbracht ex-toptennisser Gabriela uit Papendrecht haar allereerste Ironman. Hoe ze dit voor elkaar kreeg, dat hoor je zo meteen.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
6: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Leren mediteren, zen.nl.
12: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Hey Raymond!
16: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.

0: 8 uur, een hele goede morgen. Ik ben bij Rijnmond.
1: Zometeen muziek van de Police. Roxanne komt eraan en ook Pink ga je horen.
0: Maar eerst cover het laatste nieuws van Mario Kwijtaal. Jij bent nog tegen Cover Me.
1: Je Cover Me in Sunshine heet het liedje die je zo gaat horen. Maar goedemorgen Mario.
2: Goedemorgen. In Oud-Beijerland is een auto van de weg geraakt en een sloot ingereden langs de Groene Weg. Het is niet bekend hoe dat is gebeurd. Het ongeluk gebeurde op een rechte weg. De auto is ook door een heg en over een fietspad gereden voor die in de sloot belandde. Er zou niemand gewond zijn geraakt bij het ongeluk in Oud-Beijerland. Er wordt weer gedreigd met acties bij de beveiliging op Schiphol. De vakbonden eisen voor 12 uur toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. De vakbonden willen dat de werkdruk omlaag gaat. Wat de acties precies gaan inhouden, dat weet CNV nog niet.
3: Nou, als de deadline is verstreken, dan gaan wij ons voorbereiden op acties. Daar hebben we nog heel even de tijd voor nodig. Dus vanmiddag zal dat nog niet zijn, maar dat zal wel de komende periode plaatsvinden.
2: In mei zorgde dit conflict ook al voor lange rijen en veel vertraging op Schiphol. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor producten uit Canada zijn op het laatste moment uitgesteld. Volgens president Trump ligt er een akkoord met een aantal concessies waar Canada zich aan moet houden. Maar over de details is nog weinig bekend. Canada heeft 3 dagen om akkoord te gaan, anders gaan de importheffingen alsnog door. En huisartsen krijgen steeds vaker te maken met mensen die liegen zodat ze sneller langs mogen komen, schrijft het AD. Dat zou gebeuren omdat een afspraak maken steeds lastiger wordt. Mensen zeggen dingen niet of overdrijven juist wat ze hebben. Soms zeggen ze ook dat ze bepaalde dingen al hebben geprobeerd, terwijl dat helemaal niet zo is. Huisartsen zijn er niet blij mee, omdat het ten koste gaat van mensen die wel met spoed hulp nodig hebben. Het weer, het is bewolkt en vanmorgen kunnen er buien vallen. Later vandaag meer zon en droog. Het wordt een graad of 22. Vanavond ook nog wat zon en droog. Later vannacht neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Dankjewel Mario. Krijg van mij de verkeersinformatie met 2 files bij ons in de regio. Namelijk op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp. 9 kilometer, doe een kwartier lange over door een ongeluk. En ook een file op ons randje van de regio. N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457. 2 kilometer en dan doe je 7 minuten lange over.
1: Zometeen muziek van de Dexys Midnight Runners.

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
2: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
10: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
13: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
14: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
13: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
14: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: Eruit. Met Thomas en Milou.
15: Radio met een grote R.

0: jaren 90. En nu een hele goede morgen met Dexys Midnight Runners en Come On Eileen. Van harte welkom op deze heerlijke dag.
1: Op deze brand new day. Je luistert naar Radio Rijnmond, naar Thomas en Milou, live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vanochtend is het vooral bewolkt en trekken er van west naar oost buien over de regio. In de loop van de middag wordt het een stuk droger en laat de zon zich af en toe wel zien. En het wordt zo'n 22 graden.
0: En op dit moment geen files in onze regio, dus lekker doorrijden.
1: Krijg je het laatste nieuws. President Trump stelt nieuwe importheffingen voor producten uit Canada 3 dagen uit. Hij wil die tijd gebruiken om met het buurland te onderhandelen over een overeenkomst die een einde moet maken aan wat Trump oneerlijke handelspraktijken noemt.
0: En alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. Ook komt er een nieuwe animatieserie met de vertrouwde karakters van het Dierenbos, maar die is nog in ontwikkeling.
1: En het was een spannende avond voor onze premier Rob Jetten gisteren. Zijn verloofde Nicolas Kienen speelde namelijk met het Argentijnse team tegen Nederland op het WK Hockey. Nederland won de wedstrijd met 3-1.
0: En 10 jaar nadat ze haar tennisracket neerlegde, zette de Papendrechtse Gabriela eerder deze week een ongekende prestatie neer. Zometeen hoor je haar inspirerende verhaal op Radio Rijnmond.
1: En natuurlijk gewoon muziek op Radio Rijnmond. Dit is Pink en Willow Sage Heart en Cover Me in Sunshine.

0: The Police en Roxanne op Radio Rijnmond.
1: En Gabrielle van der Graaf uit Papendrecht, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: En 10 jaar geleden hing jij je tennisracket aan de wilgen als tweevoudig Nederlands kampioen. Maar als ik je toen had gezegd dat je op een dag een triathlon of een Ironman zou doen, had je me dan uitgelachen?
2: Ja, dan had ik denk ik heel hard gelachen inderdaad. Dat had ik niet geloofd.
1: Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, hè? Want wat heb jij eerder deze week gedaan?
2: Ja, ik heb een Ironman 70.3 gedaan. Dus dat is een halve triathlon. En daar zwem je eigenlijk 1,9 kilometer. Dan vervolgens 90 kilometer op de fiets. En dan eindig je met een halve marathon, dus 21 kilometer.
1: Jeetje, wat tof. En hoe gaat het op dit moment een beetje? Ben je al een beetje hersteld van die Ironman?
2: Nou, lichamelijk nog niet. Daar zitten nog wel hier en daar wat pijntjes. Maar de blijdschap die overheerst gewoon. Dus dat geeft gewoon een heel voldaan gevoel dat ik het heb gehaald.
0: Hoe hard heb je hiervoor moeten trainen?
2: Ja, heel hard. Want het was duursporten zijn normaal gesproken niet mijn ding. Ik kom uit de tenniswereld en ik was vooral heel explosief. En vooral met krachttraining. Dus het was echt uit mijn comfortzone. Dus ik ben een jaar geleden begonnen. En ook helemaal het zwemmen van de nul af aan aangeleerd. Dus het was veel trainingsuren.
0: Nou, 10 jaar geleden was je nog toptennisser. Toen besloot je op 22-jarige leeftijd te stoppen met de topsport. Waarom?
2: Ja, nou ja, op een gegeven moment, de tenniswereld is, je bent veel in het buitenland. Het is een harde wereld, ik denk net als elke topsportwereld. En op een gegeven moment moet je de stap gaan maken om daar echt van te kunnen leven en een team om je heen te kunnen bouwen. En op een gegeven moment werd gewoon het reizen werd te veel, de financiële druk. En op een gegeven moment wil je ook weer een ander soort leven en toch wat meer stabiliteit. En op dat moment was voor mij gewoon de keuze van, hey, ga ik hier nog mee door of niet? En toen heb ik de keuze gemaakt om te stoppen en andere richting in te gaan.
0: Wat bedoel je dan met harde wereld? Is dat het financiële plaatje of...
2: Ja, alles denk ik. De concurrentie, heel veel trainingsuren. Je moet natuurlijk heel veel opofferen. Je kan niet overal bij zijn. Net zoals op dat moment je leeftijdsgenoten. Je bent veel in het buitenland. Je mist veel andere dingen. En dat gaat op een gegeven moment, als de resultaten uitblijven, dan gaat dat een beetje knagen. En dan wordt het mentaal ook vooral heel lastig. Dus dan ga je of nog door, of je maakt op een gegeven moment de keuze van, hey, ik ga een andere richting in, of ik ga mijn leven anders invullen. En dat was bij mij op de 22-jarige leeftijd.
1: En wat heb je dan de afgelopen 10 jaar gedaan, Gabrielle?
2: Ja, ik heb eigenlijk een beetje het huisje boompje beestje opgebouwd. Dus ik heb een huidige vriend ontmoet. Ik heb een dochtertje gekregen, gaan studeren. Ja, en eigenlijk is de sport een beetje op de achtergrond gebleven tot een jaar geleden dus eigenlijk.
1: Maar ja, hoe begon het dan te kriebelen op een gegeven moment? Dacht je van, nou wil ik van die bank af, een kind kan zichzelf vermaken, mijn lief kan zichzelf vermaken en nu ga ik die Ironman doen?
2: Ja, eigenlijk wel een beetje zo. Ja, het topsport hart, dat blijft altijd een beetje op de achtergrond. De eerste paar jaar vond ik het eigenlijk wel even lekker dat je gewoon even een stabiel leventje had. Maar op een gegeven moment begint dat is toch je identiteit. Dus ik merkte eigenlijk al wel de afgelopen jaren dat ik dacht van, hey, ik heb echt weer iets nodig waar ik mezelf helemaal in kwijt kan. En dat was in heel veel andere sporten niet. Totdat ik uiteindelijk dacht van, ja, ik heb echt een sport nodig wat zo buiten mijn comfortzone ligt. Daar moet ik wel voor trainen. Ja, en zo kwam de triathlon op mijn pad.
0: Ja, en hoe ben je dan te werk gegaan? Als in, je moet natuurlijk zwemmen, je moet fietsen. Hoe ben je daarmee begonnen?
2: Ja, ik ben eerst gewoon begonnen met hardlopen. Dat kon nog zo'n 2 of 3 kilometer achter elkaar. En natuurlijk zo'n lange periode van eigenlijk niks doen. Dat gaan opbouwen. Een fiets gekocht via Marktplaats. En een borstkrolcursus. Gewoon helemaal back to the basics.
1: Ja, want dat kon je eerst niet, hè? Heb ik begrepen.
2: Nee, ik kon geen 25 meter borstkrollen. En van het weekend heb ik de volledige 1,9 kilometer in borstkrol gedaan. Dat was wel een mooie overwinning voor mezelf, ja.
1: En ook nog eens in het geboortedorp van je moeder in Tsjechië. Hoe was dat toen je over de finish kwam?
2: Ja, het was echt geweldig. Er kwamen heel veel emoties bij elkaar. Ook natuurlijk omdat mijn vriend en mijn dochtertje bij de finishlijn en mijn moeder. En dan toch een beetje je tweede thuis. Het was echt een heel mooi moment. En dan alle uren die je erin stopt, ja, dat komt er wel uit bij zo'n finishlijn. En het is natuurlijk ook een hele mooie finish bij een Ironman. Dat over de rode loper, dat is toch wat extra speciaals.
1: Maar nu de belangrijkste vraag. Is er nu een nieuwe carrière weggelegd? in de Ironman voor jou?
2: Nou, er zit op dit moment nog niet een triathlon of een Ironman op de planning. Ik heb eerst dat ik de onderdelen afzonderlijk echt wil verbeteren. Dus natuurlijk in deze sport kan je heel veel hardlopen, evenementen van zwemmen en fietsen doen. Dus dat ga ik eerst verbeteren. En als ik daar mijn tijden weer wat in heb verbeterd, dan sluit ik zeker niet uit dat er nog een Ironman gaat komen.
0: Ja, de marathon van Rotterdam schijnt ook wel leuk te zijn.
2: Ja, dat heb ik ook gehoord. En dat zeiden mijn vrienden ook, dat is iets dichterbij om aan te moedigen. Dus wie weet.
0: Nou, wie weet zien we je inderdaad daar. Gabriella van der Graaf uit Papendrecht, dankjewel.
2: Ja, bedankt hè. Hey.
0: Het is Radio Rijnmond, Thomas en Milou in de ochtend eruit. Met op dit moment Suzanne en Freek, als het avond is. Soms voor

0: De Shoeshoe Song Chair was dat op Radio Rijnmond.
1: Zometeen krijgen we het laatste nieuws van Mario Kwaito. Mario, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Heb je wel eens uit een illegaal blikje gedronken? De kans is groter dan je denkt en je hoort zo waarom.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
6: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
7: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
0: Een hele goede morgen. Het is precies 8:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En geen files op dit moment, dus lekker doorrijden. En als ik naar buiten kijk, dan is het vooral heel erg grijs en grauw. Met ook regen tegen het raam aan. Het Aldus, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen Milou.
0: Blijft het inderdaad, het regen. Ja.
8: Ja, vanochtend blijft het regenen in het Rijnmondgebied in meer of in mindere mate. Dus ja, wat dat betreft toch wel weer regenkleding en paraplu afstoffen als je dat al niet hebt gedaan. En ja, in de loop van de middag zien we wel een weersverbetering hoor. Vanuit het westen, de zon kan dan af en toe tevoorschijn komen. En met name vanavond is het best wel aardig weer met wat zon erbij ook. Nou, de middagtemperatuur komt uit op ongeveer 21, misschien net aan 22 graden. Dat is echt wel het matje voor vandaag. En de wind waait matig aan zee, af en toe vrij krachtig. En die komt dan uit het zuidwesten. Ja, en morgen en ook op vrijdag zien we af en toe zon. Maar trekken ook af en toe buien over de regio. Dat kunnen best stevige buien zijn ook, met flink wat regen en onweer ook. De middagtemperatuur die verandert niet, 21 graden ongeveer gemiddeld. En de zuidwestenwind die waait matig tot langs de kust vrij krachtig. Kijken we nog even snel naar het weekend, dan zien we op zaterdag nog een enkele bui. In de namiddag en avond blijft het waarschijnlijk droog, met ook een beetje zon. Zondag zou de beste dag van het weekend moeten worden, met zonnige periode. Vrijwel droog, zoals het zich nu laat aanzien. En een temperatuur. Ja, jij raadt het nog steeds niet, denk ik, Milou. Hoeveel graden wordt het zondag, denk jij?
0: Ja,
8: 21
0: denk
8: graden natuurlijk.
0: Nou, dat had ik nou nooit verwacht. Het 21 graden.
8: Oké.
0: Okay. Dankjewel.
8: Nou, tot zover mijn mededeling voor vandaag.
1: Tot zover je spreekbeurt.
0: En onthouden, 21 graden dus.
1: Ja hoor. Dankjewel, Ed.
8: Hoi.
1: De hoofdpunten van het nieuws, die krijg je van Mario Kwaaital. Goedemorgen, Mario.
2: Goedemorgen. Een auto is in Oud-Beijerland van de weg geraakt, door een heg gereden en in een sloot beland langs de Groene Weg. Het is niet bekend hoe dat is gebeurd, maar de vrouw die de auto bestuurde is er zonder kleerscheuren uitgekomen. De wagen wordt later uit de sloot getakeld. Criminelen verdienen in Nederland goud geld met illegale import van blikjes drinken uit het buitenland, meldt 1Vandaag. Die blikjes zijn een stuk goedkoper dan blikjes uit Nederland en omdat er geen statiegeld op zit, wordt er flinke winst op gemaakt. De import is verboden, de verkoop ervan niet. En in Peru zijn menselijke resten gevonden van iemand die honderden jaren geleden waarschijnlijk ritueel werd geofferd. Het skelet werd gevonden aan de voet van een oude piramide. Archeologen vonden het skelet in een kanaal dat was verbonden met een ceremonieel bassin. En het lichaam was erin begraven op de linkerzij met de schedel gericht op die oude piramide en de Stille Oceaan. Onderzoekers hopen hiermee te begrijpen hoe mensen leefden in Peru honderden jaren voor het Inca-rijk floreerde. De piramide waar de vondst werd gedaan is nog steeds te zien, al staan er inmiddels wel grote appartementencomplexen omheen.
0: Klinkt heel goor, maar ik zou het wel heel gaaf vinden als ik het had gevonden.
2: Wel?
0: Ja, dat is toch cool, een stukje geschiedenis die nog niemand kende.
9: Had je graag gevonden?
0: Had ik graag gevonden.
1: Oké, nou, dankjewel.
2: Zou graag op vakantie willen zijn in Peru.
1: Ja. Dit is Radio Rijnmond. Dat kan ik beamen, dat is best leuk. David Bowie en Blue Jean.

0: pakjes lam.
1: Ja, voor veel van ons brengt dat meteen herinneringen van vroeger terug. Ja, goed nieuws wel voor de fans, want de Cowboytjeskrant is weer terug. Alle 1600 afleveringen worden in betere beeld- en geluidskwaliteit op YouTube gezet. En de eerste 10 afleveringen die staan er inmiddels op.
2: En voor de jonge luisteraars even een korte uitleg over wat de Fabeltjeskrant is. Want dan hoeven papa en mama dat zo meteen niet te doen. De Fabeltjeskrant was vooral in de jaren 60 en 70 enorm populair. In korte afleveringen vertelde dan meneer de L wat er allemaal gebeurde in het grote dierenbos. En daar wonen bekende figuren zoals Boer de Wolf, Juffrouw Ooievaar en Loïke de Vos. En dagelijks keken er soms wel 1 tot 2 miljoen mensen naar. En de serie die werd uiteindelijk in zo'n 40 landen uitgezonden.
1: Ja, het leuke was aan dat programma dat het niet alleen per se voor kinderen was. Er zaten ook grapjes en verwijzingen naar de echte wereld in. Het was zelfs een beetje op Rotterdam Vreewijk geïnspireerd. Dat heeft Bram ons vanochtend laten weten via de Rijnmond app.
2: En naast de oude afleveringen op YouTube wordt er ook gewerkt aan een nieuwe animatieserie met de bekende personen uit het dierenbos. Dus misschien groeit er binnenkort een hele nieuwe generatie op met meneer de L en de andere dieren uit het grote dierenbos.
1: Ja, laat ons even weten wat je ervan vindt. De Fabeltjeskrant die is gewoon weer terug van weg geweest. Het is Radio Rijnmond met nu Cloud. Zometeen Lisa Stanfield. Dit is eerst Leila.

0: Cloud en Leila voor je op Radio Rijnmond.
1: Ja, het weer werkt af deze zomer niet altijd helemaal lekker mee. Vorige week was het nog 34 graden, Milou. En nu is het regenachtig en toch wel 10 graadjes koeler. Misschien is het wel een goed moment om het een keertje over schaatsen te gaan hebben. Want schaatsen in de zomer, dat kan gewoon bij schaatsbaan Dordrecht. En aan de telefoon hebben we Stefanie van Leerdam. En zij is trainer bij de schaatsbaan in Dordrecht. Goedemorgen, Stefanie.
2: Goedemorgen.
1: Ja, de schaatsen.

0: de baan op, toch?
1: Ja, zeker. Het klopt. Onze topgroep die schrijft gewoon lekker door om zich voor te bereiden op de wedstrijden die in september voor de deur staan. Maar het kamp is eigenlijk voor iedereen. Dus zoals je zegt, ook voor de recreatieve groep. Dus die komen eigenlijk om hun schaatsvaardigheden nog beter te maken gedurende de zomer.
0: Ja, wat voor mensen heb je de afgelopen week bij jullie op de baan gehad dan?
1: Ja, het loopt echt heel erg uiteen. Het is van de allerjongste, van een jaar of 4, tot aan volwassenen die er zijn. Meiden, jongens, het is hartstikke gezellig.
2: Zo, maar hoe lekker was dat toen het zo warm was buiten, dat het zo cool was bij jullie? Was de ijsbaan toen ook helemaal vol?
1: Ja, hij was aardig vol. Dan zie je toch wel dat mensen het heerlijk vinden om op het ijs te staan in plaats van buiten met de warme temperaturen.
0: Ja, wat wordt er dan tijdens zo'n zomerkamp allemaal getraind? Behalve het schaatsen zelf natuurlijk, voor de mensen die het misschien nog niet zo goed kunnen of weer even moeten wennen. Want dat heb je, ik weet niet of jij dat ook altijd hebt, Milou, maar ik heb dan al, weet ik veel, 4 jaar niet op schaatsen gestaan.
2: Ja, dan voel je een beetje een Bambi.
0: Ja, dan voel ik me inderdaad een beetje, nou, ik voel me altijd een Bambi op schaatsen. Wat wordt er dan allemaal getraind?
1: Nee, naast dat we op het ijs staan, zijn we ook met alle groepen bezig naast het ijs. Om dus eigenlijk de vaardigheden die we op het ijs trainen ook naast het ijs te doen. We bieden ballet aan tijdens het kamp. We zijn bezig met dans. Dus het is eigenlijk een totaalplaatje rondom het ijs.
0: En wat vind jij het leukst om te doen? Welke trainingen geef je het liefst?
1: Toch wel op het ijs.
0: Ja?
1: Ja, toch wel.
0: Ja, snap ik wel inderdaad. Ja, iedereen kan komen schaatsen. Wat moeten mensen doen dan? Gewoon er naartoe komen?
1: Ja, of er naartoe kunnen komen. Ze kunnen zich inschrijven via de website. Maar als het een last-minute keuze is, kunnen ze gewoon lekker naar de baan komen en zich ter plekke aanmelden voor het kamp.
0: Nou, klinkt goed. Ik denk dat Milou en ik wel even langskomen.
2: Leuk.
0: Dat vinden we wel leuk, denk ik.
1: Gezellig.
0: Ja, dankjewel Stephanie. En veel plezier vandaag.
1: Dank jullie wel.
0: Ik heb voor je Lisa Stansfield, dit is Change op Rijnmond.

0: Coldplay en A Sky Full of Stars op Radio Rijnmond.
1: En zometeen hoor je Ruud de Boer en de Boer op. En hij begint de 8:55 vandaag met twee André's. André van Duinen en André Hazes. En ook U2 in Chicago, die zijn van de partij.
0: Zometeen dus de Boer op met Ruud de Boer.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo!
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
9: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
10: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
11: Gun jezelf een Holland-America Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
12: In Harningsveld, Giessendam is het 18 graden. Goedemorgen, je bent bij de Boer op. Het is 9 uur geweest. Radio Rijnmond, de koffiecorner is officieel geopend. Dik jij je verhaal wel eens een beetje aan om sneller met de huisarts te kunnen afspreken? En hoe ervaar jij de bereikbaarheid van jouw huisartsenpraktijk? Is zomaar een vraag die ik aan je kan stellen. Tenminste, die stel ik nu aan je, waar je op kunt reageren in de koffiecorner. Maar je mag natuurlijk ook zelf een onderwerp aandragen. Hè? Dus het gesprek van de dag, van harte welkom. Open de app, rechtsboven klik op App ons. En ik ga zo meteen spreken met iemand van de organisatie van Stichting Binnenvaartdagen Zwijndrecht. Ja, binnenvaart, hè? Dat is ook de laatste tijd in het nieuws natuurlijk, vanwege de lage waterstanden en zo. Maar goed, hoe gaat het eigenlijk met de binnenvaart? Dus zometeen een mooie 8:55 die door hen is aangevraagd. Eerst het laatste nieuws, Mario Kwaaitaal. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. In Oud-Beijerland is vanmorgen een auto van de weg geraakt en een sloot ingereden langs de Groene Weg. Het is niet bekend hoe dat is gebeurd. Het ongeluk gebeurde op een rechte weg. De auto is ook door een heg en over een fietspad gereden voor die in de sloot belandde. De bestuurster van de auto raakte niet gewond en kon zelf uit de auto komen. Het festival Bernissepop in Heenvliet volgende maand gaat niet door. De organisatie trekt de stekker eruit omdat er veel te weinig kaartjes zijn verkocht. Minder dan 2000 op de bijna 8000 die er waren. Op de website van Bernissepop staat te lezen dat het festival laten doorgaan voor enorme schulden zou zorgen en dat bezoekers dan niet krijgen wat ze verwachten. Wie al een kaartje had, krijgt het volledige bedrag binnen een paar dagen teruggestort. Drentse boeren voeren vandaag actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze organiseren een stikstofmars door de provincie, legt deze verslaggever uit.
14: Op verschillende plekken gaan ze zich verzamelen en trekken dan langs gemeentehuizen. Dat zal gebeuren met trekkers, met daarop protestdoeken, zoals we die van eerdere jaren ook kennen. Aan alle 12 gemeenten wordt vervolgens gevraagd of zij openlijk hun steun willen uitspreken aan de boeren. En als dat klaar is, gaan ze naar het provinciehuis in Assen.
13: De organisatie verwacht meer dan 1000 mensen in Assen en zegt dat boeren niet over A- en N-wegen gaan rijden. En er dreigen nieuwe acties te komen bij de beveiliging op Schiphol. De vakbonden willen voor 12 uur vanmiddag concrete beloftes hebben dat de werkomstandigheden worden verbeterd. Medewerkers kunnen amper nog vrij krijgen sinds begin dit voorjaar. Toen waren er ook al lange rijen bij de controles. Als niet aan de eisen wordt voldaan, komen er dus acties, maar wat precies is niet bekend. Vandaag ga je het sowieso nog niet merken op Schiphol, zeggen de bonden. Het weer, het is bewolkt. Vanmorgen kunnen er buien vallen. Later vandaag meer zon. Het wordt droog en een graad of 22. Vanavond ook nog wat zon en droog. Later vannacht neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
12: Dankjewel, Mario. De ANWB heeft niet zo gek veel te melden, behalve natuurlijk het nieuws over die brug, maar dat is geen nieuws meer. Nog wel een kleine vertraging op de A4. Als je naar Schiphol moet, trouwens, daarover gesproken. Den Haag richting Schiphol, dus Hoogmaat en Nieuw-Vennep, ben je 10 minuten langer onderweg. De Boer Op, daar luister je naar. Zometeen ga ik praten met de mensen achter de Stichting Binnenvaartdagen Zwijndrecht. En daar horen 5 heerlijke platen bij. Echt eentje waarvan je echt heel erg snel blij wordt en het ook goed kunt gebruiken op deze dag van vandaag in de 5 na 9.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
16: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
17: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg.

0: Terchtse Hoek.
1: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: De Boer op. Ruud de Boer.
9: Met een grote R.
11: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5. Na 9.

0: Gelukkig brengt André van Duin een zonnetje in huis. De eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5 na 9.
0: Aangevraagd door Pieter Bruin en hij is de drijvende kracht. Hoe krijg ik het voor elkaar, deze woordgrap? Achter Stichting Binnenvaartdagen Zwijndrecht. Goedemorgen, Piet.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wordt weer een mooi feestje volgens mij.
2: Ja, zeker wel. Zeker wel. Ja, 3 dagen feest. 3 dagen vol entertainment en innovatie. En allerlei zaken die ook voor de kinderen gedaan worden op de kade. Dus heel interessant voor de bezoekers.
0: Ja, 11, 12 en 13 september. Je krijgt niet alleen meer te weten over de binnenvaart. Maar ik zie inderdaad allerlei artiesten voorbij komen. Dus het wordt ook wel een feestje. Hè?
2: Ja, ja.
0: Hoe gaat het met de binnenvaart, Piet?
2: Nou, zoals ik dat al hoorde van de relatie van mij en ook van de jongens die in het bestuur zitten, gaat het best goed, alleen met lage waterstand is wel even momenteel een probleem.
0: Ja, sterker nog, ik hoorde dat ze in Duitsland plannen hebben om binnenvaartschepen straks aan te gaan passen voor lage waterstanden. Dus de binnenvaart staat in ieder geval voor een aantal uitdagingen.
2: Ja, daar staan ze zeker. Dat hebben ze altijd al gestaan, hè? De uitdagingen.
0: Ja,
2: maar daar zijn ze voor. En ze zijn ook volop bezig met de innovatie in de binnenvaart. Dus ook met het varen, de uitstoot en de elektrisch varen en autotoon varen. Dus het is allemaal... Het is volop in beweging.
0: Ja, binnenvaart is volop in beweging. Het gaat gelukkig goed, zeg je. Maar er kan natuurlijk altijd wel een nieuwe generatie opstaan die dat edele beroep gaat uitoefenen. En daar zijn die dagen ook een beetje voor bedoeld.
2: Ja. En hoe meer binnenvaart, hoe meer over het water, des te minder hebben we op de weg en des te minder files hebben we.
0: Ja, nou ja, goed. We hebben het gemerkt, hè, toen de binnenvaart plat lag in Duitsland. Dat is een grote probleem. Ja. En zelfs Duitsland, die nou sinds de jaren 50 volgens mij heilig heeft verklaard, de zondag, dat er geen vrachtwagens over de weg mogen. Ja. Als ze dat zelfs gaan toestaan, dan is er wel echt een probleempje. Dus, Nee, het is heel belangrijk, hè? Want het gaat om jou en mijn spullen.
2: Ja, zeker wel, zeker wel. Ja, het gaat met vervoer over de weg ook. Als je momenteel ziet, dat is de renovatie met het opknappen van de wegen.
0: Nou,
2: ligt ook files en files.
0: Ik bedoel maar. Ik denk, Piet, dat het belang van de binnenvaart wel is uitgelegd nu. maar, het is natuurlijk wel leuk om daar een feestje rond te vieren. Want wat ga ik allemaal beleven op 11, 12 en 13 september in Zwijndrecht?
2: Wat ga je allemaal beleven? Ja, we hebben de eerste opening door de burgemeester, Leon Annink.
0: Ja.
2: Samen met de ambtenaar de heer Welzenes. Die doet de opening om 12 uur. Maar we beginnen vrijdagmorgen om 10 uur. Hebben we de scholen. Dus de kinderen die komen op bezoek. Om 10 uur komen ze onder 3.500 leerlingen.
0: Zo.
2: Komen ze allemaal aan elkaar en die krijgen een opdracht om... vragen te stellen voor het manier in te vullen voor school.
0: Ja.
2: En om te kijken van wat is nou binnenvaart? En is het interessant om straks naar studie of later te gaan leren om in de binnenvaart te gaan werken.
0: Ja. Ja.
2: En daar beginnen we mee vrijdagmorgen. Nou, 12 uur de opening. Dan hebben we entertainment. Er zijn allerlei zaken voor de jeugd en voor de bezoekers om het te bezoeken.
0: Ja.
2: Dus we hebben heel veel dingen te doen aan de kade.
0: Ja.
2: We hebben een kilometer kade.
0: Ja.
2: Die zit al vol met activiteiten.
0: Nou, wat leuk, daar kun je wel een feestje bouwen.
2: Hè? Jawel, jawel. We kunnen de schepen op. We hebben Skyview. Ja. We hebben bungee jump. Een hele grote pontons van de Wees.
0: Ja.
2: Dus er zijn voldoende barren. Er zijn de 2 podia.
0: Ja.
2: Een grote centrale podium en dan een klein podium aan de Riezenkade. Dus het is
0: dat zit wel snoer op 11, 12 en 13. Nou, jullie hebben lekkere platen aangevraagd. Crazy in Love van Beyoncé en Jay-Z gaan we horen. Voor mij geen slingers aan de wand van André Hazes staat er ook bij.
2: Ja, en waarom?
0: Ja, waarom?
2: Ja, binnenvaart zijn gewoon nuchtere mensen.
0: Ja, precies. Voor mij geen slingers aan de wand.
2: Gewoon werken, varen en werken.
0: En niet zeiken.
2: Kijk.
0: Precies. Electrical Storm van U2 komt ook voorbij. Nou, je had het net inderdaad over de innovatie in de binnenvaart. En nu Chicago met Your The Inspiration.
2: Nou, inspiratie heeft te maken met innovatie,
0: ja.
2: inspireren. Ja. Inspireren en ja. Inspireren de jeugd die vrijdag morgen komt. Om 10 uur inspireren. Wat is nu binnenvaart? Hè? Ja. Dat is natuurlijk heel belangrijk.
0: Nou, 11, 12 en 13 september. Ik heb hem opgeschreven in de agenda. Piet, ik wens je heel veel succes met de laatste voorbereidingen. Maar dat komt volgens mij helemaal in orde.
2: Ja, dat komt goed.
0: En
2: ja.
0: binnenvaartdagen.nl, daar moet je zijn voor meer info. Nou.
2: Ja, er staat heel veel op.
0: Ja, ik zie het. Ik snap dat het 3 dagen duurt, want er is heel veel te doen. Dankjewel, ja. En succes met de organisatie.
2: Dankjewel, Duk.
0: En geniet van de muziek, hè. Dank voor het aanvragen. Hoi, Piet.
2: Hoi, hoi.
0: De tweede van de 509. Aangevraagd dus door Piet de Bruin. Die nog wel stevig aan het werk moet, maar dat komt helemaal goed. Dit is Chicago.

0: Beyoncé komt volgens mij niet naar de binnenvaartdagen in Zwijndrecht, maar wel andere artiesten van formaten. En er wordt van alles uitgelegd over dat mooie beroep van de binnenvaart. Crazy in Love hoorde je de laatste van de 5 na 9. Aangevraagd door Pieter Bruin. En als je nou meer wil weten over die binnenvaartdagen, het is heel makkelijk. Binnenvaartdagen.nl. En als je nou zelf ook een 5 na 9 wil aanvragen, je bent van harte welkom, hè. Alleen maar een mailtje sturen naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 na 9.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
4: Rouwkaart, kerst,
5: uitvaartpraat.
4: Bloemstuk, koets met paarden,
5: uitvaartpraat.
4: Koffie, cake, bitterballen,
5: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
6: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
5: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Wiemans Uitvaartzorg.
0: Het is 9:30. Goedemorgen, ik ben bij Radio Rijnmond. De Boer op, daar luister je naar voor het gesprek van de dag. En natuurlijk absoluut lekkere muziek. Want Rolf Sanchez, die staat, heb ik al gespot. Beneden staat hij een bakkie te doen. Maar die komt zo meteen naar boven om zijn plaat te laten horen. Ik neem je even mee naar de verkeerssituatie in Zuid-Holland. Eerst de A4, daarna richting Schiphol. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. Hou daar rekening met 10 minuten extra reistijd. En de N207 Bergambacht richting Alphen. Tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457. Ook daar 10 minuten extra reistijd. Het weer voor Zuid-Holland. Ja, het is natuurlijk een regenachtige dag. Maar dat had je zelf natuurlijk ook wel ontwaard. Blijft dat dan zo? Nou, misschien droogt het vanmiddag een klein beetje op met een beetje zon. Middagtemperatuur blijft steken op 22 graden. Vanavond wat zon en droog. Later in de nacht, vooral in het westen van Zuid-Holland, kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur zakt naar 13 tot 16 graden. En morgen af en toe zon, buien met kans op onweer. In de middag 21 tot 22 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Mario Kwaitaal. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. De inbraakgolf bij brandweerkazernes blijft maar doorgaan. Vannacht was het raak in Sassenheim, vlakbij Leiden. Er werd een ruit ingeslagen en dieven hebben een brandweerwagen doorzocht. Er werd niks meegenomen. Volgens RTL denkt de landelijke politie dat er een georganiseerde bende achter zit. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. Ze eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de 3 beveiligingsbedrijven dat de werkdruk omlaag gaat. Sinds dit voorjaar kon personeel bijvoorbeeld geen vrij meer krijgen. Aan wat voor acties ze denken is nog niet bekend. En vergeet Michiel Kramer met zijn broodje kroket tijdens de wedstrijd. De Amerikaanse tennister Amanda Anisimova, de nummer 10 van de wereld, leek op het WTA-toernooi in Cincinnati een bijzonder drankje onder haar handdoek vandaan te toveren. Dit was het commentaar erover op Tennis Channel in Amerika.
8: What is that, Lindsay?
9: The apple cider, Brett?
8: I mean, I would never suggest that a player was drinking a beer in the middle of a match, but
9: I've never seen that.
8: That's certainly what it looked like.
9: That happened midway through the second set on a changeover, we noticed.
8: I mean, it could be non-alcoholic, it could be cider, it could be anything. We don't know.
7: Inmiddels weten we het trouwens wel, want ze heeft het allemaal meegekregen en op de ophef gereageerd. Het was het bekende energiedrankje waar je vleugels van krijgt. Die kick had ze nodig, omdat de wedstrijd na haar normale bedtijd werd gespeeld. En vleugels kreeg ze, want na een stroeve start won ze de wedstrijd wel.
0: Echt niet. Dat de sporter aan dat soort meer zoete energiedrankjes zit.
7: Ja.
0: Maar ik weet nou niet wat erger is dan energiedrankje. Toch? Nee. Ja. Dankjewel, Mario.
2: Dit is Radio Rijnmond.
10: De Boer op.
0: Met nu CB Milton.
2: Radio met een grote R.

Heerlijk, hè? Die Duolingo. Rolf Sanchez hoorde je en Marchar bij Radio Rijnmond in de Boer op. De koffiecorner is geopend. En ik heb al wat bezoek gehad, hoor. Maar jij kunt ook een duit in het zakje doen. Wil je meepraten over het nieuws, het gesprek van de dag met me voeren of met je medeluisteraar? Nou, kom vooral even langs. Open de app. Rechtsboven klik op App ons. Vanochtend in het nieuws. Dat er steeds meer mensen toch hun verhaal een beetje aandikken als ze een afspraak willen maken met de huisarts. Want de wachttijden zijn enorm. En soms wordt er wel eens een verhaal een klein beetje wat ernstiger gemaakt, zodat ze misschien sneller worden geholpen. Doktersassistenten zijn daarvoor getraind, zo luidt het. Maar goed, heb jij ook wel eens iets een klein beetje aangedikt? Zo van, in plaats van, ik heb al 2 weken last van die hoest, 3 weken last van die hoest, in de hoop dat je sneller wordt geholpen. En misschien nog wel belangrijker, de onderliggende reden, niet van de hoest, maar de bereikbaarheid. Hoe ervaar jij de bereikbaarheid van jouw huisartsenpraktijk? Ik ben tegenwoordig overgeleverd aan een chat. En dat zou dan moeten leiden tot een snellere afhandeling, maar dat is nog steeds een mijl op 7. Maar dat is mijn persoonlijke ervaring. Misschien is het bij jou wel helemaal anders. En nog even, de Rotterdamse Erasmusbrug bestaat 30 jaar. Gebruik jij hem vaak? En wat maakt Rotterdam nog meer iconisch? Open de app, meepraten. Dan ook voor je luisterpleisterplaats. Dus waar hang je uit? Misschien ben je wel weer aan het werk gegaan. Wil je even je werkplek met me delen? Of je relaxplek. Misschien ben je wel lekker een frisse wandeling in het bos aan het maken met je oortjes in. Maak een foto, upload hem via de app van Rijnmond. Rechtsboven klik op Apple. En geniet intussen van de mooie muziek van Fleetwood Mac.

Boney M. Ma Baker. En de liedjes van Boney M. die hebben altijd wel een soort verhaaltje in zich. Ja, elk liedje heeft een verhaal, maar ze hebben altijd een soort spannend verhaal. Dit is eigenlijk losjes gebaseerd ooit op een echte tante, Ma Baker, Arizona Clark. Die vier zonen kreeg die later het criminele circuit in zouden gaan. Het was een plaatje uit 1977 bij Radio Rijnmond in De Boer op. Maak je alvast even op voor de nieuwsquiz, hè? Want die gaan we zo meteen in het tweede uur van De Boer weer spelen. En dan, ja, er is weer iets heel erg leuks te verdienen. Zometeen Anastasia, nu Agda en Munnik.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
4: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
5: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
1: En wat als je geen verbinding hebt?
5: Dat is een goeie.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Hey, Remo!
13: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
16: In Rotterdam is het 19 graden. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Het is bijna 10 uur. Je bent nog steeds bij de boer op. En ik krijg al wat reacties binnen over mensen die toch wel lopen te strubbelen met het afspraken maken met de huisarts. Vanochtend in het nieuws, hè, dat bekend is geworden dat sommige mensen, ja, dat is natuurlijk niet echt schokkend nieuws, maar ja, het gebeurt dus wel dat mensen hun klachten een beetje aandikken om op die manier sneller een afspraak hopen te krijgen met de huisarts. Hoe zit het met de bereikbaarheid van jouw huisartsenpraktijk? En de Rotterdamse Erasmusbrug bestaat binnenkort 30 jaar. Gebruik jij hem vaak? En ik ben benieuwd wat. Het is natuurlijk een icoon van de stad, hè? Maar wat maakt Rotterdam nog meer iconisch? Nou, praat mee. Open de app rechtsboven. Klik op app ons en zet je alvast straf voor de nieuwsquiz. Die gaan we zo meteen ook spelen. Eerst het laatste nieuws, Mario Kwaitaal. Goedemorgen.
17: Goedemorgen.
12: De gemeente Maassluis wil weten van wie de roeiboot is die al een tijdje aan de kade ligt in de Zuidvliet bij de Potgieterstraat. De boot mag er helemaal niet liggen en daarom moet die nu binnen 2 weken worden weggehaald. Als dat niet gebeurt, laat de gemeente het weghalen. De achtergebleven boot moet weg omdat het schade aan de oevers en het milieu kan opleveren, maar andere schepen hebben er ook minder ruimte door. Waterschappen weten niet meer wat ze aan moeten met de extreme droogte in Nederland, zegt een dijkgraaf uit het oosten van het land tegen de Gelderlander. Hij vindt dat Europa in actie moet komen om het probleem aan te pakken, omdat het anders alleen maar erger wordt. De dijkgraaf verwijt Den Haag ook dat ze het probleem lang niet serieus namen, totdat de problemen nu ook in het westen zichtbaar werden. In het oosten was dat al veel langer. In de Belgische Ardennen is bij de grote natuurbrand de afgelopen dagen oude munitie uit de oorlog ontploft. Er zijn ook nu af en toe nog ontploffingen te horen. De hulpdiensten waren overigens geen moment in gevaar, zeggen de autoriteiten. De plekken waar achtergebleven bommen en munitie liggen zijn eerder in kaart gebracht. Het lijkt erop dat de brand zich niet verder meer kan uitbreiden. Een gebied zo groot als Haarlem is al verwoest door de vlammen. En België heeft er een nieuwe prins bij, nadat prins Laurent zijn buitenechtelijke zoon officieel heeft erkend. Vorig jaar werd al bekend dat hij een zoon heeft met zangeres Wendy van Wanten. Hij krijgt nog niet officieel de titel van prins. Daarvoor moet eerst een koninklijk besluit ondertekend worden. Maar hij wordt wel volwaardig erfgenaam en mag nu de achternaam van Saxe-Coburg dragen. Prins Laurent is getrouwd met prinses Claire, met wie hij ook 3 kinderen heeft. Het weer, later vandaag wordt het droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 22. Vanavond ook nog wat zon en droog. Later vannacht neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
16: Dankjewel, Mario. De ANWB heeft echt niet zo gek veel te melden als het gaat om files of vertragingen. Ja, natuurlijk de reguliere berichten rond de bruggen in onze regio. Maar voor de rest kun je gewoon doorrijden. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Een goede reis en geniet zometeen van Sixpence None the Richer bij De Boer op.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
18: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
17: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: De boer op.

0: een zeer ontwapenend interview met de zangeres van Sixpence None the Richer bij David Letterman in zijn talkshow. En ze was helemaal in de gloria dat zij te gast mocht zijn. Dat vond ik echt, ja, dat was echt ontroerend om te zien. Sixpence None the Richer en Kiss Me bij Radio Rijnmond. Ik wens je goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Tweede uur van De Boer Op. Marie wordt bijgepraat natuurlijk over het nieuws van bij jou om de hoek. Maar je mag zelf ook een bijdrage leveren aan de discussie bij het koffieapparaat. Hè. Zo werkt dat dan. Heb je het al gehoord, heb je het al gehoord? Ja, nou ja, goed. Kom vooral even langs als je wil meepraten. Bijvoorbeeld over de Erasmusbrug. Die bestaat 30 jaar binnenkort. Gebruik jij hem vaak? Ik ben eigenlijk op zoek naar andere iconische gebouwen of objecten die Rotterdam echt groot maken. Ilse die zei net tegen mij in de koffiecorner. Ja, ik denk dan gelijk aan het Witte Huis. De eerste wolkenkrabber van Europa. Dus niet het Witte Huis in Amerika, maar dat Witte Huis in Rotterdam. Ja, nu valt hij in het niet, naast alle grote nieuwe gebouwen. Ja, en de Lauwenskerk, dat is voor mij toch ook wel, heeft toch ook wel een emotionele waarde, zei Ilse net tegen mij in de koffiecorner. En Tineke die zei net over de bereikbaarheid van huisartsenposten. Nou, ik heb gisteren een afspraak gemaakt bij de huisarts. 10 minuten bezig geweest om online een vragenlijst in te vullen. Toen mijn probleem door kunnen mailen, moeten wachten tot de huisarts mij terug antwoordde met de vraag of ik de foto's bij wilde sturen. Dat gedaan, weer moeten wachten tot een terugreactie kreeg. Maar ik kreeg als antwoord dat ze toch niet konden zien op de foto's. Mocht uiteindelijk een afspraak maken, weer online voor aanstaande vrijdag. Waar ging het om? Een plekje in mijn gezicht, zei Tineke. Nou ja, goed. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw ervaringen met de bereikbaarheid van je huisarts. Praat mee, open de app. Rechtsboven klikken op App Ons. En die app kun je ook gebruiken voor de nieuwsquiz.
1: Groepen sneller.
0: Want ik heb dat leuke zonnescherm weer voor je in de aanbieding. Ja, en ik weet het. Nu even niet nodig, maar die zon die komt heus wel weer tevoorschijn. En bovendien, het is een collectors item. Het Radio Rijnmond zonnescherm kun je achter je vooruit leggen. Kun je de rest van de straat laten weten dat jij lid bent van de Rijnmond familie. Ja, en als je die wint, dan maak je kans aan het einde van de maand op de maandprijs. En dat is een avond met al je vrienden in een privébioscoop. Dat is natuurlijk ook echt heel erg leuk. Nou, ik laat je fragmenten horen uit het nieuws van vanochtend. Er is wat weggevallen. Aan jou de taak om dat op te lossen.
2: Criminelen verdienen in Nederland goud geld met...
0: Nou, verdienen ze natuurlijk met heel veel dingen goud geld. Maar wat is nou het nieuwste verdienmodel van criminelen? A. Ze verdienen goed aan blikjes zonder statiegeld. B. Ze verdienen goed aan de verkoop van kindersurprise dat in Amerika verboden is. Of C. Ze verdienen goed aan het winter klaarmaken van de tuin. A, B of C. Ik zou het wel weten, maar nu jij nog. Dus beproef je geluk, dan wel je wijsheid. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En maak kans op die heel erg leuke prijzen. Mark Amber zometeen, nu Power Station. We want to move.

Belong Together bij Radio Rijnmond in de Boer op. Je weet, hè, als redactie van Radio Rijnmond krijgen we natuurlijk heel veel persberichten binnen. Maar deze vond ik toch wel een beetje grappig. Er schijnt ook echt een club te zijn die een persbericht de deur uitstuurt namens de verkoop van serverkasten. Je weet wel, die kasten waar computers in hangen. Serverkast.com levert serverkasten aan bedrijven. Maar wat is nou het grappige, vind ik. De verkoop van die kasten die stijgt met bijna 50% nu Europa af wil van de Amerikaanse cloud. Dus daar wordt, terwijl we het niet iedere dag in het nieuws horen, druk doorgebouwd aan een soort Europese cloud als het gaat om het internet en internetdiensten en zo. Ja, dat vond ik wel grappig. Eigenlijk opvallend. Ik kreeg een mooie foto trouwens van John. En John die stuurt wel vaker mooie foto's, maar ja, die wilden wel even reageren op iconische plekken en iconische gebouwen en objecten. Even naar aanleiding van het feit dat binnenkort de Erasmusbrug 30 jaar bestaat. En ik ben benieuwd wat Rotterdam nog meer iconisch maakt. En John die zei, ja, nou, je weet het misschien. Ik rij met gasten van cruiseschepen van de Wilhelminakade, de Erasmusbrug, 2 keer met de trams van het Openbaar Vervoersmuseum. Nou, die gasten die zijn echt muisstil in de tram, want ze vinden Rotterdam amazing. En dat is echt geweldig om te doen. Ja, zeker als je met zo'n trammetje over die Erasmusbrug rijdt. Dat is natuurlijk echt wel heel gaaf om te doen. Wat is voor jou iconisch in Rotterdam? Marianne die reageerde eventjes op de bereikbaarheid van haar huisarts. Ze zegt, nou, ik heb toch wel goede ervaringen bij mijn huisarts. Perfect, goede bereikbaarheid en snelle afspraken te maken. Dat is tenminste ook een keer een positief bericht. Ja, dat mag natuurlijk ook, hè. Het gaat om het gesprek van de dag. Je bent bij Radio Rijnmond. Je bent bij de Boer op. We gaan naar de Neue Deutsche Welle. Nou ja, Juliane Werding.

0: Mr. Props. En Nothing Really Matters bij Radio Rijnmond. De beste uit de jaren 80, 90 en nu. Je hoort ze allemaal op jouw radio met de grote R. Groepensneller. En ik heb nog steeds die leuke prijs hier voor je in de aanbieding. Dat is dat enige echte Radio Rijnmond zonnescherm. Dus die kun je achter je vooruit leggen. En nu heb je misschien niet nodig, maar ja, die mooie dagen komen er wel weer aan. En ja, hij is niet binnen een jaar stuk, hè. Dus je kan hem ook volgend jaar gebruiken als het weer zo warm is. Het is bovenal een collectors item. Dus ik zou wel even een poging wagen om mee te doen aan de nieuwsquiz. Al was het alleen maar ook vanwege die maandprijs. Die gaat over een kleine 2 weken uit. En dat is een avond met al je vrienden in een privébioscoop. Dat is ook echt serieus prijs. Nou, ik laat je deze ochtend een fragment horen uit het nieuws van vanochtend. De nieuwskop is gesneld door het koffieapparaat.
1: Criminelen verdienen in Nederland goud geld met...
0: Ja, wat is nou het nieuwste, allerlaatste verdienmodel van criminelen? A, ze verdienen goed aan blikjes zonder statiegeld. B, ze verdienen goed aan de verkoop van kindersurprise, dat in Amerika verboden is. Of C, ze verdienen goed aan het winterklaarmaken van de tuin. Nou, je kan er maar vroeg bij zijn, hè? Maar goed, A, B of C, ik ben benieuwd naar je antwoord. Doe vooral een poging, hè. Kost helemaal geen moeite. Open de app, rechtsboven klik op Apples. Uiteraard veel succes. Dit is R.E.M.

0: uiteraard herken je Kate Pearson. Fantastische stem met deze roodharige dame. Natuurlijk van de B-52's, maar nu te horen op deze Shiny Happy People van R.E.M. bij Radio Rijnmond. En trouwens, het klinkt als een vrolijk liedje, maar dat is het eigenlijk niet. Het is een protestlied. Het is een lied gebaseerd op een cynische vertaling van Chinese propagandaposters. Ja, en later zou R.E.M. een enorme schurfthekel aan dit nummer krijgen, want te commercieel en allemaal veel te vrolijk. Het is 10:30, goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. Eens even kijken, op de wegen de standaardberichten over de brug in de A27 en de N3. Maar verder geen aparte meldingen als het gaat om de wegen. Wel een melding voor reizigers met de trein, want tussen Rotterdam CS en Breda rijden geen treinen op de hoge snelheidslijn. Er is een trein gestrand, dus dan weet je dat waar je op staat te wachten. Dat je denkt van, sta ik hier wortel te schieten? Nou, dat dus. Het weer voor Zuid-Holland bewolkt, vooral buien deze ochtend. Maar vanmiddag droogt het een beetje op. Middagtemperatuur 22 graden, vanavond wat zon en droog. Later in de nacht, vooral in het westen van Zuid-Holland, kans op een regen- of onweersbui. Temperatuur zakt naar een graad of 13 tot 16. Morgen af en toe zon met buien en kans op onweer. Het wordt in de middag 21 tot 22 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Mario Kwaaitaal, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een roeibootje dat is achtergelaten in Maassluis moet binnen 2 weken worden weggehaald. Het ligt in de Zuidvliet bij de Potgieterstraat en het kan de kade daar beschadigen, maar ook de natuur. Het mag er ook helemaal niet liggen en andere bootjes kunnen er ook niet langs. Een dijkgraaf uit het oosten van het land slaat alarm over de extreme droogte. Tegen de Gelderlander zegt hij dat Europa moet ingrijpen, omdat waterschappen niet meer weten wat ze nog kunnen doen. Hij is ook boos dat Den Haag er nu pas wat aan probeert te doen, nu het ook in het westen kritisch wordt. En ophef bij een basisschool in het Noord-Hollandse Heemskerk. Daar mogen ouders hun kind geen boterham met pindakaas meer meegeven naar school.
0: Laat maar raden. Klacht over de geur?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee, ook ander eten waar noten in zitten mag niet meer. Het heeft niks te maken met gezond of ongezond, want dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Nee, vooral met allergieën van andere kinderen. Dat is bij sommige leerlingen op die school namelijk zeer ernstig. Het verbod is ingesteld omdat via resten op de tafel er ook ernstige problemen kunnen ontstaan. Ouders hebben overigens geen vragen gesteld aan de school over de nieuwe regels op 1 ouder na. En die werkt toevallig ook voor de Telegraaf die dit verhaal heeft gebracht.
0: Ja, maar dat is weer de gouden journalistieke regel. Hè? Het nieuws ligt op straat.
1: Zeker.
0: Ja, nou, ja, goed. Ik snap hem ergens wel. Want ik heb er gelukkig geen ervaring in. Maar het hoeft maar een heel klein vliebeltje aan noten te zijn. En dan kan het al helemaal misgaan, hè, voor iemand die
1: dan kan je adempijp al helemaal dicht zitten.
0: Ik denk een verstandige keuze. Dankjewel, Mario.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met nu Joan Jett en de Blackhearts.

Misschien wel het meest bijzondere nummer van Somber als het gaat om openheid. Hier geeft hij zichzelf heel erg bloot. Zingt over zijn onzekerheid, over zijn lichaam en eigenlijk over alles. My Body Isn't Ready, de nieuwe van Somber. Ja, ik geniet nog steeds van het eerste album dat hij heeft uitgebracht, I Barely Know Her. Maar dit is een nummer dat zal verschijnen op zijn tweede album. Hij gaat maar door met het maken van mooie muziek. En uiteraard krijg je dat dan te horen bij De Boer Op. Trouwens, over iconische objecten gesproken. Wat vind jij nou een iconisch gebouw of object? Ik kom er even op, omdat de Rotterdamse Erasmusbrug 30 jaar bestaat binnenkort. Gebruik jij hem vaak? En mijn vraag aan jou is, wat maakt Rotterdam nog meer iconisch? Nou, wat het leuke wel is, is dat mocht je kijken naar de livestream van Radio Rijnmond of TV Rijnmond, dan zie je webcams met allemaal toch wel mooie iconische beelden. Niet alleen van Rotterdam, maar ook andere plekken in onze mooie regio. Alleen de Wilhelmina-pier vind ik een beetje jammer. Daar zit nu een enorme regendruppel op de lens. Dus excuus daarvoor. Ik heb nog niemand gevonden die dat even wil weghalen. En dik jij je verhaal wel eens aan om sneller met de huisarts te kunnen afspreken? Dat schijnt te gebeuren. Mensen die zeggen dat hun klacht of hun kwaal iets ernstiger is dan daadwerkelijk het geval is. En daarmee hopen ze dus sneller een afspraak te kunnen maken met de huisarts. Hoe bereikbaar is jouw huisartsenpraktijk? Laat het me weten. Open de app. Wat zijn jouw ervaringen? Open de app rechtsboven, klik op Apples. En trouwens, niet vergeten, dat kan ook voor je luisteren playsterplaats. Waar hang je uit? Maak even een foto, vind ik leuk. Ik ben gewoon reuze benieuwd. Dit is Two Man Sound Disco Samba.

0: Kijk,
1: ja.
0: Hij heeft het gebouw verlaten. Dobby Krul, Elvis Presley bij Radio Rijnmond. Ik heb nog steeds die leuke die prijs, dat zonnescherm van Rijnmond, Radio Rijnmond. De gek, wil je hebben? Collectors item. Ja, verzamel ze allemaal, die mooie prijzen. En als je die in de wacht sleept deze ochtend, dan maak

0: orders zijn er weggevallen in dit fragment.
1: Criminelen verdienen in Nederland goud geld met...
0: Toen zat dat irritante apparaat er weer dwars doorheen. Maar goed, wat is nou het nieuwste verdienmodel van criminelen? A. Ze verdienen goed aan blikjes zonder statiegeld. B. Ze verdienen goed aan de verkoop van kindersurprise. Je weet wel, die eieren met zo'n speeltje erin. Dat is in Amerika namelijk verboden. Of C. Ze verdienen goed aan het winterklaarmaken van de tuin. Open de app, rechtsboven klik op app ons. Heel veel succes. Dit is Miss Montreal.

0: Stop That Train. Nou, volgens mij staat er inderdaad een trein stil op het traject Rotterdam-Breda. Zoals even kijken of dat nog steeds het geval is. Het gaat dan om de hoge snelheidslijn. Ja, er staat inderdaad een gestrande trein op het traject Rotterdam Centraal-Breda. Op de hoge snelheidslijn. Er staat een trein, die is gestrand. Dus nou, Clint Eastwood en General Saints hadden bij het juiste eind. Stop That Train. Bij Radio Rijnmond in De Boer op. Eens even kijken hoor, ik kreeg net... de luisterpleisterplaats van Peter. Die zegt, de luisterpleisterplek. Het is heel toepasselijk, dat woord pleister. Want ik zit bij de Sankin Bloedbank aan de Weidmanweg in Rotterdam. En hij heeft het bij elkaar opgeteld. Hij doneert plasma voor de 367ste keer. En het is gelijk een oproep om meer mensen, of die zich willen aanmelden als bloed- of plasmadonor. Want er is heel veel behoefte aan bloedproducten om duizenden patiënten te helpen genezen. Of zelfs het leven te redden. Dat is de oproep van Peter. Nou, bij deze gedaan. Ook voor de luisteraar. En als jij ook wil meepraten over het nieuws bijvoorbeeld. Over hoe makkelijk, om maar een beetje bij het onderwerp te blijven, het is om een afspraak te maken met je huisarts. Praat mee in de koffiecorner. Open de app rechtsboven, klik op App Ons. Aanleiding is het nieuws van vanochtend dat bekend is dat heel veel mensen toch, dus cliënten, patiënten, hun klachten een beetje aandikken in de hoop sneller een afspraak met de huisarts te krijgen. Maar hoe bereikbaar is jouw huisartsenpraktijk? Praat mee.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Rode Rijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
8: Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
11: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
12: Hij is onderweg.
11: Wie?
12: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
11: Top. Koffietje, ik trakteer.
12: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
14: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: In Maassluis is het 19 graden. Goedemorgen, hier ben Rijnmond. De Boer op de Luisteraar, acte 3. En het komend uur dan de ontknoping natuurlijk van de nieuwsquiz. Dus dan maak jij kans om die leuke prijs in de wacht te slepen. Maar ik ga zo meteen nog wel even dat fragment laten horen, hoor. En ook het komend uur ben je van harte welkom natuurlijk in de koffiecorner voor het nieuws van de dag en het gesprek van de dag. En we gaan even gluren bij de buren. En dat doen we bij de collega's van de WOS. Hier is dat laatste nieuws. Krijg je van Mario Kwaaitaal. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. Op knooppunt Terbrechtseplein is een vrachtwagen tegen de vangrail gebotst en gekanteld. Daarbij is een flinke plas diesel op de weg terechtgekomen. De verbindingsweg van de A20 vanuit Gouda naar de A16 richting Dordrecht is daarom dicht. Die kan pas weer open als de vrachtwagen en de gelekte diesel zijn weggehaald. Het is niet bekend hoe lang dat gaat duren. De chauffeur is uit de wagen en is nagekeken in de ambulance. Het is nog steeds niet duidelijk wat het fluitende geluid bij de Euromast veroorzaakt. Dat werd maanden geleden al gehoord tot kilometers verderop. Ook de afgelopen week kwamen er weer tientallen klachten binnen, maar onderzoekers hebben niks gevonden. De Milieudienst Rijnmond en de Euromast blijven wel zoeken naar de bron van het gefluit. Wel werd het geluid van klappende kabels gehoord. Dat bleek van een lift te komen en dat werd wel verholpen. De chauffeur van een touringcar in Zweden werd afgelopen weekend onwel terwijl de bus op volle snelheid over een snelweg reed. Twee passagiers die door hadden wat er gebeurde namen het stuur over. Ze hebben de bus tegen paaltjes in het midden van de weg tot stilstand gekregen. De chauffeur kon toen ook naar het ziekenhuis worden gebracht. Er zaten zo'n 50 passagiers in de bus. Die kwamen allemaal met de schrik vrij. En een belangrijke dag voor NEC. Vanavond speelt de ploeg in de play-offs van de Champions League tegen Bodø/Glimt. Het is voor het eerst dat de Champions League tune in de Goffer te horen zal zijn. Henny zit al 56 jaar op de tribune bij NEC en kan niet wachten.
18: Ik heb kippenvel tot achter de oren. Je gelooft het niet, maar het is waar. Hey, maar op het moment regent het hier. We zeggen in Nijmegen, het maaiend nou, maar vanavond schijnt de zon en we gaan winnen.
17: De wedstrijd begint vanavond om 9 uur. Het weer, later vandaag wordt het droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 21. Vanavond ook nog wat zon en droog. Vannacht in het westen van de regio kans op een regen- of onweersbui. Morgen af en toe zon, maar ook buien. Er is dan ook kans op onweer. Het wordt opnieuw 21 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Mario. Ja, je hoorde het net van Mario. Het probleem dus op de A20. De verbindingsweg is dicht. Dat is de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein naar de A16 richting Breda. Daar is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er is een diesellekkage. En er is vertraging. A20, Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en IJssel, knopen de Bresseplein. Hou daar rekening met 10 minuten extra reistijd. Verder het standaard bruggennieuws. En als je met de hoge snelheidslijn van Rotterdam Centraal naar Breda wil, dan heb je een klein beetje pech, want er rijden op dit moment geen treinen op die hoge snelheidslijn. Dat komt door een gestrande trein.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
20: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
21: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
22: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
21: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
23: Leren mediteren? Zen.nl.
24: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
25: Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
26: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
27: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
27: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken. En van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: De boer op. Ruud

0: Ja, Guus heeft een vooruitziende blik hoor. Want volgens mij gaan we misschien wel een beetje donderen en bliksemen in het westen van de regio. Later vannacht in Zuid-Holland. Maar goed, dan zijn we lekker. Tenminste, als je een beetje geluk hebt met z'n allen op één oor. Of je bent natuurlijk hard aan het werken. Goedemorgen. Ik kreeg net een berichtje van collega Sebastiaan. Die pluist altijd een beetje het nieuws na. Komt altijd met tips. Ik zag al een aardig bericht. Had hij gevonden op X. Het is nog niet bevestigd. Maar WhatsApp schijnt een ingebouwde functie te krijgen die inkomende berichten van onbekende gebruikers beoordeelt of het oplichting is of niet. Nou, dat is misschien wel handig, hè? In plaats van, pap, ik ben mijn mobiel kwijt. Hier kun je me nu bereiken. Dat soort zaken. Nou ja, goed. Ik weet nog niet of het daadwerkelijk zo is, maar ja, het zou wel een logische volgende stap zijn. Het derde uurtje van De Boer Op. Hoe makkelijk kun jij een afspraak maken met jouw huisarts? Is een van de onderwerpen waar we het over kunnen hebben in de koffiecorner. En ja, de Erasmusbrug is natuurlijk een iconische brug in Rotterdam. Bepaalt het stadsbeeld ook. Misschien wel de meest gefotografeerde brug van onze provincie. Ik denk van het land zelfs. Over een paar dagen bestaat hij 30 jaar. Maar wat maakt Rotterdam nog meer iconisch? Nou, praat erover mee. Kom even langs. En ik ben ook benieuwd naar je luisterpleisterplaats. Dus waar hang je uit op deze mooie dag? Terwijl je zit te luisteren naar dit programma. Maak een foto en stuur het eventjes richting de app. En trouwens, een oproepje. Want overmorgen ontvang ik twee ombudsmannen, vrouw. Ombudsman MV. Ik ontvang de ombudsvrouw Marianne van der Anker. Ze is ombudsvrouw voor de regio Rotterdam. En kinderombudsman Wouter Struik. En die zal ik zien bij TV Rijnmond. En op Rijnmond.nl kun je die uitzending ook zien. Dus komende vrijdag, 17:15. Maar je kunt nu al een vraag aan een van de twee of allebei stellen. En dat is heel makkelijk, want je gaat naar Rijnmond.nl of je gaat naar de Rijnmond-app. En dan klik je daar op hun beeldenis. En dan kun je een vraag stellen aan ze. Die kunnen we dan meenemen komende vrijdag. Het is maar dat je het weet. Sneller. En ik hoop ook dat je weet wat nou eigenlijk het antwoord is van de nieuwsquiz. Ik laat nog een keer het fragment horen op de valreep.
1: Criminelen verdienen in Nederland goud geld met...
0: Wat is het nieuwste verdienmodel van criminelen? Ze verdienen goed aan blikjes zonder statiegeld. Ze verdienen goed aan de verkoop van kindersurprise. Je weet wel, dat ei, chocolade-ei met zo'n speelgoedje erin. Dat is in Amerika namelijk verboden. Of C, ze verdienen goed aan het winterklaarmaken van de tuin.
2: Ja, dat moet je ook aan denken.
0: Ja, nou, eerst maar eens eventjes de tuin zomaar afmaken. Want er ligt een mooie lap geel gras bij mij in de achtertuin. Nou ja, lapje. Maar goed, het is wel geel. Maar goed, A, B of C. Open de app rechtsboven, klik op Apples. Ik hoop je zometeen te spreken als winnaar.

0: Wie gaat er vandoor met dat heel erg geinige zonnescherm van Radio Rijnmond? Dat is een collectors item. Ja, en daarmee dus kans maakt op de maandprijs. En dat is een avond met al je vrienden in een privébioscoop. Dit was de hele ochtend, was het de opgave.
1: Criminelen verdienen in Nederland goud geld met...
0: Wat is het nieuwste verdienmodel van criminelen? A. Ze verdienen goed aan blikjes zonder statiegeld. B. Ze verdienen goed aan de verkoop van kindersurprise... waar in die chocolade-eieren zo'n speeltje zit. Dat is in Amerika namelijk verboden. Of C. Ze verdienen goed aan het winterklaarmaken van de tuin. Emiel, goeiemorgen, wat denk je?
2: Goedemorgen, laten we zeggen antwoord A.
0: Laten we zeggen antwoord A. Nou, eens even kijken of dat correct is, het even juist...
1: Criminelen verdienen in Nederland goud geld met illegale blikjes drinken zonder statiegeld.
0: Ja, ja, ja. Want die smokkelen ze vanuit Denemarken bijvoorbeeld, waar helemaal geen statiegeld op blikjes nog is, richting Nederland. En dan kunnen ze die blikjes goedkoper aanbieden.
2: Mooi, hè?
0: Hij vindt dat wel weer mooi.
2: Nou ja, dat ze er nu achter komen, dat vind ik... Ik luister veel nieuws, dus ik vind het wel bijzonder dat ze dat verzinnen, zulke dingen.
0: Ja, toch bizar, hè? Ja, nee, aan creativiteit geen gebrek natuurlijk. Ja, jij trapte niet in antwoord C, want dat was natuurlijk een beetje een geintje. Winter klaarmaken van de tuin, dat is natuurlijk een verwijzing naar Jacobs en Van Hesse, Coat en de Bie. En Leo, die was daar ook wel op gekomen. Dus, maar dat was het niet. Nee, je hebt het goed. Het levert in ieder geval dat geinige zonnescherm op. En ja, ik duim voor je voor over een kleine 2 weken voor de maandprijs.
2: Oh, wat leuk, joh. Ja. Zeker.
0: Dus, en wat zijn de plannen verder nog vandaag?
2: Ik ben aan het werk.
0: Wat doe je?
2: Ik zit thuis en ik ben thuis lekker met mijn eigen werk bezig.
0: Oké, en wat doe je voor werk?
2: Ik werk bij de Raad voor de Kinderbescherming. Kijk. En ik moet veel achter de computer rapportages invullen.
0: Ja, en het is helaas nog steeds heel erg druk, hè, denk ik.
2: Het is eigenlijk altijd druk bij ons. Ja,
0: ja. Ja. Goed om te weten.
2: Maar wel heel dankbaar werk.
0: Nou, dat wil ik geloven, Emiel. Ja, trouwens, misschien goed om te weten. Ik heb komende vrijdag de kinderombudsman en de ombudsman van Rotterdam en omgeving in de uitzending.
2: Die komt echt wel bij ons binnen, want ik luister elke dag naar Radio Rijnmond.
0: Nou, okay, het is op TV Rijnmond komende vrijdag om 17:15. Je kunt altijd terugkijken. Dan weet je dat in ieder geval.
2: Oké, dankjewel.
0: Ik wens je nog een fijne dag en werk ze.
2: Hetzelfde, Ruud.
0: Dag, Emiel. Hoi.
2: Hoi.
0: Dit is Radio Rijnmond met The Quick.

1,50. En nu de boer op.

0: Uiteraard was dit Kings of Leon en You Somebody. Het is bijna 11:30. Goedemorgen, ik ben Rijnmond. De boer op de luisteraar, nog een half uurtje te gaan. Ik neem je eerst even mee naar de verkeerssituatie. Er is een melding van gefronste wenkbrauwen op de A4 Den Haag richting Rotterdam bij de Benelux-tunnel. Want er staat daar een te hoog voertuig. En je hoorde het een half uur geleden al, hè. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De A20 Gouda richting Hoek van Holland is bij het knooppunt Terbrechtseplein naar de A16 richting Breda de verbindingsweg dicht. De vrachtwagen lekte aanvankelijk diesel. Omrijden kan via de Benelux-tunnel over de 20, de A4 en de A15. En verder het dagelijkse bruggennieuws van de ANWB. Dan gaan we naar de weersverwachtingen voor Zuid-Holland. Het is natuurlijk een regenachtige dag. Maar vanmiddag kan misschien die zon heel af en toe tevoorschijn komen. En dan droogt het een klein beetje op. Middagtemperatuur rond 22 graden. Vanavond wat zon en droog. Maar later in de nacht, vooral in het westen van Zuid-Holland, kans op een regen- of onweersbui. Temperatuur zakt naar een graad of 15. Dan morgen af en toe zon, maar ook buien met kans op onweer. Inmiddag 21 tot 22 graden. En als we iets verder vooruit kijken, althans dat heeft Ed voor ons gedaan. Af en toe zon, het aantal buien neemt langzaam af de komende dagen. Zondag, zonnige periode, nagenoeg droog. Maar in die temperatuur komt geen verandering. De hoofdpunten van het nieuws, Mario Kwaaitaal. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, de A20 naar de A16. Die verbindingsweg blijft nog wel even dicht volgens de ANWB tot 5:00 vanmiddag. Er is een vrachtwagen tegen de vangrail gebotst en gekanteld. Volgens Rijkswaterstaat is de cabine ook voorovergeklapt, waardoor de weg is beschadigd. En er is ook 200 liter diesel gelekt. Dat moet allemaal worden opgeruimd voor de weg weer open kan. En dat gaat dus nog wel tot 5:00 vanmiddag duren. De Australische tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst. Na een toernooi op Mallorca eind juni werd hij betrapt op gebruik van cocaïne. Hij heeft bekend en zijn excuses aangeboden aan fans, familie en sponsoren. Hij blijft nu ook een maand van social media af om zijn leven weer op de rit te krijgen. En in China hebben ze stunten met auto's naar een heel nieuw niveau getild. Ze wilden met een elektrische SUV een tunnel rondrijden. En ja, dat is wat je denkt dat het is. Die ronde buis helemaal rondrijden, zoals in het computerspel GTA bijvoorbeeld. Alleen was de poging niet heel erg geslaagd. De auto kon met hoge snelheid aanrijden. En stuurt naar links, klimt mooi omhoog, maar eenmaal ondersteboven. Ja, er gebeurde iets wat zwaartekracht heet.
0: Ja.
1: In plaats van de hele lust te maken, viel de auto weer op de weg. Hij kwam wel op zijn wielen terecht, met flink wat vonken en kon weer doorrijden. Maar dit was niet helemaal de bedoeling. Hij had gewoon die hele lust moeten maken zonder te vallen. Volgens de fabrikant moest dat ook gewoon kunnen. Maar zit het verschil in succes en dit resultaat in een paar kilometer per uur te langzaam rijden?
0: Ja, ja, ja.
1: Het gebeurde trouwens op een plek waar zo'n 6 jaar geleden ook iets een beetje fout ging. In Wuhan.
0: Voor degene die nu de livestream aan het bekijken zijn, zagen we net beelden inderdaad van die mislukte poging. Maar jij stuurde Flux ook een filmpje, Mario, van hoe het dan wel hoort.
1: Ja, precies.
0: Ja, en dat ziet er wel echt waanzinnig uit.
1: Alsof je GTA speelt.
0: Ja, inderdaad. Een holle buis waarin een auto grote snelheid maakte dan zo tegen zo'n ramp aan de zijkant. En dan op zijn kop door die tunnel gaat. Dat is toch waanzinnig.
1: Ja, als je hard genoeg rijdt, dan kan het volgens de natuurkunde. Maar dat is ook gelijk de voorwaarde.
0: Ik ga het niet proberen, dankjewel.
1: Zou ik ook niet doen.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met nu Nick Lowe.

0: Causa en Magnetic. Toch wel de zomerplaats van 2026, durf ik te zeggen. Hij scoort in ieder geval nog steeds hoog. Bij Radio Rijnmond, het is 11:30 geweest. We gaan even gluren bij de buren. En dat doen we bij een van onze collega-omroepen. We hebben er heel veel in onze regio Rijnmond. Hebben we altijd een mooie samenwerking mee. En dat uitzicht onder meer in het gezamenlijke programma Lokaal. Iedere weekend te zien op TV Rijnmond en bij jouw lokale omroep. We gaan nu naar de streekomroep WOS. De omroep voor het Westland en Midden-Delfland. Boudewijn Vermeer is daar programmamaker. Boudewijn, goedemorgen.
1: Hele goedemorgen.
0: Waar ik nou weer op stuit, zeggen bij jullie op de site. Wat is dit voor verhaal? Een speedboot die in een kast terechtkomt. Wat is er in hemelsnaam gebeurd?
1: Ja, er wordt wel eens wat hard gevaren, zeg maar.
0: Ja?
1: Een witblauwe speedboot die is met zijn neus dwars door de gevel van een tuinder gegaan.
0: Ja?
1: Ja, zeker 2 meter boven de grond. Mensen die het hebben gezien, die zeiden van, nou, het leek wel een scène uit een James Bond film.
0: Ja.
1: En dat gebeurde langs het nieuwe water tussen Naaldwijk-Schavenzanden en Maasdijk. Ja, we zijn ermee bezig om dat ook in beeld allemaal te krijgen.
0: Ja.
1: Het is altijd even spannend of dat lukt, want niet iedereen wil graag meewerken.
0: Nee.
1: Maar we hebben er wel een foto van.
0: Ja, ik zie het. Wel een indrukwekkende foto. En daarvoor ga ik lekker verwijzen naar wos.nl, want daar is die foto te zien. Zijn er nog persoonlijke ongelukken gebeurd? Of is iedereen zonder kleerscheuren
1: nou,
0: gekomen?
1: Zonder kleerscheuren inderdaad. Ja, maar het is natuurlijk wel, mensen baden ervan.
0: Ja.
1: Want die boten die varen zo hard. En dan ligt jouw boot, zeg maar, langs het water vast. En dat gaat op en neer. En dan krijg je natuurlijk schade van. Dus ze zijn er niet echt blij mee met de schippers van de chameleon, zeg maar.
0: Ja, maar goed, die speedboot die ligt dus nu tussen, ja, ik weet niet wat ze daar in die kassen aan het verbouwen waren. Maar tussen de tomaten misschien wel.
1: Ja, precies. Lekker. Ja, ja. Lekker groente, ja.
0: Nu we nog mogen genieten van het mooie weer, betekent dat we nog een feestje kunnen vieren zolang het nog kan, hè, bij jullie in de regio.
1: Ja, we staan natuurlijk bekend om onze feestweken. Elk dorp die heeft wel een feestweek. En vandaag is bijvoorbeeld de Lieren bezig. En die hebben een Jeu de Boule toernooi. En dat is best wel bijzonder, want dat is binnen een kwartier uitverkocht. Jong en oud doet eraan mee.
0: Geweldig.
1: Ja, precies. En wij gaan uitzoeken. Straks gaan we er naartoe met onze ballen. En dan gaan we uitzoeken waarom dat zo populair is.
0: Ja, want je zou denken als je het hoort, nou, laten we hopen dat er misschien 2 mensen op afkomen. Het is gewoon stijf uitverkocht.
1: Ja, het is gewoon niet te geloven. Helemaal vol.
0: Ja. Goed, dus, nog een ander onderwerp waar jullie mee bezig zijn op dit moment op de redactie van de WOS?
1: Ja, precies. Want je vertelde natuurlijk dat wij heel veel samenwerken. Nou, dat doen we vandaag ook met jullie. Want de rechter die beslist vandaag over de toekomst van de fietsenstalling Inter in Maassluis. De gemeente die was naar de rechter gestapt om het huurcontract te ontbinden. Maassluis kreeg daarvoor gelijk. Maar de uitbater El Boustati die is in beroep gegaan. En vandaag is dus die uitspraak. Heel in het kort, hij heeft daar een buurtwinkel. En die is best populair, want heel veel mensen komen daar. En die balen ervan dat hij ook weg moet. Maar Maassluis dan meer een soort fietsenstalling in plaats van een buurtwinkel. Ja. Dus daar gaat het
0: over. Oké, nou en dat dient dus allemaal vandaag. En daar gaan jullie een reportage maken in samenwerking met ons. Werk aan de winkel, Boudewijn. Dank je wel voor nu en tot de volgende, zou ik zeggen.
1: Ja.
0: Dag, Boudewijn.
1: Goed.
0: Boudewijn, hoi.
1: Hoi.
0: En kijk uit met speedboten, hè?
1: Ja.
0: Gluren bij de buren bij de WOS. Morgen gaan we weer bij een andere collega omhoog kijken. Dit zijn de Spice Girls en To Become One.

En die zegt, onze luisterpleisterplaats is dat we lekker aan het wandelen zijn. En we noemen het wandelplezier volgens Buienradar. In de regen met de wandelgroep in Schiebroek. Nou, het ziet er wel gezellig uit, die foto die jullie gestuurd hebben. Dus volgens mij hoef ik geen medelijden te hebben. Maar goed, wel dapper hoor, dat jullie gewoon de straat op gaan. Zometeen ga ik eens even met Erik praten over wat er allemaal op het menu staat in lunchbreak. Eerst Gloria Estefan.

0: van Gloria Estefan bij Radio Rijnmond. Ik krijg een mooie foto van Gerda binnen, zeg. Ruud, mijn luisterpleisterplaats is mijn tuin. En ik geniet van mijn tuin en ik geniet van de regen. Maar ik zie ook een foto met een prachtige tuin. Echt heel mooi aangelegd. Respect daarvoor, zeg. Hey, wat een mooie tuin in ieder geval. Even kijken hoor. Ik kreeg nog een reactie van Luc. Die zei net tegen mij, Ruud, over iconische gebouwen en objecten in Rotterdam. Bijna iedere dag reis ik met de tram over die Erasmusbrug, die dus binnenkort 30 jaar wordt. Ik ga dan in het stadscentrum een broodje bal eten, een kop koffie drinken en dan weer terug naar huis. Maar daar geniet ik van. En voordat de vakanties begonnen, dat was Tom die er wel even iets over wilde zeggen, heb ik netjes een bericht ontvangen dat er in de vakantieperiode minder huisartsen aanwezig waren in de praktijk. Nu had ik vorige week een klacht die nogal hinderlijk was, maar voor mij geen spoedgeval. Dus netjes gebeld en dan krijg ik te horen dat ze op een bepaalde tijd terugbellen. Binnen 20 minuten ben ik teruggebeld. En dat zijn wel positieve reacties. Ja, even naar aanleiding van het nieuws van vanochtend, dat veel mensen toch hun klacht schijnen aan te dikken in de hoop dat ze dan sneller worden geholpen door de huisarts.
1: Waarom kijk je mij aan?
0: Nee, gewoon. Ik probeer jou een reactie te ontlokken, maar ja, dat is schielijk mislukt.
1: Nee, ik doe dat niet.
0: Nee. Goed, nee. Erik Lemmers, je hoort hem al. Het is zometeen lunchbreak. Wat staat er op het menu?
1: We gaan het hebben over het grootste orgel van Nederland. Weet je waar dat staat?
0: Niet bij Joke.
1: Niet bij Joke, nee. We wilden er nog even bellen om te vragen wat zij er nou van vindt. Maar het gaat om het orgel van de Laurenskerk.
0: Ja.
1: Dat wordt
0: gerestaureerd, toch?
1: Ja, inderdaad, gerenoveerd, moet ik eigenlijk zeggen. Want er komt ook nog wat bij. Het wordt wat groter dan dat het was.
0: Maar het is een monsterklus.
1: Het is al enorm. En het is een waanzinnige klus. Het zijn dus 7600 pijpen. Die moeten worden schoongeblazen. Ik weet niet hoe dat werkt.
0: Ja.
1: Natuurlijk echt het materiaal en zo moet worden aangepakt. Maar het wordt allemaal nog makkelijker te bespelen later. Dus dat is een groot voordeel.
0: Oh, ja. Waanzinnig zeg.
1: Goed hè? Dan kan je het ook vanuit beneden bespelen. Dat is ook wel aardig. Anders moet die mannen altijd die toren in natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Of vrouw.
0: Ja, precies.
1: En nu kan dat dan ook beneden.
0: Oh, gaaf.
1: Ja.
0: Oh, wat een monsterklus zeg. En de lunchplaat? Ja. Lunchplaat?
1: Het gaat over een man die dacht een beetje slim te zijn. Hij wilde inbreken in een supermarkt in Kiev, in Oekraïne. En hij zag op een bouwplaats een vat staan met pek. Toen dacht hij, als ik daar nou me helemaal in onderdompel, herkent niemand me weer. Want dan was ik me daarna af en dan is het allemaal klaar. Nou, dus die gaat inbreken, maar die wordt dus gesnapt door de bewaker, uiteindelijk door de politie achterna gezeten op straat. Ja, toen was hij heel herkenbaar in zijn pek, zijn pekkleding.
0: Ja, nog net geen veren, maar wel pek.
1: Precies.
0: Dus. Ja, ja.
1: En die veren kwamen er uiteindelijk bij. Want daarna zijn ze hem gaan schoonboemen, boenen. En daar hadden ze 5 uur voor nodig.
0: Waar haal je die verhalen toch vandaan, Erik?
1: Nou, hè?
0: Verbaas me er weer over. Maar ik ben nog meer benieuwd waar dan de muziek weer vandaan wordt gehaald door de luisteraar. Want welke plaat hoort bij dit bizarre verhaal?
1: Juist.
0: Iets met pek en veren,
1: pek en
0: veren. Karma of nou ja, iets.
1: Ja, karma is een beetje.
0: Goed, ja, precies zoiets. Nou, als je denkt een leuke plaat te weten, spoed u richting de Rijnmond-app. Open de app en klik op.
1: App ons.
0: Zometeen lunchbreak met Erik Lemmers.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
7: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
10: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
9: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Het nummer Love in Each Day ga ik voor je draaien zometeen. Dat nummer is ooit geschreven voor een telefoonmaatschappij. Die wilde zo'n feel-good campagne opzetten met zo'n lekker niets aan de hand nummertje erbij. Maar die campagne is nooit doorgegaan. Maar een voormalig zanger van Boyzone, die wist er wel raad mee. Eerst het nieuws van 12 uur krijg je van Mario Kwaaitaal. Goedemiddag, Mario.
13: Goedemiddag. In de Botlek is iemand gewond geraakt bij een ongeluk op een schip. Die persoon had een bloedend been en moest door de brandweer van boord worden gered. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk, maar de politie onderzoekt de zaak en gaat uit van een bedrijfsongeval. De arbeidsinspectie is ook betrokken bij het onderzoek. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Verkeer vanuit Gouda richting Rotterdam en Dordrecht moet voorlopig omrijden over de ruit van Rotterdam. Op knooppunt Terbrechtseplein is een vrachtwagen gekanteld op de verbindingsweg richting het zuiden. Die weg is nog tot zeker 5 uur vanmiddag afgesloten om de schade op te ruimen. Er is ruim 2000 liter diesel gelekt en de cabine van de vrachtwagen is op de weg geklapt. Daardoor moet ook het wegdek worden gerepareerd. Drentse boeren zijn bezig met een stikstofmars door de provincie. Ze gaan langs de 12 gemeenten in Drenthe om een brief te laten ondertekenen, waarin ze steun vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. De burgemeester van de gemeente Westerveld tekent niet, maar het college van burgemeester en wethouders erkent de zorgen van de boeren wel.
14: Ook wij volgen het nieuws in bijvoorbeeld Brabant, dat onherroepelijke vergunningen misschien worden ingetrokken. En we snappen ook heel goed dat wij als overheid, of je nou gemeentebestuur bent, provinciale overheid, landelijke overheid, dat het niet ten goede komt aan de betrouwbaarheid van de overheid. Daar maken wij ons hard voor. Wij delen die zorgen ook in de contacten die wij hebben.
13: De Drentse boeren komen later vandaag samen bij het provinciehuis in Assen. En Maarten van der Weijden gaat vandaag niet meer het water in voor zijn 22 steden zwemtocht. Vanavond had hij in Gorkum moeten aankomen, maar dat gaat dus ook niet door. Van der Weijden is misselijk en heeft buikklachten. Daarom hebben zijn arts en coach gezegd dat hij niet moest doorgaan. Het is niet bekend of de tocht helemaal wordt gestaakt of dat hij later toch nog verder gaat. Met de tocht moest geld worden opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer, later vandaag wordt het droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 21. Vanavond ook nog wat zon en droog. Vannacht in het westen van de regio kans op een regen- of onweersbui. Morgen af en toe zon, maar ook buien. Er is dan ook kans op onweer. Het wordt opnieuw 21 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Mario. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Hoorn en het Ketelplein. Daar is een voertuig dat te hoog is voor de tunnel daar. Twee rijstroken zijn dicht en je loopt daar nu 8 minuten vertraging op. Ik wil een lunchplaat draaien bij het verhaal van de politie in Oekraïne. Die is 5 uur bezig geweest om een dief te wassen die in een vat vol pek was gesprongen om daarna een winkel leeg te stelen. Hij zag op een bouwplaats een vak met pek staan en toen dook hij daarin. Het plan was om zich daarna meteen te wassen, zodat niemand hem als dief zou herkennen op straat. Maar dat ging mis, want hij werd door een bewaker betrapt. Ja, en toen herkende de politie hem later wel heel makkelijk op straat. Welke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen Ronan Keating.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
16: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
15: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
17: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
2: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Lunchbreak. Erik Lemmers.
6: Radio met een grote R.
8: Come on.

0: Love in Each Day, geschreven door de man achter de Greg Alexander. En dat is de man achter de New Radicals. Die ken je weer van het nummer You Get What You Give. Maar dit nummer dat had hij dus geschreven voor telefoonmaatschappij Orange. Nooit gebruikt, maar Ronan Keating die scoorde er deze hit mee. En daarmee is het buffet voor deze lunchbreak geopend. Sluit lekker aan, zou ik zeggen. Straks spreek ik de directeur van de Laurenskerk in Rotterdam. Die heeft het grootste orgel van Nederland. En dat wordt gerenoveerd. Een monsterklus. Maar nadat dat geklaard is, is het orgel nog groter. Hoe dat kan, hoor je zo. En in Rotterdam-Zuid wordt een muurschildering geopend als eerbetoon aan straatvoetballegendes in onze stad. En die hebben er nogal wat, Rotterdam. En ik zoek een lunchplaat bij dit onderwerp. Een inbreker in de Oekraïnse hoofdstad Kiev die dacht namelijk de perfecte vermomming te hebben gevonden om zijn slag te slaan in een supermarkt. Hij sprong in een vat vol pek dat op een bouwplaats stond. Daarna sloeg hij op een glazen deur en die ging kapot. En hij ruiste wat in het rond in de supermarkt. Voor de zekerheid nam hij ook nog wat vochtige doekjes mee, want ja, die pek die moet er ook weer af, hè. Nou, was het zijn bedoeling om dat meteen na de inbraak te doen, zodat niemand hem zou herkennen, maar een bewaker die betrapte hem, waarna meteen agenten hem op straat achterna gingen. Ze vonden hem bij een school waar hij stenen naar stond te gooien. Dat is niet heel handig als je niet wilt opvallen, toch? Het heeft 5 uur geduurd voor agenten die pek er weer af hadden geboemd. Daarvoor hebben ze 12 liter olie en 4 liter zeep gebruikt. Welke lunchplaat wil jij horen bij dit bizarre verhaal? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons. Teddy Swims, die hoor je zo met zijn nieuwste hit. Niet over haters, maar over bedweters. Dat zijn natuurlijk wel mensen die, waarbij de irritatie flink oploopt. Maar eerst even terug in de tijd met Kylie Minogue. Als je naar een concert van deze Princess of Pop gaat, dan zit daar stevast een medley bij van al haar vroegere successen. En dan ontbreekt deze nooit.
1: Radio Rijnmond.
2: Het beste van de jaren 80,
1: 90
2: en nu.
3: Radio Rijnmond.
2: Radio. Met de grote R.

0: is de Radio Rijnmond Lunchbreak.
1: Jouw muziek. Jouw dag. Jouw Rijnmond.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Mr. Know-it-all, zijn laatste hit. Je luistert naar Lunchbreak. Het grootste orgel van Nederland staat in de Steigers. In de Laurenskerk in Rotterdam wordt het monumentale Marcus-orgel namelijk gerenoveerd. Vorig jaar is het helemaal uit elkaar gehaald en inmiddels zijn specialisten van een Duitse orgelbouwer bezig om de duizenden gerestaureerde pijpen en onderdelen weer op hun plek te krijgen. De kerk is daardoor tijdelijk ook een beetje een orgelwerkplaats geworden. Alice van Veghel, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Van de Laurenskerk. Het is al het grootste orgel van Nederland, maar er wordt nog groter, hè? Uit hoeveel pijpen bestaat hij nu en hoeveel komen erbij?
1: Ja, op dit moment zijn er 7600 pijpen in het orgel. En er komen er nog een paar bij. Hoeveel dat er precies zijn, weet ik niet. Maar er komen nog zo'n 6 extra registers of stemmen bij.
0: En
1: waaronder bijvoorbeeld
0: is dat?
1: Een hobo. Ja, onze organist vond het toch nog niet helemaal genoeg, die 95. Dus we hebben besloten dat we er nog een aantal gaan toevoegen. Sommige andere organisten vonden het ook dat ze bepaalde stemmen misten. Dus dit was nu onze kans om die toe te voegen.
0: Ja, en nu dus voortaan dan ook een hobo. Ja, hobo moet ik zeggen. Dat is natuurlijk een prachtige uitbreiding. Wat komt er allemaal kijken bij zo'n renovatie?
1: Ja, gigantisch veel. Heel veel tijd. Vooral, het is allemaal handwerk. Al die 7600 pijpen die zijn eruit gehaald vorige zomer. En nu zijn ze allemaal schoongemaakt, opgeknapt, gerepareerd. En worden ze weer allemaal teruggeplaatst.
0: Niet te geloven. Dat zal ook wel een hoop geld kosten.
1: Kost een hoop geld. Dik 2 miljoen euro. Maar dat hebben we via allemaal gullegevers allemaal bij elkaar gesprokkeld.
0: Ja, dus dat is niet het probleem. Er is niet nog een los eindje wat dat betreft.
1: Klein beetje. Dus we zijn nog wel op zoek naar een paar euro's. Maar het grootste deel is binnen, ja.
0: Ja, hoeveel is een paar euro?
1: We komen ongeveer nog 90.000 euro tekort. Okay. Dus op een bedrag van 2,1 miljoen valt het mee.
0: Dan valt dat bijna weg, hè, wat dat betreft. Maar je wil het nog wel even hebben.
1: Ja, heel graag.
0: Het blijft niet alleen bij restaureren, hè, want er komen ook technische snufjes bij kijken.
1: Zeker. Want het orgel is nu helemaal mechanisch. Dus je moet nu met allemaal registertrekkers, zoals dat heet, de pijpen openzetten. En het orgel wordt ook elektronisch bespeelbaar gemaakt vanaf een aparte speeltafel op de kerkvloer. En dan stuur je de pijpen eigenlijk aan met een elektromagneet.
0: Oh, dus dat kan je gewoon tussen het publiek gaan zitten?
1: Dan kan je als organist tussen het publiek gaan zitten. En we zijn nog meer van plan. We willen nog een ander orgel bouwen. Dat heet een hyperorgel. En die zou helemaal met de computer aangestuurd kunnen worden. Maar dat is nog even een droom die nog in de toekomst ligt.
0: En is dat dan om mankracht te besparen? Of is dat om gewoon vaker het orgel te kunnen horen?
1: Bij het hoofdorgel kan je dus als organist straks ook in je eentje een wat ingewikkelder stuk spelen. Omdat je alles vooraf kan instellen. En bij het nieuw te bouwen orgel doen we het ook vooral omdat je het met moderne techniek dan ook kan aansturen. En dan wordt het niet meer alleen maar een instrument voor de specialist, maar dan zou in principe iedereen een stuk kunnen spelen op het orgel.
0: En ja, dat klinkt dan een beetje als zo'n keyboard bijvoorbeeld, waarbij je de drumsectie kan aanzetten en dan zelf een melodietje eroverheen kan spelen.
1: Ja, zo is het wel, maar het is wel een echte pijpklank. Dus het is niet een computergeluid.
0: Nee, precies. Dus het wordt een komt wel echt
1: instrument
0: uit de pijpen dus.
1: Ja,
0: wordt ingeblazen, ja.
1: Ja, ja.
0: Wat vindt Hajo Boerman eigenlijk van? Hij is de organist.
1: Ja, die vindt het geweldig. Die heeft straks weer een orgel als nieuw. Hij heeft natuurlijk wel dik 2 jaar moeten missen. Dus dat vindt hij wel lastig. Maar ja, straks kan hij natuurlijk zijn geluk niet op.
0: Nee, precies. Dan moet hij het even weer in de vingers krijgen. Maar dan komt het goed.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Ik wens jullie heel veel plezier en succes nog met deze laatste loodjes van de renovatie.
1: Ja, dankjewel.
0: Alice van Veghel, dankjewel. Zometeen de hoofdpunten uit het nieuws. Eerst Advice for the Young at Heart van Tears for Fears.

0: De Beach Boys, die hebben ons jarenlang vermaakt met heerlijke zonnige plaatjes. En het dromen van een surfersbestaan, wat toch maar weinig mensen uiteindelijk gegeven is. Het is 1:30 precies, je luistert naar Lunchbreak. Geen files op de wegen en daarom kan ik meteen door naar Ed Aldus. Ja, en het is even dromen van dat surfersbestaan, want het weer is er even niet naar op dit moment. Het heeft vanmorgen geregend, Ed Aldus. Goedemiddag. Is dat ja, het zeker, laatste voorlopig?
1: Erik. Nee, zeker niet. De komende dagen blijft het uitermate wisselvallig weer. Er zijn vanochtend ook wel een aantal flinke buien gevallen. Ik zag Vlaardingen nog met 7 mm. Bij mij in Barendrecht 5 mm. Maar net ten noorden van het Rijnmondgebied is toch wel aanzienlijk meer gevallen. Tot rond 15 mm zelfs. En ga je nou naar Goeree-Overflakkee, dan valt het allemaal wel mee. 1, 2 mm op veel plekken.
0: Nou,
1: je ziet zometeen misschien nog net dat een regengebied onze regio gaat schampen met een aantal meer wat buiige regen, zeg maar. Dat trekt dan weg en daarachter wordt het echt wel voor wat langere tijd droger met af en toe de zon erbij. Dat geldt trouwens ook voor vanavond. Ik verwacht wel een aardige avond met een beetje zon. Temperatuur is nu 20 graden, Erik, en die komt uit op 21. Nou, misschien nog net aan 22 graden. Nou, die temperatuur die stelt zich maar bescheiden op, hoor. En de wind waait matig, aan zee is die vrij krachtig en komt uit west tot zuidwestelijke richting. Later in de nacht bestaat er in het westen van de regio wel kans op een regen- of onweersbui. Nou, de temperatuur die komt dan niet zo veel lager uit dan een graad of 16 langs de kust, 13 graden in het oosten van de regio. Ja, en morgen is toch weer een andere dag dan vandaag. Wel een grote buienkans, maar dan zien we ook af en toe zon. Mooie buienluchten, misschien ook soms wel een regenboog. Maar er kunnen best wel felle buien voorkomen met kans op onweer erbij ook. En temperatuur morgen ongeveer 21 graden. Met langs de kust een vrij krachtige zuidwestenwind en windkracht 5.
0: Nou, dan kan je misschien toch net het perfecte plaatje maken wat dat betreft, hè?
1: Ja, toch?
0: En krijgen we daarna nog meer kansen daartoe? Hoe wordt het later in de week?
1: Nou, op vrijdag vallen ook nog enkele buien. Die trekken dan van noordwest naar zuidoost over het land. Temperatuur 20 graden. Zaterdag af en toe zon. In de ochtend nog een bui. Maar zaterdag in de loop van de middag en in de avond geregeld zon. Moet het toch wel op de meeste plaatsen gewoon droog blijven, denk ik. En op zondag dan, geregeld de zon erbij. Lijkt het vrijwel droog te blijven. En het hele weekend, een graad of 20. Dat is toch echt wel wat aan de lage kant. Normaal is het bijna 22 graden in deze tijd van het jaar.
0: Maar in ieder geval droogt die zondag, dus dat scheelt.
1: Ja, wellicht wel, ja.
0: Dankjewel, Ed.
1: Oké. Okay.
0: Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws krijg je van Mario Kwaartouw. Hallo Mario.
2: Goedemiddag. Twee vestigingen van New York Pizza in Rotterdam zijn failliet. Het gaat om de pizzeria's op winkelcentrum Keizerswaard en op de Groenhillendijk. Die winkels waren al langer dicht en de eigenaar kon niet eens meer een advocaat betalen. Het moederbedrijf wil wel doorgaan op die twee locaties. Na bijna 2 maanden is er duidelijkheid gekomen over de dood van Victor Willis, de zanger van The Village People. Na zijn overlijden werd gezegd dat hij een korte maar agressieve ziekte had. Zijn weduwe heeft nu op Facebook gezegd dat het een vorm van leverkanker was met uitzaaiingen. Dat zou al vaker zijn voorgekomen in zijn familie. En pech voor iedereen die vanavond in Gorkum naar Maarten van der Weijden wilde gaan kijken. Hij is vandaag niet meer het water ingegaan voor zijn 22 steden zwemtocht. Dit zeggen zijn coaches erover.
3: Maarten is vanochtend wakker geworden met misselijkheid en buikklachten. En in overleg met zijn arts is besloten om nu niet het water in te gaan. En we hopen later vandaag met een update te komen of hij de zwemtocht kan hervatten.
2: De zwemtocht van 270 kilometer ging van Vught via onder andere Tilburg, Gorkum en Gouda naar Utrecht om geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar kinderkanker. Het was al bekend dat dit de laatste grote zwemtocht zou zijn van Maarten van der Weijden. Dus extra zuur als hij dan helemaal niet de zwemtocht kan afmaken. Ook.
0: Precies, maar er is dus nog een klein beetje hoop dat hij toch zich later beter voelt. Als
2: zijn coaches hebben enige hoop als ik het zo hoor.
0: Nou, we gaan het afwachten. Dankjewel, Mario.
4: Dit is Radio Rijnmond.
0: Morgan Wallen hoor je zo, maar eerst Eiffel 65.
4: Radio met een grote R.

0: 65. Maar ja, we zoeken niet naar blauw, maar we zoeken eigenlijk naar black.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Want die man die in een supermarkt zich toegang verschaft after hours in het zwart, die had zichzelf in een vat met pek gedoopt, waardoor hij dacht onherkenbaar te blijven. Maar dat bleef hij uiteindelijk niet, hij is gewoon gepakt. Monique van Eijk, Camouflage, Stan Ridgway, Peter Baas, Ray Charles en Busted, Dolly Parton, Sticky Situation, Luc Bontond, Black is Black van Los Bravos, Stef Meulman, Guus Meeuwis en Pek en Veren, of vertaal het in het Engels, en dan kom je bij Kayak uit, Feathers and Tar. Phil Kort, Jim Croce, Working at the Car Wash Blues, Sonja van het Verlaat, Elvis Presley, Devil in Disguise, Olaf Pietersen, Ace en How Long, Ruud Vonk, Culture Club, Karma Chameleon, Chuck Berry en You Can't Catch Me, Brenda van Duren, Frankie Valli en Grease. Ja, dat is wel grappig. Ze hadden 12 liter olie nodig om hem weer schoon te maken en 4 liter zeep. Back to Black van Amy Winehouse. Peter Strooi die zegt dat. Of Black or White van Michael Jackson. Peter van der Wulp, Stupid van Roxette. Of 5 uur poetsen en boenen, oftewel het ultieme schoonmaaklied van Queen, I Want to Break Free. En Monique, Pieter of Peter, Ruud, Peter en Henk en Joke, die zeggen allemaal Painted Black van de Rolling Stones. Nou, daar moet ik nog even over nadenken. Misschien heb jij er nog eentje bij. Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen gaan we eerst nog even praten over straatvoetbal en muurschilderingen. Maar eerst Morgan Wallen. Been by now.

0: Radio Rijnmond. Je luistert naar Lunchbreak. Rotterdam zet aanstaande vrijdag een aantal echte straatvoetballegendes in het zonnetje. Tijdens het Roffa Legends Tournament op Rotterdam-Zuid komen verschillende generaties straatvoetballers bij elkaar. En het draait die avond niet alleen om panna's en mooie trucjes. Er wordt ook een speciale muurschildering onthuld. Als eerbetoon aan spelers die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Rotterdamse straatvoetbalcultuur. Hassan Boran, organisator van Panna Knockout. En dat is allemaal onderdeel van de campagne Akka's en Panna's. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat houdt die campagne in?
1: Het campagne houdt in dat wij ter ere dus van het jubileumjaar, 25 jaar Panna Knockout en het 30 jaar hedendaags straatvoetbal, allerlei leuke activiteiten organiseren. Onder andere in oktober gaan we in het Phoenix Museum allemaal activiteiten organiseren. En aankomend weekend is het de World Finals Weekend. En de World Finals Weekend is het WK Panafvoetbal eigenlijk. Mm-hmm. En op vrijdag trappen we dat af met het Legend Toernooi. Dus ter ere van het jubileumjaar. Waarbij we dus de verschillende straatvoetballers van de generatie van Rotterdamse oud-straatvoetballers en de huidige generatie bij elkaar brengen voor een voor een mooie avond met z'n allen, eigenlijk, kort gezegd.
0: En jij zegt de generatie waarmee het begonnen is, dat is best een legendarische generatie, hè?
1: Zeker, zeker. En die zijn allemaal uitgenodigd.
0: Oh ja?
1: En die zijn allemaal uitgenodigd. En een hoop hebben toegezegd te komen, dus het belooft een hele mooie avond te worden.
0: Leuk. En waarom wilde je dat eerbetoon brengen aan die straatvoetballers?
1: Omdat eigenlijk, als ik terugkijk naar de geschiedenis, zijn wij vanuit Nederland even zo te zeggen toch wel echt de grondleggers van het straatvoetbal wereldwijd. En dan heb ik het niet eens alleen over Nederland. En dit zijn toch wel de mannen die daar een hele belangrijke rol in hebben gespeeld. Op de straat hebben ze heel veel jongeren geïnspireerd destijds, maar ook online. En tot op de dag van vandaag zijn er zoveel jongeren die opkijken naar de straatvoetballegendes. Om maar een voorbeeld te noemen, een Soufiane Touzani bijvoorbeeld, die natuurlijk super bekend is en wereldwijd al een rolmodel is. Ja, dat is toch ook natuurlijk een Rotterdamse straatvoetballegende. Die ook geëerd moet worden.
0: Absoluut. En dat is inderdaad mede dankzij de filmpjes die hij heeft kunnen plaatsen op YouTube. Hè. Daardoor is het echt de hele wereld over gegaan. Dan heeft hij dus een wereldwijde fanbase wat dat betreft. Nou gaan jullie dat doen dus met dat evenement, maar dus ook met die muurschildering die wordt onthuld.
1: Ja.
0: Wie is daar allemaal op te zien en wat valt er verder te zien?
1: Dat is eigenlijk een verrassing, hè?
0: Als je het gewoon beschrijft, dat vergeten we meteen weer.
1: Laten we het erop houden dat daar dus echt de straatvoetballegendes opstaan uit Rotterdam. Die echt heel veel hebben betekend voor de oude generatie en de nieuwe generatie eigenlijk. En er staan een paar gezichten op die we gaan onthullen op vrijdag.
0: Ah, oké. Ja, ik dacht al zoiets eigenlijk. En welk gebouw is het op te zien?
1: Het is in de Hoop of Panna Knockout. Wij zitten gelegen op de Koopslagenstraat, dus vlakbij de Kuip.
0: Mm-hmm.
1: Dus jullie zijn van harte welkom allemaal.
0: Nou, hartstikke leuk. Dat is dan een uitnodiging aan iedereen. Hoe laat begint dat?
1: Het begint om, moet ik even goed zeggen, de onthulling gaan we om 6:30 doen. Dan moet ik wel erbij zeggen dat het een besloten, want we gaan ook een toernooi,
0: dat is
1: een besloten toernooi.
0: Ja.
1: Maar sowieso qua, het is wel voor pers en alles is het wel gewoon open.
0: Ja, precies. Dan kunnen wij er verslag van doen. En later kunnen mensen dan dus kijken. Na dat evenement kunnen ze er gewoon langs lopen en dan kan iedereen het zien.
1: Het is een besloten evenement daarom.
0: Maar daarna, als het voorbij is, toch?
1: Nee, we houden het als een gesloten event. Er zullen naast de straatvoetballers hebben we als uitgenodigde de straatvoetballers die meegaan doen aan het WK. Maar we houden het als een besloten event.
0: Nee, dat snap ik, Hassan. Maar zo'n muurschildering, daar kan je moeilijk omheen lopen, toch? Ik bedoel, die zie je uiteindelijk, toch? Nadat dat besloten evenement voorbij is en je loopt daar, dan zie je hem.
1: Absoluut, absoluut. Nee, dat is zeker waar.
0: Dan kan iedereen hem bekijken, wat dat betreft.
1: Dan mag iedereen hem bekijken, foto's maken en dat is zeker waar.
0: Precies. En in het Phoenix Museum dus, in oktober, een tentoonstelling over de geschiedenis van het straatvoetbal.
1: Ja. Van 23 tot 25 oktober staat het Veningsmuseum in Rotterdam dus in het teken van Akkas en Panna's. Waarbij we dus het verhaal van 30 jaar heet het daar straatvoetbal en 25 jaar Pannenkoekhout naar voren gaan brengen. En dat zullen we onder andere doen met verschillende talks van onder andere Edward van

0: Nederlandse pleintjes. Dus echt genoeg te beleven.
1: Ja, leuk. Ja. Dat is dus meerdere dagen na die tentoonstelling in Nuuk. Of in die maand bedoel ik, meerdere dagen kun je naar allerlei evenementen. En dan moet je mij even op de website van het Phoenix Museum bekijken. Ik wens je aanstaande vrijdag heel veel plezier met de onthulling. En
0: dankjewel.
1: Nou, dankjewel dat je er hier even over vertelde, Hassan.
0: Ja, super. Jullie ook bedankt.
1: Graag gedaan. Zometeen de lunchplaat. Nu ABC, Poison Arrow. Oh, hij is meteen weg.

0: ABC Boys and Arrow.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, wat moeten we gaan draaien voor de man die met pek en uiteindelijk ook veren aftroop, omdat hij werd gepakt nadat hij bij de supermarkt had ingebroken. Waar hij ook vochtige doekjes vandaan had gehad. Hij dacht, dan haal ik die pek eraf. Maar ja, die vochtige doekjes zijn uiteindelijk niet gebruikt. Wel 12 liter olie en 4 liter zeep om hem uiteindelijk schoon te maken. Ja, wat moet die man gedacht hebben dat hij in die pek stapte? Hij dacht dus dat als hij het daarna te snel af zou wassen, dat hij dan onherkenbaar zou zijn. Dit is wat hij dacht. Namens Els Hogedam, Queen.
2: I'm the invisible man.

0: hij valt wel lekker weg zo in het donker met al die pek om zijn lijf. The Invisible Man van Queen, dank je wel allemaal voor het insturen van jouw suggesties voor de lunchplaat. Zometeen mag je weer meedoen voor een mooie prijs.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
5: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
4: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
11: Wat een goed plan.
10: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
11: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
10: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: TKE trapliften, meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
0: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunch Break. Het is fijn als je vrienden hebt. Clarence Clemens die had ze voor het uitkiezen. Voor het duet dat ik zo draai wilde hij eigenlijk Bruce Springsteen hebben. Maar die was net even op huwelijksreis. Dus koos hij voor Jackson Brown. Zometeen eerst het nieuws van 1 uur krijg je van Mario Kwaitaal. Goedemiddag Mario.
17: Goedemiddag. De eigenaar van 2 Rotterdamse vestigingen van New York Pizza is failliet. Daarom gaan de pizzeria's op winkelcentrum Keizerswaard en de Groenhille Dijk niet meer open. De locatie in Delft van diezelfde eigenaar werd vorige week al failliet verklaard. Die winkels waren alle 3 al langer dicht. Op Keizerswaard ging er zelfs een filmpje rond van ratten die in het restaurant zaten te eten tijdens de sluiting. Het moederbedrijf wil met een nieuwe uitbater wel doorgaan op die locaties. Op het Terbrechtseplein moet verkeer vanuit Gouda richting Dordrecht voorlopig een flink stuk omrijden. Op de verbindingsweg van de A20 naar de A16 heeft een vrachtwagen vanmorgen de vangrail geramd. De cabine is daarbij voorovergeklapt en er is 2000 liter diesel op de weg beland. Dat moet allemaal worden opgeruimd en gerepareerd voor de weg weer open kan. Dat gaat nog tot zeker 5 uur duren. Vanuit Gouda kun je ook de A16 niet op richting Den Haag. In de Botlek is iemand gewond geraakt bij een ongeluk op een schip. Die persoon raakte zwaar gewond aan een been en moest door de brandweer van boord worden gered. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk, maar de politie onderzoekt de zaak en gaat uit van een bedrijfsongeval. De arbeidsinspectie is ook betrokken bij het onderzoek. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En er komen weer nieuwe acties aan bij de bagagecontrole op Schiphol. De werkomstandigheden zijn zo slecht dat mensen niet eens meer een vrije dag kunnen krijgen. De vakbonden eisten voor 12 uur vanmiddag een definitieve oplossing, maar die is er niet gekomen. Daarom kunnen er korte werkonderbrekingen komen en worden er stiptheidsacties gehouden. Daardoor kan het aan het eind van de zomerperiode extra druk worden op Schiphol. Het weer, later vandaag wordt het droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 21. Vanavond ook nog wat zon en droog. Vannacht in het westen van de regio kans op een regen- of onweersbui. Morgen af en toe zon, maar ook buien. Er is dan ook kans op onweer. Het wordt morgen opnieuw 21 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Mario. Ja, ik herhaal het toch nog wel eventjes wat je net in nieuwsknoren. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Bij het knooppunt Terbrechtseplein naar de A16 richting Breda. Daar is een ongeval met een vrachtwagen gebeurd. Er ligt daar diesel op de weg. Dat moet worden opgeruimd. De verbindingsweg is dicht. Omrijden kan via de Benelux-tunnel. Dat is dus een aardig eentje om over de A20, de A4 en de A15. En dit duurt nog tot 5 uur vanmiddag.
2: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Je kan dan wel weer een zonnescherm winnen voor de auto als je deze goed hebt. Terwijl je in die file zit of stilstaat. Die kun je winnen als je weet welk nummer ik hier achterstevoren draai voor je.

0: Ja, zijn dat de Venga Boys met We Like to Party, lepeltje 1? Of is dat 2, LSD DJ en Back in My Life? Of 3, die grote van Aqua, Barbie Girl? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Lees de nieuwe, meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
5: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
6: Gelukt. Heb je hem al betaald?
5: Wat bedoel je?
6: Mijn betaalverzoek.
5: Zo, dat doe je snel.
6: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
15: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
16: Dit is Radio Rijnmond.
17: Lunchbreak. Erik Lemmers.
16: Radio met een grote R.

0: You're a Friend of Mine. Bruce Springsteen die was op huwelijksreis met Julianne Phillips toen hij gevraagd werd om dit duet met Clarence Clemens op te nemen. Het kon kennelijk niet wachten, maar zei Bruce, ik weet nog wel iemand. Vraagt Jackson Browne. Ja, en dat werd dus deze hit op Radio Rijnmond te horen. You're a Friend of Mine. Leuk dat je luistert naar deze lunch. Ik neem je mee naar het dessert zo'n beetje. En als je dan straks lekker aan het uitbuiken bent, dan spreek ik zwerfkatten Rijnmond ook nog over de zomerdrukte bij de kattenopvang. Die is extra groot, onder andere doordat nestjes met katten dit jaar veel groter zijn dan normaal. Normaal zitten daar 3 of 4 katjes in, nu zijn het er minstens 6. Dat levert dus grote problemen op. En een zonnescherm. De weekprijs is een lunch voor 2. En de maandprijs is een bioscoopvertoning met 50 mensen tegelijk. En dat kan je allemaal winnen als je geluk hebt. En als je weet welke hit ik hier achterstevoren draai.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Spit je oren maar even, want ik ga hem je meteen laten horen. Is het Odessa-labeltje 1, 2 of 3?

Lepeltje 1, daar liggen de Vengaboys op met We Like To Party. Zou het die zijn? Of toch op lepel 2 Alice DJ met Back In My Life. En op lepel 3 heb ik nog Aqua liggen met Barbie Girl. Kies jouw dessertlepel, geef het door via de Rijnmond app en druk op App Ons. Misschien heb ik jou zo in de uitzending. Zometeen draai ik ook de grote hit van Jennifer Page. Ze had de populariteit van de song echt onderschat. Er waren in het begin maar 20.000 exemplaren van geperst. Maar toen het op de radio gedraaid werd, nam het meteen een hoge vlucht en werd het een massive hit. Er moesten flink wat exemplaren dus worden bijgeperst. Zometeen Nate Smith en Fix What You Did in a Break, maar nu eerst Crush.

0: Smith en Fix What You Did in Breakfast. Dat. Nou, tijd voor het grote moment. Hè.
1: De Rijnmond Platenlepel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: En als het niet voor jou is, dan is het wel voor Leonard. Goedemiddag, Leonard.
2: Ah, goedemiddag.
0: Want jij hebt me wat suggesties ingestuurd bij ons.
2: Ja, ik heb er al een aantal gehad, ja.
0: Oh, zeg. En uiteindelijk begon je nog te beklagen ook. Maar waarom win ik nou nooit wat?
2: Ja, dus ik denk, maar ben je eens aan de beurt of zeker?
0: Nou, ben ik toch wel eens een keer aan de beurt.
2: Ja.
0: Nou, ja, nou ben je aan de beurt. Je mag het zo meteen zeggen. Waar kom je vandaan?
2: Heenvliet.
0: Heenvliet. En wat is je achternaam trouwens?
2: Brouwershaven.
0: Dat klinkt als een hele andere plaats. Maar dan in Zeeland.
2: Dat is Zeeland, ja.
0: Ja, daar komt de familie vandaan dus oorspronkelijk.
2: Nou, heel vroeger denk ik.
0: Ja, niet dat jij het weet.
2: Nee, niet dat ik het weet.
0: Wat doe jij in het dagelijks leven?
2: Eigenlijk niet veel. Ik ben afgekeurd.
0: Afgekeurd, oké. En wat deed je daarvoor?
2: Timmerman.
0: Maar dat betekent dat je waarschijnlijk zo af en toe nog wel eens een keer zelf wat in elkaar kan timmeren, of niet?
2: Ja, dat wel.
0: Ja, dat is lekker zeg, als je dat zelf kan.
2: Ja, dat scheelt een hoop.
0: Zo, dat scheelt een hoop geld qua vakmensen wat dat betreft. En wat doe je verder? Wat doe je nu? Tegenwoordig, waarvan maak je
2: ja,
0: je
2: doet een beetje rommel in de schuur, hè?
0: Ja.
2: Ik heb een soort hobby-schuurtje.
0: En wat maak je dan?
2: Van alles. Wat je me vraagt.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Noem eens een voorbeeld.
2: Een heleboel maken.
0: Noem eens een voorbeeld wat je het laatst hebt gemaakt.
2: Allemaal poppetjes.
0: Poppetjes, wat voor poppetjes?
2: Zo'n twee componenten spul met de kerst allemaal.
0: Oh. Dus er was
2: nou
0: iemand...
2: Nou ben ik weer een soort beker aan het maken voor iemand. Die is opgedoken na 10 jaar. En dan ben ik een soort ornamentje onder aan het maken.
0: Wat grappig. Dus je houdt wel een beetje van het fijne werk ook?
2: Ja.
0: Leuk. En dus iemand heeft dus van jou kerstversiering staan? Op bij,
2: Ja, die zijn er wel, ja.
0: Een soort kerststal of zo? Of een,
2: Ja, gewoon allerlei dingetjes. Joh, engeltjes en poppetjes en dennenboompjes en kogeltjes.
0: Wat grappig. Ja, dat is niet al te zwaar werk natuurlijk. Het is vooral fijn werk.
2: Ja, en met geduld, hè?
0: Ja, precies. En dat heb jij dus wel.
2: Ja, dat zal wel moeten.
0: Ja, want anders win je nooit wat natuurlijk.
2: Nee, ook niet.
0: Nou, je geduld wordt misschien wel beloond. Leonard, je mag het zeggen. Wat hebben we gedraaid?
2: De Venga Boys.
0: En dat zat op lepeltje?
2: 1.
0: Ja, heel goed. Eindelijk gerechtigheid. Leonard heeft zijn prijs.
2: Kijk, dat bedoel ik.
0: Je krijgt een zonnescherm van ons. Die mag je op je auto gooien op het voorruit. Als het weer eens een keer heet is. En dan helpt dat misschien een beetje tegen de hitte. En je maakt kans op de lunch voor 2. Hè? Wie weet word je nog een keer gebeld deze week. Het zou niet op kunnen dan. Dan mag je zelf iemand meekiezen waarmee je gaat lunchen. En aan het einde van de maand, als dus denk ik volgende week vrijdag... In Afslag Rijnmond geven we nog die kaartjes weg voor 50 mensen... voor een bioscoopvertoning naar keuze.
2: Kijk, dat is ook leuk. Leuk gezellig.
0: Maar deze is alvast binnen. Ik vond het leuk je even gehoord te hebben, Leonard.
2: Is goed.
0: Succes met knutselen weer.
2: Ja, ik ga weer verder. Jullie bellen maar straks weer terug, hè, geloof ik.
0: Zeker. Je weet wel hoe het werkt.
2: Ja.
0: Voor iemand die nog nooit gewonnen heeft.
2: Kijk.
0: Dankjewel. Hier zijn de Venga Boys. We like to party en dat gaan we doen.

0: Adele, Something Like You. Of Someone, het is 2:30 geweest. Je luistert naar Lunchbreak. Resultaat 20, Gouda richting Hoek van Holland. Bij het Terbrechtseplein naar de A16 richting Breda aan omleiding. Er is een ongeval met een vrachtwagen gebeurd, waardoor de verbindingsweg dicht is. En dat duurt nog tot 5:00 vanmiddag. Dus omrijden wordt aanbevolen via de Benelux-tunnel over de A20, de A4 en de A15. Dan is het verder bewolkt. Er vallen enkele buien in de loop van de middag. Af en toe zon en dan droger, 21 graden. Vanavond en vannacht 13 tot 16 graden. Eerst nog droog. Later in de nacht, vooral in het westen van de regio, kans op een regen- of onweersbui. Morgen af en toe zon en buien met kans op onweer. En het wordt dan in de middag 21 graden. Maar de komende dagen af en toe zon. Aantal buien neemt langzaam af. Zondag zonnige periode en dan nagenoeg droog. En zo'n 20 graden, het is wat koud voor de tijd van het jaar. Maar ja, wat is koud? Het is natuurlijk gewoon heerlijk na al die hitte. Aries Vermeter is aangeschoven voor de hoofdpunten uit het nieuws. Hallo Aries.
1: Goedemiddag. De fietsenstalling bij metrostation Maassluis Centrum moet definitief dicht. De rechter heeft in een kort geding wel bepaald dat de beheerder nog tot 1 december de tijd krijgt om te vertrekken. De gemeente Maassluis wil al langer af van de uitbater, omdat hij de stalling vooral als avondwinkel gebruikt. En daardoor is hij 's ochtends vaak niet op tijd open. Er moet daarom een huurder in die betrouwbaarder is, vindt de gemeente. Buurtbewoners willen dat de uitbater blijft, want ze vinden een avondwinkel in de buurt wel handig. De Kiltunnel is vanavond en vannacht dicht in de richting van Dordrecht. Er vinden herstelwerkzaamheden plaats. Die zijn nodig na onderhoud dat in de maanden mei en juni is uitgevoerd. Het asfalt is daarbij beschadigd geraakt en dat wordt vanavond en vannacht gerepareerd. De weg richting Dordrecht is dicht vanaf 8:00. Het duurt tot 6:00 morgenochtend. Het verkeer wordt zolang omgeleid via de N217 en de snelweg A16. En het is vandaag Wereldfotografiedag. Vandaag wordt wereldwijd stilgestaan bij de impact van foto's en fotografen. Waarom vandaag? Het is vandaag op de kop af 187 jaar geleden dat de Franse regering het patent kocht op de daguerreotypie. Dat is het eerst werkende fotografische systeem. En waarom vertel ik dit? Omdat mediapartner Omroep 2 voor de gelegenheid de oudste foto van Schiedam laat zien. Het is een foto uit 1862 van het Doelenplein van een veetentoonstelling van de afdeling Rotterdam, Schiedam en omstreken van de Hollandse Maatschappij van Landbouw. Een jaar later werd de oudste foto, voor zover bekend, van Vlaardingen gemaakt. En dat is een portret van een reder, Hendrik Kikkert. Bekijk de klassieke foto's op ditis2.nl.
0: Nou, en kijk voor de hele historie van de fotografie is in het fotomuseum op Katendrecht. Daar zie je dat van die daguerreotypes. Kun je ook voorbeelden van zien. Dat is allemaal hartstikke interessant wat dat betreft.
1: Absoluut. Dank en razend scherp.
0: Wat zei jij?
1: En razend scherp.
0: Razend scherp, die daguerreotypes.
1: Ja. Veel scherper okay. Dan later.
0: Is
1: ja.
0: Dat zo?
1: Ja.
0: Dat kijk wist
1: maar,
0: ik niet.
1: Kijk maar eens.
0: Nou, ja. Dan ga ik er nog weer eens een keer opnieuw kijken. Dankjewel.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen cheerio, maar nu eerst Supergirl.
2: Radio met een grote R.

Freeman en Supergirl. Het staartje van Lunchbreak zit er aan te komen. Het is al bekend dat het druk is bij de verschillende asiels voor huisdieren in de regio. Maar het is nog drukker geworden, want er komen steeds meer grote nesten met kittens binnen waar de eigenaar bij nader inzien toch niet voor wil zorgen. Zometeen spreek ik over de gevolgen met Ineke Jochims van Zwerfkatten Rijnmond. Lekker veel muziek ook natuurlijk. Top 2, straks het nummer dat Limaal zong voor de gelijknamige film. Het begint met een fade-in en dan krijg je het idee dat je zomaar midden in het feestje valt. Een trucje om je het gevoel te geven dat het nummer nooit ophoudt. En dat past goed bij de titel. Dat zomaar eerst Justin de Wild. Kort maar krachtig. Cheerio.

0: En nou nog een fade-out erbij en dan houdt het nooit op. De Neverending Story van Limaal. Het is druk bij de dierenasiels. Sinds een paar maanden zitten de meeste opvangplekken voor huisdieren vol. Maar er komen wel steeds nieuwe huisdieren bij. Zo zijn er veel nesten van katten waarvoor opvang wordt gezocht. En er valt op dat die nesten ook groter zijn dit jaar. In veel van de nesten zitten 6 kittens. Ineke Jochims nu op Radio Rijnmond van de stichting Zwerfkatten Rijnmond. Goedemiddag, Ineke.
1: Goedemiddag.
0: Dit gaat vooral over mensen die een kat hebben en daar komt dan een nestje van, hè? Hoe komt het, denk je, dat er zoveel meer meldingen zijn van nestjes die nu ontstaan zijn?
1: Ja, ik denk toch dat mensen niet de kat laten steriliseren. En dat is best wel zorgelijk, want ja, dan komt de vakantieperiode eraan en dan blijven de katten buiten lopen. Ja, en die gaan zich natuurlijk uitbreiden.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk wel zorgelijk, want de mensen moeten echt de poezen laten steriliseren. Dat is zo belangrijk.
0: Ja, maar dat is toch ook, want daarna komt dat nestje toch bij die mensen weer terecht. Dan zitten zij toch met de gebakken peren, als het ware.
1: Ja, daarom. Maar ja, mensen zijn soms heel lang op vakantie. En dan gaan andere mensen die zich zorgen maken over zo'n moederpoesje met kittens, die gaan ons bellen. En dan, dan hopen wij natuurlijk dat we een eigenaar kunnen vinden. Maar dat is heel vaak niet het geval. Ja, en dan gaan wij de katjes natuurlijk socialiseren. Zodat we voor die katjes een servicebestaan kunnen voorkomen.
0: Ja.
1: En de moederpoezen steriliseren. Maar het is opvallend dat er zoveel moederpoezen met kittens aangemeld worden. En ook hier vooral, zeg maar, in Rotterdam.
0: Ja, en het is natuurlijk heel moeilijk om een eigenaar te vinden. Iemand die zegt van, doe mij maar een nestje met 6 kittens. Want
1: ja, precies. En het is natuurlijk ook zo dat die poezen dan meestal niet gechipt zijn. Anders kunnen we nog een eigenaar bellen dat die poes verdwaald zou zijn. Maar heel veel katten zijn nog steeds niet gechipt ook. En gisteren hebben we helemaal wat meegemaakt. Gisteren eind van de middag werden we gebeld door een mevrouw. Die liep te wandelen met de hond in het Kraakse Bos.
0: Ja.
1: En die ziet een scooter voorbij rijden met 2 jongens erop. En even later komt ze daar weer langs. En vindt ze een witte, want die jongens hadden een wasmand bij zich.
0: Mm-hmm.
1: Nou, en even later lopen ze daar en is die wasmand leeg. En kat eruit. En ze ziet die kat lopen. Die is daar gewoon neergezet.
0: Jeetje. Klaar, scooter erbij, wasmand.
1: Scooter erbij.
0: En het beest gewoon losgelaten, zoek het maar uit.
1: Ja, gelukkig dat die mevrouw de kat nog te pakken kreeg. Want ja, die kat gaat natuurlijk uit angst wegrennen.
0: Ja.
1: En als niemand hem meer ziet, dan verdwijnt hij in het Kralingse Bos.
0: Ja,
1: en dan weet je niet hoe dat gaat aflopen met zo'n katje. En die zal misschien ook weer een nestje gaan krijgen. Zo krijg je natuurlijk ook een zwerfkat. Maar het is natuurlijk heel erg laf dat jongens dat doen.
0: Ja, precies zeg. Gewoon een stille plek uitzoeken, hè, wat dat betreft.
1: Een stille plek uitzoeken, ja. En gelukkig konden onze vrijwilligers er meteen naartoe. Dus toen heeft die vrouw die kat vast kunnen houden. En zo is hij dan toch meegekund naar onze opvang.
0: Niet te geloven, joh. Ja, en er was ook het bericht dat er een kitten onder het hek geschoven is bij de diergaarde Blijdorp.
1: Ja, dat hebben wij ook gehoord.
0: Ook gewoon maar even denken van, nou ja, dan zorgen ze daar wel goed voor, die kat.
1: Ja.
0: Zo werkt dat dus niet, hè, eigenlijk.
1: Nee, hè. Zeker niet.
0: En nou heb ik ook begrepen dat jullie ook samenwerken met het havenbedrijf van Rotterdam, hè?
1: Ja.
0: Als er op hun terrein een kat wordt gevonden, dan kunnen ze die overdragen aan jullie. En dan zorgen jullie dat die kat weer ergens anders wordt uitgezet. Waarom hebben jullie die samenwerking?
1: Ja, omdat voor het havenbedrijf natuurlijk heel belangrijk is dat de katten daar weggaan. Want het is ook een weidevogelgebied. En ja, dat is natuurlijk beschermende vogels die niet door de katten moeten opgejaagd worden of zelfs gevangen moeten worden. Dus dan herplaatsen wij die katten op een buitenplek. Zo hebben we in januari bijvoorbeeld 2 ongecastreerde katers daar gevangen. Nou, die hebben we dan nagekeken en gecastreerd en alles. En die

0: wat we dan gisteren weer meemaakten in het Kaanse Bos, dan denk ik, hoe is het nou toch mogelijk dat mensen ze dan ook maar gewoon ergens loslaten? Want zo'n kat is gewoon ook helemaal verloren in een situatie die hij helemaal niet kent.
1: Nee, precies. Breng hem dan naar een asiel. Maar ja, dan moeten ze betalen voor het afstaan, toch?
0: Ja, dat kan natuurlijk niet helemaal gratis. Maar ja, dit is natuurlijk geen oplossing. Probeer in ieder geval instanties te bellen of ons, van of we mee kunnen denken voor een oplossing voor zo'n kat. Maar zet hem niet daar.
1: Dat is jouw advies dus? Dus bel gewoon om te kijken of er iets geregeld kan worden, ook als je bijvoorbeeld met geldgebrek kampt.
0: Ja, zeker.
1: Maar dan kan er voor de kat wat geregeld worden in plaats van hem gewoon maar te dumpen, want dat doe je
0: juist,
1: eigenlijk.
0: Zeker. En we hopen natuurlijk ook dat mensen die een katje willen adopteren, dat die bij ons een zwerfkatje, want we hebben heel veel jonge katjes nu die op zoek zijn naar een goed huis.
1: Daarvoor dus zeker de oproep, help de zwerfkatten Rijnmond weer door een kitten over te nemen. Ga niet op advertenties van Marktplaats af voor een nieuwe kitten. Kijk eerst eens bij de zwerfkatten Rijnmond. Dan komt daar weer een plek vrij en dan kan daar weer een andere kat worden opgevangen.
0: Zeker.
1: Dankjewel, Wieneke, voor je toelichting en succes.
0: Dankjewel. Dankjewel. Automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why's it greased lightning?

van de film Grease, Grease Lightning van John Travolta. Bijna aan het einde van Lunchbreak. Denk nog even na over een vraag aan Marianne van den Anker, ombudsman in Rotterdam. En de kinderombudsman Wouter Struik. Ze zijn aanstaande vrijdag op tv te zien, op TV Rijnmond. In gesprek met Ruud de Boer. In gesprek met @rijnmond.nl. Als jij een vraag aan ze hebt. Zometeen de middag door met Ronald van Oudheusden, Moby, Cameron Whitcomb en de Doobie Brothers. Dit is Marco en Sita.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
7: Reis weer met Golden eSIM.
5: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Reis weer met Golden eSIM.
8: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
13: Het is 2:00. Goedemiddag, ik ben bij Rijnmond. Zo dadelijk gaan we de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. De fietsenstalling bij metrostation Maassluis Centrum moet definitief dicht, heeft de rechter geoordeeld. De beheerder krijgt wel nog tot 1 december de tijd om te vertrekken. De gemeente Maassluis wil al langer af van de uitbater, omdat hij de stalling vooral als avondwinkel gebruikt. En daardoor is hij 's ochtends vaak niet op tijd open. Er moet daarom een huurder in die betrouwbaar is, vindt de gemeente. Buurtbewoners willen dat de uitbater blijft, want ze vinden een avondwinkel in de buurt wel prettig. Maar de gemeente vindt dat geen taak van de exploitant van de fietsenstalling. Afvalverwerkingsbedrijf Renewi schrapt tientallen banen in Nederland, meldt het bedrijf. Eerder zeiden de vakbonden al in België dat er 91 mensen hun baan kwijtraken. De afvalverwerker wil de organisatie eenvoudiger maken en processen versnellen. Maar hoeveel mensen daardoor precies hun baan kwijtraken is nog niet bekend. Bij het bedrijf werken duizenden mensen in verschillende landen. De Kiltunnel is vanavond en vannacht dicht in de richting van Dordrecht. Er vinden herstelwerkzaamheden plaats. Die zijn nodig naar onderhoud dat in de maanden mei en juni is uitgevoerd. Het asfalt is daarbij beschadigd geraakt en dat wordt vanavond en vannacht gerepareerd. De weg richting Dordrecht is dicht vanaf 8:00 en dat duurt tot 6:00 morgenochtend. Het verkeer wordt omgeleid via de N217 en de A16. Bij een aanrijding in Brazilië zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. In het zuiden van het land botsten 's nachts een busje en een vrachtwagen frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zijn inzittenden van het busje. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is om het leven gekomen. De Braziliaanse politie zegt dat het erop lijkt dat de vrachtauto op de andere rijbaan terecht was gekomen. De minibus kon de vrachtauto niet meer ontwijken. Het busje vervoerde mensen naar ziekenhuizen in de regio. Het weer vanmiddag is nog buien, daarna wordt het droger. Dan zien we ook de zon, 22 graden is het. Vannacht zijn er opklaringen. Dan koelt het af naar een graad of 13 in het oosten van de regio. En morgen is dan een wisselvallige dag met af en toe zon, maar verspreid ook enkele buien. Het wordt morgen 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
14: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
15: Dan ga ik naar een plek met wifi.
14: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario? Zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
16: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
14: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95.

0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Leren mediteren. Zen.nl.
2: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
3: Wat een goed plan.
2: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
3: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
2: NRV, of misschien Lissabon en Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: De middag door. Ronald van Oudheusden.
5: Radio met een grote R.

Dat was de Amerikaan Moby. In 1995 maakte hij dit opgewonden stukje dansmuziek. Every Time You Touch Me. En hij is geboren trouwens op 9-11. Maar dan in het jaar 1965 in New York. En was onlangs nog in Nederland voor een optreden. En die is razend populair. Heeft heel veel bekende dance tunes geschreven in zijn muzikale leven. Dat nog steeds voortduurt. Want hij wordt binnenkort 61 jaar. Ik begon met de Doobie Brothers, 1972. Een van de geweldige platen van die Amerikaanse band, Listen to the Music. En ja, de Doobie Brothers worden vaak in verband gebracht met Michael McDonald. En dat klopt, want dat was ook de zanger van de Doobie Brothers. Maar dit liedje werd gezongen door iemand die later toetrad. Tom Johnston was de componist en de zangstem van Listen to the Music uit 1972. Goedemiddag en welkom bij de woensdag-editie van Rijnmond de Middag Door. Je kent het recept, lekkere muziek van 2 tot 4. Met op woensdag kort na half 4 de zaagplaat. Een wat steviger stukje muziek dat de week doormidden zaagt. Want dan gaan we vanaf straks weer gewoon naar het weekend lonken. De zaterdag en de zondag en de vrijdagmiddag hoort er ook al een beetje bij. Hè? Natuurlijk ook op Radio Rijnmond met de Vrij Mibo. Wat zit er in de tas? Straks een gouden ouwe, 1975. Pilot met Magic. Sam Hunt heb ik meegenomen. Dat is een stuk recenter. Maar ook een ouwetje van Gilbert O'Sullivan. Ja, Nothing Rhymes. Oh, lekker. Gilbert O'Sullivan. Dat was die man die achter de piano zat, toch met dat Alpino-petje op of zo. Ja, dat was in de tijd van Top Op, jaren 70, hè? 71 straks. En verder ook nog de Jonas Brothers. Kortom, gauw gas geven. Clap to the mouth. Muziek is wat telt. Tot 4 uur hier op Radio Rijnmond. Cameron Whitcomb, kom er maar in. Kingdom of

ik dit lekker vinden, zeg. Hey, Sam Hunt, het country sausje en die rock en pop tunes er tussendoor. Take Your Time uit 2015. Heerlijk van deze Amerikaan die, voordat hij zanger-gitarist werd, was hij een bekende quarterback, oftewel een American football player in de Verenigde Staten. Sam Hunt, lekker. Ga ik vaker draaien trouwens. Daarvoor Sade, 1988, Love is Stronger Than Pride. En Cameron Whitcomb, die hoorde je ook nog voorbij komen. Straks na 4 heb ik de zaagplaat. En ik kan alvast verklappen dat dat een gouden ouwe is, hoor. Van Deep Purple. En de zanger is vandaag jarig. Die leeft nog. Daarover straks ongetwijfeld meer. Blijf aan de radio gekluisterd. Dan hoor je straks ook wat er vanavond op het grote witte doek draait. Op de Kop van Zuid. Bij de openluchtbioscoop. De pleinbioscoop dus. Nu tijd voor een ouwtje van Pilot. Dat was een Schots gezelschap dat eigenlijk 2 hitjes had. Magic, ga ik zo draaien, dat was de ene. En die andere was January. Dit is uit 1975, uit Schotland dus. Pilot, lekker zeg.

0: Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.

tot portbagage. En het leuke is dat de regisseur van die Nederlandse Arabische film, Abdelkarim El Fassi, vanavond aanwezig zal zijn bij de voorstelling. En die zal het een en ander gaan uitleggen. En ook de hoofdrolspeler, een van de acteurs, Mohammed Chara, zal aanwezig zijn vanavond in Rotterdam bij de vertoning. Die op speciaal verzoek van het museum Phoenix wordt vertoond. Want Lantaren Venster had gevraagd aan de mensen van Phoenix, welke film zouden jullie nou graag willen zien? En toen kwam deze eruit rollen. Vanavond dus, vanaf 9:30 op de Wilhelmina Pier in Rotterdam. Ach, ja, ik zie hem weer zitten. De top op jaren. Met een pyjama en natte haartjes op de bank. Gilbert O'Sullivan zag ik toen.

Dat was Roach Ford met Naked Without You uit 1998. En daarvoor hoorde je even kijken. Alle Farben met She Moves. Ja, en Gilbert O'Sullivan draaide natuurlijk met Nothing Rhymed uit 1970. Die kennen we ook van de andere klassieke hits als Claire. Prachtig in Get Down. En Alone Again, Naturally. Allemaal bekende liedjes van Gilbert O'Sullivan, die eind dit jaar 80 jaar hoopt te worden. En nog steeds optreedt, vooral in Engeland. Daarmee dat geduid hebbende, zijn we bijna aan het einde van het eerste uurtje Rijnmond de Middag door. Met straks natuurlijk de zaagplaat. En ik heb al gezegd, dat wordt die.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis weer met Golden eSIM.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
8: Reis weer met Golden eSIM.
9: Het is 3:00. Goedemiddag, ik ben bij Rijnmond. Zo dadelijk het 2:00 van de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Een Indiër moet 10 jaar de cel in voor grootschalige drugstransporten via Hoek van Holland. De zaak kwam aan het rollen toen in 2020 in Hoek van Holland 60.000 MDMA-pillen zijn onderschept in pallets met potgrond. Bij de inval bij het bedrijf van de dwarskulk vonden agenten ook 22 vuurwapens en ruim 5 kilo heroïne. 2 jaar geleden is er al een andere man voor veroordeeld tot 6 jaar cel. De Indiër die nu de cellen moet, bleef ook na de vondst van de drugs in Hoek van Holland betrokken bij nog 3 drugstransporten naar Groot-Brittannië. De politie in Brabant is met man en macht op zoek naar de bestuurder van een bestelbusje die een politieauto heeft geramd op de A2. Agenten wilden de man op de A2 tussen Vught en Boksel aan de kant zetten omdat ze zagen dat zijn APK was verlopen. De man ramde de onopvallende politieauto, stopte en rende weg. Er zijn onder meer speurhonden en een helikopter ingezet om hem te vinden. Ook roept de politie via Burgernet mensen in de buurt van de A2 bij Vught op om naar de man uit te kijken. Maar, zo waarschuwt de politie, benader de man niet zelf, maar bel 112. Gewone beleggers hebben flink geprofiteerd van de gestegen beurskoersen. Huishoudens hebben in het tweede kwartaal de waarde van hun beleggingen zien stijgen met 12%. Samen hebben huishoudens op de beurs nu zo'n 235 miljard euro belegd. Nog nooit was het zoveel. Niet alleen zijn meer huishoudens gaan beleggen, het gaat ook nog eens gewoon goed op de beurs. En wie gebruik maakt van ChatGPT krijgt vanaf volgende week advertenties te zien. OpenAI kwam eerder al in niet-Europese landen met advertenties en vanaf volgende week komt daar de EU dus bij en daarmee ook Nederland. De advertenties zijn voor gebruikers met een gratis account en gebruikers met het goedkoopste abonnement van 8 euro per maand. OpenAI belooft dat de inhoud van chatgesprekken niet gedeeld gaat worden met adverteerders. Maar de advertenties sluiten volgens het moederbedrijf van ChatGPT wel aan op het onderwerp van het gesprek. Het weer vanmiddag is nog buien, daarna wordt het droog. Zien we ook af en toe de zon. Middagtemperatuur 21 of 22 graden. Vanavond is het eerst nog helder, maar in de loop van de nacht toenemende bewolking en kans op een regen- of onweersbui. Minimumtemperatuur vannacht 13 graden. Het is morgen wisselvallig, af en toe zon, maar is ook kans op een bui, mogelijk met onweer. Dan wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. AWB Verkeersinformatie dan. De A15 Gorinchem-Rotterdam tussen Papendrecht en Ridderkerk 5 kilometer. De A20 Gouden-Hoek van Holland tussen Nieuwkerk aan de IJssel en Terbrechtseplein 2 kilometer 10 minuten door een ongeluk. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. De A20 Gouden-Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven 6 kilometer. De A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam tussen Sabina en Hellegatsplein kwartier vertraging. En dan nog 6 minuten op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Numansdorp en Willemstad.
10: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
12: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol.
1: Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
11: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
12: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
19: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

stem was van Joost Bellefante. De muzikanten waren de boys van Doe Maar Nederwiet. Was dat een klassieke nederpop-song over nederwiet, wat in die tijd nog een onschuldig wietje was. Tegenwoordig zit daar een THC-gehalte in dat waar een paard de hik van krijgt en waar je volgens mij een heel peloton mee in slaap kan krijgen. De nederwiet is behoorlijk veredeld en bijna een harddruk, zou ik willen zeggen. Doe Maar in die onschuldige tijd, 1980. Ik begon het uurtje met I Kissed a Girl door Katy Perry, die tegenwoordig natuurlijk verkering heeft, hè, met de oud-premier van Canada, Trudeau. Het is een bijzonder stel. Ja, vind ik hartstikke leuk, ja, dat dat op zo'n manier gaat. Die man heeft natuurlijk vroeger ook gewoon misschien wel gedanst op muziek van Katy Perry. En uiteindelijk wordt hij wakker naast mevrouw Perry. Ja, dan kun je ook jaloers worden op die man. Je kan het ook niet worden, maar goed. Misschien heb ik al te veel erover gezegd. Carly Rae Jepsen komt eraan. Rolling Stones, Snow Patrol, Mika. Heb ik gisteren jou beloofd, want hij was gisteren jarig. Hoe oud werd hij gisteren eigenlijk, die Mika? Moet ik even opzoeken. 43. En toen ben ik vergeten iets in de tas te doen. Dus dat maak ik vandaag goed. De jarige Mika ga je zo meteen horen. En ook de jarige...

0: Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.

perfect dit uurtje muziek, als je het mij vraagt. En ja, omdat het zo lekker was, dacht ik, ik hou even mijn mond gewoon. En ik laat de muziek lekker doordraaien. Waarom ook niet? Het is zomer. Het is woensdag. We hebben de week doormidden gezaagd met Deep Purple. En ik zei het al, Ian Gillan, de zanger van Deep Purple, destijds, 1973, maakte Smoke on the Water over een brand aan de boorden van het meer van Genève. In concertzaal Annex Casino, waar Frank Zappa toen optrad. Dat vloog in de fik. En de boys van Deep Purple zaten in een studio en zagen de rook aan de overkant. Dat is de inspiratie van het liedje geweest. En Ian Gillan, de zanger, treedt nog steeds op, hè, met restanten van Deep Purple. Die is 81 jaar geworden vandaag. Nou, van harte. Ja, daarmee is mijn missie zit erop. Ik ga het stokje overgeven aan Rijntjan en Veza, die je tot 7 uur meenemen met prettige muziek, mooie verhalen. En natuurlijk de quiz en het stripjockey, de nieuwe muziek. Een alibi om lekker te blijven luisteren. Morgen ben ik er weer tussen 2 en 4 met opnieuw een tas met verrassend lekkere muziek uit de jaren 70, 80, 90 tot en met het heden. En ik dank jullie wel voor het luisteren, want zonder luisteraars geen radio.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
6: Ik mag graag tuinieren.
7: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
8: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
9: Ik niet.
5: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
10: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
11: Wat een goed plan.
10: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
11: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
10: NRV, of misschien Lissabon en Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
14: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
15: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
16: Het is nu 4:00. Dit is Radio Rijnmond. En we gaan beginnen aan Afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Aris van Meteren.
17: Een Indiër moet 10 jaar de cel in voor grootschalige drugstransporten via Hoek van Holland. De zaak kwam aan het rollen toen in 2020 in Hoek van Holland 60.000 MDMA-pillen zijn onderschept in pallets met potgrond. Bij de inval bij het bedrijf van het dwarskook vonden agenten toen ook 22 vuurwapens en ruim 5 kilo heroïne. 2 jaar geleden is daar al een andere man voor veroordeeld tot 6 jaar cel. De Indiër die nu de cel in moet bleef ook na de vondst van de drugs in Hoek van Holland betrokken bij nog 3 drugstransporten naar Groot-Brittannië. Schiedam heeft scheepswrakken laten weghalen. De 4 wrakken in de voorhaven en de buitenhaven liggen in de weg. Ook trekken ze vandalisme aan, zegt de gemeente. En 1 van de boten lekt olie. De gemeente heeft Hebo Maritiem Service de wrakken vandaag laten lichten. De wrakken zijn met een ponton afgevoerd naar een opslagplek. Schiedam hoopt de kosten van de hele operatie te kunnen verhalen op de eigenaren. De politie in Brabant is met man en macht op zoek naar de bestuurder van een bestelbusje die een politieauto heeft geramd op de A2. Agenten wilden de man op de A2 tussen Vught en Boksel aan de kant zetten omdat ze zagen dat zijn APK was verlopen. De man ramde de onopvallende politieauto, stopte en rende weg. Er zijn onder meer speurhonden en een helikopter ingezet om hem te vinden. Ook roept de politie via Burgernet mensen in de buurt van de A2 bij Vught op om naar de man uit te kijken. Maar, zo waarschuwt de politie, benader hem niet zelf, maar bel 112. Een jongen van 12 uit Nederland is in Oostenrijk tientallen meters naar beneden gevallen. Hij was met zijn vader aan het wandelen in de Alpen bij Lengeveld. De jongen ging in een bocht onderuit en viel 20 tot 30 meter naar beneden langs een steil terrein. De jongen ligt nu op de intensive care van een ziekenhuis in Innsbruck. Hoe die er precies aan toe is, is niet bekendgemaakt. Het weer eerst nog buien, maar daarna droog en dan zien we ook de zon. Het is 21 of 22 graden. Vanavond blijft het nog lang helder, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe en daarmee ook de kans op een regen- of onweersbui. Minimum temperatuur 13 graden. Morgen is het wisselvallig, af en toe zon, kans op een bui, mogelijk ook met onweer. Dan wordt het net als vandaag 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dan de files. Het is best wel druk op de weg. De langste files op dit moment op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan den IJssel en Rotterdam-Delfshaven. 11 kilometer, een half uur vertraging. A29 dan Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en Oud-Beijerland. 5 kilometer, een kwartier. En ook nog een file op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noordloos en Werkendam. 4 kilometer, een vertraging van 10 minuten.
16: Afslag Rijnmond, de eerste plaat. Laten we maar eens goed beginnen met deze. Kwestie van even op de knop drukken en daar gaan we.
9: Afslag Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
19: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
22: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
23: Rustig, adem in,
22: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
23: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl. Hey,
21: Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
24: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
15: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
25: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
26: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Dit is Radio Rijnmond.
9: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
1: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Met een lekkere plaat om de show mee te beginnen. Push the button om 4:09. Goedemiddag. Het is woensdagmiddag. Het is alweer 19 augustus. En daar zijn we weer met Afslag Rijnmond. Ja, Ronald heeft het eigenlijk net allemaal al verteld. Hè. Met de stripjockey, met de lekker lange laatste, met nieuwe muziek, met het nieuws van de dag. Ik ga het allemaal niet herhalen. Oh, nu heb ik het toch gedaan.
1: Ja.
0: En het engeltje op mijn schouder is er ook weer bij. Feza Albayrak, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, we hebben een nummer.
2: Ja, een... We moeten hem er wel even bij pakken.
0: Net op ons bureau gelegd, het officiële startnummer van de Rijnmond Run.
2: Ja, de Rijnmond Run. Het is nu echt, echt een feit. En nou ja, dat was het natuurlijk al wel, maar nu gaat het echt leven. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar nu heb ik echt het idee van, nu gaat het echt gebeuren.
0: Maar ik zie nou wel jouw startnummer en ik zie mijn startnummer.
2: Ja, er moet toch iemand nummer 1 zijn. Nee, nee, ik heb nummer 1 heel snel...
0: gekaapt, ja, precies.
2: Geclaimd. Maar de vraag is, als jij nummer 2 wilt zijn, Rijntjan, mag dat ook?
0: Ja, ik ben nummer 2.
2: Nee, ik bedoel, als je nummer 1 wilt zijn, bedoel ik.
0: Ja, we willen allemaal eigenlijk nummer 1 zijn, natuurlijk. Maar dan kan er maar eentje nummer 1 zijn, maar...
2: Dat is waar.
0: Goed.
2: Nee, weet je zeker? Wil jij het niet?
0: Misschien hebben onze luisteraars daar een mening over. Ja. Wie moet start nummer 1 krijgen en wie moet start nummer 2 krijgen?
2: Ja, dan laat het gewoon... weten.
0: En dan gaan we het alsnog... eerlijk verdedigd.
2: Ja, gaan we zien.
0: Stuur maar even een appje.
2: Ja, en dan...
0: Afslag 1, afslag 2, start nummer 1, start nummer 2. Het maakt ook eigenlijk helemaal niet uit. Dit is Afslag Rijnmond, we zijn er tot 7 uur.
3: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: knew it. I knew you. Taylor Swift en haar nieuwste single. En daarvoor draaiden we Kid Creole en The Coconuts. Annie, I'm not your daddy. Het is 12 minuten voor 4:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En er zijn wat zorgen over de elektrische deelscooters in Rotterdam. De afgelopen tijd zijn er tientallen in brand gestoken. Het is zo erg zelfs dat de Rotterdamse VVD nu er heeft vragen over heeft gesteld aan het gemeentebestuur. Wat is er aan de hand met al die deelscooters? Wij dachten, we gaan het even checken bij een van die bekende bedrijven. Check heet het bedrijf. En Ivo Leijten is de woordvoerder van dat deelscooterbedrijf. Ivo, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, is er echt iets bijzonders aan de hand in Rotterdam?
1: Ja, er is best wel wat bijzonders aan de hand. Er wordt wel vaker rond de jaarwisseling houden wij altijd ons hart vast. Want dan gaat er wel eens vaker een deelscooter of een deelvoertuig de lucht in. Maar de rest van het jaar is het eigenlijk over het algemeen altijd heel erg rustig. Maar eigenlijk sinds een aantal weken, een beetje aan het begin van juli, zien we echt een enorme toename in het aantal gevallen van brandstichting. Het aantal wat jij zo net noemde, dat herken ik niet helemaal. Dus niet tientallen, maar nee. Wel 14 branden sinds juli. En dat is echt heel ongewoon.
0: Ja, ik zeg tientallen omdat de VVD het in de vraag heeft over 28 deelscooters. Maar dat is misschien dan over een langere periode.
1: Ja, dat is denk ik het getal wat voor het hele jaar geldt. Maar we zien inderdaad een recente toename van 14 sinds, sinds begin juli. En dat is wel heel erg ongewoon en heel erg zorgwekkend.
0: Ja, 14 in anderhalve maand tijd, dat is inderdaad heel veel. En is het alleen bij jullie aan de hand of ook bij anderen, bij Felix bijvoorbeeld, weet je dat?
1: Ja, daar hebben we even contact over opgenomen. En het lijkt dat zij er minder last van hebben. De reden daarvoor weten we natuurlijk ook niet. Maar ze hebben wel wat gevallen van brand, van vandalisme gehad, van brandstichting. Maar niet zoveel als wij. Dus dat. En voor deel fietsen geldt het ook nog niet. Dus ik vermoed dat. Maar dan loop ik een beetje op de zaak vooruit hoor. Maar mijn vermoeden erbij is dat het een groep of één persoon betreft die heeft ontdekt dat een scooter goed brandt als je die eenmaal lang genoeg in de brand steekt. En dan is dat één keer bij ons gebeurd en dan wordt dat vaker gedaan.
0: Ja. En hebben jullie een beetje in kaart gebracht, is het in een bepaald gebied of is het over heel Rotterdam?
1: Ja, dat hebben we inderdaad gedaan. Dus dat houden we nauwkeurig bij. En ook daarop lijkt het dus dat het om één persoon of één groep gaat. Omdat er dus tussen branden die in één weekend plaatsvinden, zit er vaak een kleine afstand van 300 of 400 meter. Mm-hmm. Maar het is niet zo dat het echt één buurt is. Dus we hebben bijvoorbeeld net voor het weekend, toen waren een aantal gevallen in Overschie. Dus toen hebben we die wijk uit ons servicegebied verwijderd. Zodat de scooters daar eigenlijk niet meer terecht kunnen. Maar toen is het verplaatst. Dus het specificeert zich niet in één buurt. Maar het is wel vaak dicht bij elkaar. Dus het lijkt een groep die rondtrekt of een persoon die rondtrekt door de stad.
0: Ja, heel vervelend. En ik begrijp dat jullie er zelf ook druk mee bezig zijn. Want ja, je zegt Overschie hebben we dan even uitgeschakeld voorlopig. Maar ja, dat kun je natuurlijk niet overal gaan doen.
1: Nee, precies. Nee, dus dat is zo. Maar het is natuurlijk heel belangrijk om een goed beeld te hebben van wat het patroon is. En we zijn natuurlijk heel in nauw overleg met zowel de brandweer als de politie. Er wordt ook direct aangifte gedaan van elk geval wat we tegenkomen.
0: Ja. En kan er verder nog iets aan gedaan worden? Kun je die deelscooters misschien steviger maken, veiliger op de een of andere manier?
1: Ja, er zijn een aantal dingen die we doen. Dus dat is inderdaad ook een aantal technische ingrepen. Dus eigenlijk de accu's en de laadinrichtingen die zijn uitgerust met zowel brandwerende materialen, maar ook temperatuursensoren. Dus als er een brand ontstaat, dan krijgen we dat heel snel in de gaten. Dat is, dat is eigenlijk het belangrijkste om het zo vroeg mogelijk te detecteren, zodat je gelijk kan ingrijpen. En ja, we hebben een hele nauwe samenwerking met de lokale brandweer, maar ook met de omgevingsdienst. Zodat we dat die communicatielijnen dus ook kort zijn om snel in te kunnen grijpen. En daarnaast is het dus inderdaad zo dat we die incidenten goed bijhouden, de tijd en oorzaak. En dat we op basis daarvan ingrijpen doen in het servicegebied of op andere manieren sturen van waar de scooters terecht kunnen. Dat zijn eigenlijk de drie dingen die we zelf het beste kunnen doen.
0: Goed zo. Nou, er wordt in ieder geval hard aan gewerkt aan alle kanten om dit probleem aan te pakken. Laten we hopen dat het snel is afgelopen met al die branden. Dank voor je verhaal. Ivo Leijten van deelscooterbedrijf Check.
1: Dankjewel.
0: Goedemiddag.

0: Uit de zomer van 1989, toen was het ook hot, hot, hot. Buster Poindexter was dat.
1: De Stripjockey.
0: Ja, we gaan een spelletje spelen.
2: Ja.
0: En daarmee zijn prijzen te winnen, maar die prijzen zijn eigenlijk niet het belangrijkste. Het belangrijkste als je meedoet is dat jij kunt zeggen... ik ben de stripjockey vandaag te slim af geweest.
2: Nou, ik weet niet hoor. De prijzen vind ik ook wel belangrijk.
0: Prijzen zijn ook belangrijk. Vandaag is er een zonnescherm te winnen. En natuurlijk kans op die prachtige maanprijs. Bioscoopvoorstelling voor 50 personen, privé. Ja, echt niet te geloven. Maar goed, het belangrijkste is toch dat je de stripjockey te slim af bent. Want wat doet onze stripjockey ook alweer?
2: Nou, die stript de hele plaat totdat er maar een klein beetje zang over is.
0: Ja, ja, hij sloopt echt alle muziek eraf. Hij zit de hele dag druk mee bezig. En soms dan denkt hij, ik ben nu al klaar. Maar dan ontdekt hij toch nog ergens een gitaarnootje of een drumslag. En dan denk ik, nee, ook alles weg. Totdat alleen de zang over is. En dan een klein stukje en dan luisteren met z'n allen. Welk liedje is het en wie zingt het? Dat is de opgave van vandaag. It would be so nice. Ach, dat is toch wel een bekende zin. Nee, ja, dat moet lukken.
3: It would be so nice.
0: Ik zou zeggen, kom maar door met de oplossingen via de Rijnmond-app. Gewoon een berichtje sturen, dan is het al in principe genoeg. Maar als je denkt, ik vind het wel gezellig om even te bellen met Rijnmond, dat mag ook. 010-436-4436.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Rouwkaart? Kist?
6: Uitvaartpraat.
5: Bloemstuk? Koets met paarden?
6: Uitvaartpraat.
5: Koffie? Cake? Bitterballen?
6: Uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Wiemans Uitvaartzorg.
7: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
8: Van Uffelen. Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
9: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw. De Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
8: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
10: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
0: Het is 4:30. Dit is Radio Rijnmond. Met een paar files te melden in onze regio.
2: Ja, op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost 7 kilometer. Een kwartier vertraging. Ook een kwartier vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Klaverpolder en Ridderkerk. Een file van 16 kilometer. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan den IJssel en Rotterdam-Noord. 8 kilometer, ruim een kwartier. En de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noordeloos en Werkendam 7 kilometer. Een vertraging van 15 minuten.
0: Ja, als ik er zoveel file dus hoor lezen, dan verdwijnt wel een beetje dat vakantiegevoel van afgelopen weken. En het weerbericht helpt ook niet mee trouwens. Al is er vanavond wel af en toe even de zon te zien, dan is het even droog. Maar later in de nacht krijgen we vooral in het westen van de regio weer kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur zakt naar 13 tot 16 graden. En morgen af en toe een zonnetje, maar hier en daar ook weer een bui met kans op onweer. Het wordt morgenmiddag 21 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Aries.
11: In een opslagloods aan de Waalhavenweg bij afvalverwerker N+. P heeft korte tijd brand gewoed. Het vuur was ontstaan toen een lopende band vastliep. Bij de brand kwam er ook vrij en enkele werknemers hebben die ingeademd. Ze zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Het vuur bij de afvalverwerker, die bekend is natuurlijk van de vliegoverlast op Heijplaat, was binnen het uur onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen om zeker te weten dat het allemaal helemaal uit is, die brand. Reizigers met de metro hebben het misschien vandaag wel gemerkt. Zo'n 200 ouderen hebben op het metroperron van Rotterdam Centraal gedemonstreerd voor het behoud van gratis OV. Onder het motto: laat onze ouderen niet achter op het perron. Het nieuwe stadsbestuur van Rotterdam heeft allerlei bezuinigingen aangekondigd, waaronder het schrappen van het gratis reizen voor senioren. Leefbaar Rotterdam vindt het OV voor ouderen geen luxe, maar nodig voor hun deelname aan de samenleving, en vandaar die actie. De politie in Amsterdam vroeg deze week aandacht voor een man die al 3 jaar niet kan vertellen wie hij is. Hij kreeg in 2023 een herseninfarct en verloor daarbij zijn spraakvermogen. En de politie doopte hem om tot Lucky. En misschien heeft dat wel geluk gebracht, want een amateurspeurder uit Tiel heeft de politie gewezen op een foto van een Canadees die al sinds 1993 is vermist. En die lijkt als 2 druppels water op Lucky. Dus als het klopt, dan heet Lucky eigenlijk John Russell Kenny. Het wachten is nu op een DNA-match.
0: Dankjewel, Aris.
1: Dit is Radio Rijnmond.
12: Afslag Rijnmond.
0: Nu met The Spice Girls. Hier is Wannabe.
1: Radio met een grote R. Ja!

0: paar jaar bestond eigenlijk, maar wel heel veel succes had in die paar jaar tijd, eind jaren 90. Spice Girls. If you wanna be my lover. Het was hun eerste en hun grootste wannabe.
1: De stripjockey.
0: Heeft vandaag weer een bekende hit helemaal gestript. Alle muziek eraf gehaald tot alleen de zang maar overbleef. En dan een heel klein stukje geknipt. Eén zinnetje. Maar veel mensen herkennen dan toch weer dat ene zinnetje. Klaar om nog een keer horen. Hij heeft het ons wel eens moeilijker gemaakt, de stripjockey. Maar goed, je moet het wel even weten natuurlijk. Welk liedje is dit?
2: It would be so nice.
0: Als jij een vermoeden hebt wie dit liedje zingt, en als je weet hoe het liedje heet dat ze zingt, dan even een berichtje sturen met de Rijnmond app. Wie weet zit je zo bij ons in de uitzending. Dat zou gezellig zijn. Je kunt ook bellen 010-436-4436. Of Monsters and Men.

0: af Monsters and Men. En een krakend einde van Little Talks. Dat is een band uit IJsland. Little Talks heet het nummer. Het is inmiddels 10 minuten over 4:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. We spelen de stripjockey. Je weet wel, dat spelletje waarbij een bekende hit helemaal wordt gestript. En we hebben telefoon vanuit Rotterdam Ommoord van Leonard Voordijk. En als je nou denkt, die naam heb ik al eerder gehoord in Afslag Rijnmond deze week. Dat kan wel kloppen, hè, Leonard? Goedemiddag.
1: Dat klopt, ja. Goedemiddag. Ja,
0: we hadden jou afgelopen maandag ook aan de lijn. Toen deed je ook mee. Ja. En toen had je niet de goede oplossing en we hadden je toch in de uitzending gehaald. Dat was dan een beetje wonderlijk allemaal. Maar goed, toen heb je geen prijs van ons gekregen. En we zagen nou jouw naam meer voorbij komen bij de goede oplossing. We dachten, nou, we gaan het nog een keer proberen. Het kan bijna dat het niet nog een keer misgaat. Nee. Heb je veel reacties nog gekregen op maandag?
1: Nee, weinig reacties.
0: Oh, gelukkig maar.
2: Gelukkig, inderdaad.
1: Ja.
0: Beter. Want een gestripte plaat door onze stripjockey. Welke was het volgens jou vandaag?
1: Vandaag was het Holiday van Madonna.
0: Jongens!
2: Ja!
0: Hij is binnen, hoor.
1: Ja.
2: Ja, ik weet vooral dat je aan het werk was bij... Je werkte bij een bakkerij, toch? Leonard?
1: Ja?
2: Je werkte bij een bakkerij, toch?
1: Dat klopt, ja.
2: Ja. Want hoe ging het vandaag? Nog wat lekkers gegeten?
1: Vandaag heb ik appelgebak gegeten, dus...
2: Heerlijk.
1: Ach. Dat is ook heerlijk.
0: Ja. Jij deed de administratie, ik weet het weer.
1: Klopt.
2: Ik ben aan het trainen voor de Rijnmond Run, dus ik kan dat soort dingen nu even niet eten. Vandaar dat ik het even van jou wil horen. Je weet wat je hebt gewonnen, hè? Je hebt een zonnescherm van Rijnmond gewonnen. Met
1: ons
2: logo erop. En je maakt kans op onze maandprijs.
1: Oh ja.
2: Dat is...
1: En wat is die maandprijs?
2: Die geven we aan het einde van de maand weg. De laatste vrijdag van de maand. En dat is volgens mij niet deze week, maar volgende week.
0: Volgende week vrijdag maken we de winnaar bekend van de maandprijs. Maar goed, zonnescherm heb je in ieder geval, Leonard. En vooral, je kan morgen als je op je werk komt zeggen... ik ben een winnaar. Ik heb de stripjockey verslagen.
1: Precies.
0: Hey, leuk om je te spreken en verder. Doei.
1: Jij ook. Tot ziens. Doei.
0: En dit is inderdaad de gestripte hit van vandaag. Dit is Madonna. Dit is Holiday.

0: Een nummer dat helemaal in het begin van de carrière van Madonna een hele grote hit was. Holiday. Vandaag gestript door onze stripjockey. En morgen weer een andere gestripte plaat natuurlijk. Zo gaat dat in Afslag Rijnmond. Het is nu 14 minuten voor 5. En tegenwoordig is dat de tijd voor...
1: Nieuwe muziek.
0: Nieuwe muziek. En vandaag is dat een dancehit uit 2014. Die een nieuw leven krijgt ingeblazen. Het gaat om de 39-jarige Robin Schulz uit het Duitse Osnabrück. Die werkt in deze plaats samen met de Franse DJ en producer Watermat. Nou, Robin Schulz die is al bekend in Nederland. Die brak 12 jaar geleden door met zijn remix van het nummer Waves van Mr. Props. En daarna volgde de nummer 1 It's Prayer in C. En ook het nummer Sugar was een grote hit van Robin Schulz. Watermat is misschien wat minder bekend, maar dat is de artiestennaam van Laurent Ariot. Een Fransman dus. Zijn grote doorbraak was het nummer Bullet. Een instrumentale houseplaat met een herkenbare melodie. Dat nummer stond in 2014 korte tijd in de hitlijsten, maar was vooral op de dansvloer een groot succes. En nu hebben Robin Schulz en Watermat samen die melodie opnieuw opgebouwd. En de nieuwe versie is ook korter, wat strakker en heeft dit keer ook zang. En de tekst gaat over bewust gas terugnemen wanneer het leven maar blijft doordenderen. Take it slow. Een dancehit van 12 jaar terug, nu in een radiovriendelijke versie. Robin Schulz en Watermat.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

Nieuwe muziek op Radio Rijnmond. Vandaag is dat van twee DJ's. De Duitse DJ Robin Schulz en de Franse DJ Waterman. Take It Slow is hun nieuwe single. En morgen rond deze tijd weer een splinternieuwe plaat. Dit is Afslag Rijnmond op Radio Rijnmond. Dit is het geluid van David Bowie.

David Bowie met zijn grote succes uit 1977. We Could Be Heroes. Het is 6 minuten voor 5. En dit is het geluid van Lenny Kravitz.

0: Uit 1993. Are you gonna go my way? Lenny Kravitz, zometeen het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Hey, je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Het is nu 5:00. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Het nieuws wordt gelezen door Aris van Meteren. Aris.
3: In een opslagloods van een afvalverwerker aan de Waalhavenweg in Rotterdam heeft korte tijd brand gewoed. Het vuur was ontstaan toen een lopende band vastliep. Bij de brand kwam rook vrij, die is ingeademd door enkele werknemers. Ze zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Het vuur bij afvalverwerker M+P was binnen het uur onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen om zeker te weten dat het allemaal helemaal uit is daar. De verbindingsweg van de A20 naar de A16 bij knooppunt Terbrechtseplein is weer vrij. De weg was urenlang dicht nadat een vrachtwagen met oplegger tegen de vangrail was gebotst en daarbij is 200 liter diesel op het asfalt gestroomd. Rijkswaterstaat moest de weg schoonmaken en de schade aan het asfalt en de vangrail repareren. Dat zou tot nu duren, maar al sinds 4:30 kan het verkeer weer over de verbindingsweg. Het ongeluk leidde tot lange files. Over de toedracht is nog niks bekend. Schiedam heeft scheepswrakken laten weghalen. De 4 wrakken in de voorhaven en de buitenhaven liggen in de weg. Ook trekken ze vandalisme aan, zegt de gemeente. In een van de boten lekt olie. De gemeente heeft Heba Maritiem Service de wrakken vandaag laten lichten. De wrakken zijn met een ponton afgevoerd naar een opslagplek. Schiedam hoopt de kosten van de operatie te kunnen verhalen op de eigenaren. Maarten van der Weijden wil morgen verder met zijn 22-stedentocht. De zwemmer moest vanochtend de handdoek in de ring gooien, want hij was misselijk. En na overleg met een arts besloot hij vandaag te herstellen. Met zijn langste zwemtocht tot nu toe zamelt van der Weijden geld in voor het Prinses Maxima Centrum, het ziekenhuis voor kinderen met kanker in Utrecht. De zwemmer begon maandag met zwemmen en hij zou vandaag door onze regio komen, en dat lijkt nu morgen te gaan worden. Het weer, vanmiddag eerst nog buien, maar die trekken weg. Dan is het droog, zien we ook de zon. Middagtemperatuur 21 of 22 graden. Vanavond is het nog lang helder. Maar in de loop van de nacht dan neemt de bewolking toe. En daarmee de kans op een regen- of onweersbui. Minimumtemperatuur 13 graden. Morgen is het wisselvallig, af en toe zon. Kans op een bui, mogelijk met onweer. En dan wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app op rijnmond.nl.
4: En dan de files. En dan pak ik die er heel snel even bij. De 2 langste files op dit moment op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen afrit Arkel en Sliedrecht-Oost 9 kilometer, 50 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 10 kilometer. Een vertraging van 20 minuten.
2: Afslag Rijnmond gaat zometeen verder met deze. Uit de jaren 80 van deze Nederlandse discogroep.
5: Afslag Rijnmond.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
8: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
7: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
11: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
12: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs.
0: bestseller-auteur van de familiesaga's Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
12: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
13: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
14: Ik mag graag tuinieren.
15: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
16: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
17: Ik niet.
13: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
5: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
12: En Feza Albayrak.
5: Radio met een grote R.

0: Mai Tai, Nederlandse popgeschiedenis. History uit de jaren 80. Blijft een heerlijke plaat om te draaien. 9 minuten over 5. Afslag Rijnmond op Radio Rijnmond. We zijn er iedere werkdag tussen 4 en 7 met van alles en nog wat. Met de beste muziek. Afslagen, lekker lange laatste, nieuwe muziek, stripjockeys, alles hebben we. En natuurlijk ook de nodige dingen te bespreken. Tegen dat een berichtje van de Wednesday Nightscape. Nee, hoe heet het? Rollerdam tegenwoordig. Dat de rit van vanavond niet doorgaat voor de mensen die nu met hun rolschaatsen onderweg zijn naar Rotterdam-Zuid. Niet nodig, want in verband met de regen hebben ze besloten om het toch maar af te gelasten. Want zeggen ze, als het wegdek nat is, dan is het toch niet veilig. We hebben echt een droog wegdek nodig.
1: Ja.
0: Dus we gaan de rit van vanavond, het zou de laatste zijn, geloof ik, die gaan we verplaatsen naar volgende week. Dus dan weet je dat. Waar moet het verder nog over gaan dit uur?
1: Maasbaden.
0: Maasbaden.
1: Ja, want Pro Rotterdam die heeft het gemeentebestuur gevraagd of het mogelijk is om die Maasbaden weer terug te laten keren. En dat is dan een zwemplek.
0: Ja.
1: Gewoon op...
0: Op de Maas.
1: Op de Maas.
0: Bij het Noordereiland. Ja, ik weet wat je bedoelt, want ik heb er iets over gelezen. Want dat is iets van vroeger, hè? Van heel vroeger.
1: Ja, heel vroeger. En ik had er nog nooit over gehoord. En ik heb dan wat foto's gezien. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet of ik het zou doen.
0: Zwemmen in de Maas.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, toen deden ze het wel. En ja, dat was dan voor 1962. Want toen is het gesloten in verband met het vuile rivierwater volgens mij en de veiligheid.
1: Ja.
0: Maar goed, Pro in Rotterdam die heeft inderdaad het gemeentebestuur gevraagd van jongens, kunnen jullie toch eens kijken naar wat meer zwemplekjes in de stad? En zou het mogelijk zijn om die Maasbaden weer terug te halen? Doe daar eens een onderzoek naar. Dus wij dachten, ja, Maasbaden. Zou er nog iemand zijn die dat echt heeft meegemaakt? Die destijds ook gewoon de rivier is ingesprongen. Want die moet er gewoon zijn daar, ja, in de buurt van het Noordereiland.
1: Zeker.
0: Dus daar hebben we onderzoek naar gedaan. En we hebben iemand gevonden, maar ik zeg nog niet wie.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit
2: is Afslag Rijnmond.

0: Je hoorde Olivia Rodrigo en de Stupid Song. En daarvoor Matt Simons en Catch and Release. Het is 12 minuten voor 5:30. Radio Rijnmond, afslag Rijnmond. En we gaan even bellen met de beroemdste fietsenstalling van onze regio. Dat is de fietsenstalling bij station Maassluis Centrum. Want de rechter heeft vandaag besloten dat die dicht moet binnenkort. Tot groot verdriet van de uitbater die daar al 15 jaar de fietsenstalling beheert. Dat is Ahmed El Bastouti. Die hebben een Boestati, moet ik zeggen, die hebben we nu aan de lijn. Ahmed, goedemiddag.
1: Goedemiddag, meneer.
0: Ja, want vandaag was de rechtszaak, hè? En we weten allemaal het verhaal. De gemeente is niet tevreden. Er is een grote handtekeningenactie geweest. Meer dan 1000 handtekeningen ter ondersteuning van jou. En toch heeft de rechter gezegd, de fietsenstalling moet dicht. Hoe is dat aangekomen?
1: Ja, ik ben echt teleurgesteld. Ik had verwacht dat hij me... dat ik mijn hoger beroep, weet je. Mijn hoger beroep, ik eigenlijk moest kans geven aan mijn hoger beroep, weet je. Ja. Of moet gewoon praten, ja. Dat ze gewoon gaan mij aan de tafel praten, weet je wel. Dat zou leuk zijn, weet je.
0: Ja, maar goed.
1: Maar nou komen ze met zo, 1 december moet ik dicht. En 10 december heb ik hoger beroep.
0: 10 december is nog een hoger beroep. En dat gaat dan om de algehele wens van de gemeente om de boel te sluiten.
1: Ja.
0: Ja, ja. En wat is er dan vandaag precies besloten?
1: Ja, vandaag beslissen. Wanneer ze zeggen 1 december moet je weg. Moet je opruimen. Maar mijn hoger beroep is 10 december. Moeten wij winnen? Dan moet ik naar de rechter. 10 december. Dus 9 dagen verschil, weet je. Dus ja, ik zou liever dat ze mij gewoon wagen laten gewoon... Ik ga proberen gewoon met ze praten. Dat kan niet zo.
0: Ja, ja. Totdat in elk geval dat hoge beroep ook is geweest.
1: Ja.
0: Ja, ja. Want ben jij van plan om de zaak nu te gaan ontruimen?
1: Nee, eerlijk is eerlijk. Ik ga nu opruimen. Wij gaan gewoon door, weet je. Want het volk wil niet, hè. De volk, hè. Ik ben niet alleen, hè. Heleboel mensen, weet je. Heleboel mensen zegt, kom, gaan wij nu. Ik zeg, nu rustig gaan. Wij gaan rustig doen, weet je. Ja. Kom, gaan wij naar de gemeente, zeggen ze, kom. Ik zeg, nee, rustig, weet je wel. Ja. Ja. Mensen hebben nodig, hè. Ik ben niet alleen ik. Nou, het gaat niet alleen om mij. Het gaat om een hele...
0: Ja. Maar wat is er vandaag dan precies besproken in die rechtszaak? Wat heeft de rechter hier nou over gezegd?
1: Nou, de rechter, hij besloot eigenlijk, hij... Hij besloten dat 1 december moet opgeroepen, moet ik weten.
0: Ja.
1: Dat heeft hij besloten.
0: Ja, dat besluit, dat begrijp ik. Maar heeft hij het ook uitgelegd, het besluit?
1: Nou, eigenlijk niet zoveel uitgelegd. Hetzelfde eigenlijk. Hij heeft gewoon gerecht gelijk aan hem gegeven eigenlijk. Zo zie ik het eigenlijk.
0: Ja, de gemeente heeft er gelijk gekregen en de rechter zegt... per 1 december moet de zaak ontruimd zijn en het hoge beroep dat gaan we dus niet afwachten.
1: Ja, dat zoiets eigenlijk. Zo komt het op neer. Maar ik ga het toch proberen, weet je. Dat stem met gemeente wacht op mijn hoge beroep.
0: Ja. En ondertussen blijft de stalling zoveel mogelijk open?
1: Ja, maar natuurlijk blijven we gewoon open.
0: Oké.
1: Okay. Ik zeg het toch, dan gaan wij niet zomaar weg. Hè. Mensen, wat moet ik met die mensen?
0: Ja, nee, dat is ook zo. Nou goed, we blijven het volgen, Ahmed. Het is een wonderlijke zaak.
1: Ja, dankjewel voor iedereen. Hè. Ik hoop dat ze nadenken, anders denken. Dankjewel hoor.
0: We houden contact. Dag.
1: Ja, houden we contact. Bedankt.

Hold back the night. Sfeervolle plaats uit 1976 van The Tramps op Radio Rijnmond. Het is 5 minuten voor 5:30. Straks gaan we aan Ed Alders vragen natuurlijk wat voor weer de komende dagen gaat worden. Nu muziek van James Blunt.

0: Eerder deze week draaiden we nog zijn nieuwe single, maar deze is van 13 jaar geleden. Bonfire Heart, zometeen de hoofdpunten van het nieuws. En Ed met het weerbericht.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
0: Het is nu 5:30. Dit is Radio Rijnmond. Waar staan de files?
8: Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hofvliet en Rijswijk-Plaspoelpolder 11 kilometer, ruim 10 minuten vertraging. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam 3 kilometer, een kwartier. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Merkendam 9 kilometer, een vertraging van ruim 20 minuten.
0: En dan gaan we naar het weer met weerman Ed Alders. Ed, goedemiddag.
9: Ja, dag Rijntje, een hele goede middag.
0: Zijn de watermeters nog een beetje gevuld vandaag?
9: Ja, zeker weten. Er is toch wel weer neerslag van betekenis gevallen. Op een aantal plekken zeg maar zo'n 7 mm. Het is ook allemaal wat langer wisselvallig gebleven dan vanochtend gedacht. Ja, dat zie je vaker hè, in wisselvallige periodes. Dat je zo'n verwachting veel vaker moet bijstellen natuurlijk dan wanneer het elke dag stralend zonnig is. En ook op dit moment vallen nog een paar buien in de regio. Ja, toch zou er vanavond uiteindelijk nog soms even een zonnetje te zien kunnen zijn. Maar ja, die zon gaat ook al steeds onder, steeds eerder onder. Ja. Al voor 9 uur vanavond. Ja. Ook nog goed nieuws trouwens voor de Hoge Venen. Hè, daar waar nog steeds de resten van die branden en dergelijke aanwezig zijn. De Hoge Venen, de Ardennen. Ja. En daar krijgen ze zo meteen te maken met fikse onweersbuien. Hmm. Dus dat is wel heel goed nieuws. Er gaat echt regen van betekenis vallen. Ook later vannacht bestaat er bij ons kans op een regen- of onweersbui. Met name in het westen van het Rijnmondgebied. Zou best een flinke plensbui kunnen zijn. En dat bij een temperatuur die zakt naar een graad of 16 aan zee. 13 graden in het oosten van het Rijnmondgebied. Ja, en morgen overdag zien we naast bewolking ook wel af en toe de zon. Maar verspreid over de regio vallen van tijd tot tijd een aantal buien. Er kunnen echt wel een paar stevige exemplaren bij voorkomen met onweerskansen ook. Hmm. De maximumtemperatuur komt morgen uit op hooguit 21 graden. Vandaag werd het nog maar 20 graden trouwens. En die zuidwestenwind langs de kust die is vaak vrij krachtig, windkracht 5.
0: Ja, nog even kort kijken naar vrijdag en het weekend.
9: Nou, vrijdag en zaterdag nog enkele buien. Op vrijdag nog kans met onweer. Later zaterdagmiddag volgt een weersverbetering. In de avond is het overal droog met geregeld de zon erbij. Zondagperiode met zon vrijwel droog. En het wordt het hele weekend 20 graden.
0: Kijk eens aan. Dankjewel, Ed. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Aris.
10: Zwemmer Maarten van der Weijden wil zijn 22-stedentocht weer oppakken. Als alles goed gaat, laat hij zich morgen weer in het water zakken. De zwemmer moest vanochtend na 2 dagen zwemmen de handdoek in de ring gooien. Net op het moment dat hij door onze regio zou gaan zwemmen. Hij was misselijk en na overleg van zijn arts besloot hij om te herstellen vandaag. Met zijn langste zwemtocht tot nu toe zamelt van der Weijden geld in voor het Prinses Maxima Centrum. De NS trekt het plan in om treinreizigers te verplichten om hun tas op schoot te nemen. De aankondiging van het verbod om de tas op een stoel te zetten leidde tot veel ophef. Ook een adviescommissie zag er niks in. De NS gaat nu in de huisregels zetten dat het de bedoeling is dat mensen plaatsmaken als anderen niet kunnen zitten in de trein. Een andere aanpassing van de huisregels heeft misschien meer gevolgen, want tot nu toe konden reizigers bij een staking op het spoor altijd hun geld terugkrijgen. Voortaan kunnen reizigers bij een staking maximaal €25 per dag claimen bij NS. En bij Vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn kan de vlag uit, want er zijn 4 kuikens van een zeldzame papegaaiensoort uit het ei gekropen. En de geboorte van de geelvleugel-Amazones is een belangrijke stap in een internationaal project om de soort terug te brengen in Aruba. Want daar is de papegaai sinds 1947 uitgestorven. Voor dat doel is een speciaal programma opgezet waarin 14 Europese dierentuinen samenwerken. De kuikens die nu in Avifauna zijn geboren gaan volgend jaar naar Aruba.
0: Dankjewel, Aris.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: Afslag Rijnmond.
0: Met de Bengals en Walk Like an Egyptian.
11: Radio met een grote R.

0: De Bengals. 6:08. Je luistert naar Radio Rijnmond.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: Elke dag rond deze tijd voetbalnieuws op Radio Rijnmond in Afslag Rijnmond. En we beginnen vandaag met Feyenoord. Goed nieuws vanaf de training van vanmiddag. Want die Viro Reed die stond gewoon weer met de groep op het veld. De rechtsback die viel afgelopen zondag tegen Go Ahead Eagles geblesseerd uit. Maar de klachten lijken dus mee te vallen. En ook de nieuwkomer, Javier Lopez, deed de hele training mee. Deze Spaanse linksback die deze week op huurbasis overkwam van Real Sociedad is fit. En zou tegen Cambuur komende zondag in principe meteen zijn debuut kunnen maken. En dat zou goed uitkomen, want op de linksbackpositie bij Feyenoord zijn Jordan Bos en Gijs Smal al lange tijd geblesseerd.
2: Dan Sparta. Sparta heeft de aanval versterkt met André Kostic. De 19-jarige spits wordt voor één seizoen gehuurd van AC Milan. Kostic is international van Montenegro en speelde vorig seizoen bij Partizan Belgrado. Daar kwam hij in 35 competitiewedstrijden tot 11 doelpunten. AC Milan nam hem deze zomer over, maar laat hem nu in Rotterdam ervaring opdoen. En Sparta kan hem goed gebruiken, want de club was nog nadrukkelijk op zoek naar versterking voor de spitspositie. Kostic sluit aan zodra zijn werk- en verblijfsvergunning zijn in orde zijn.
0: En dan Lecherel Geertruida. De veelbesproken transfer van hem naar PSV lijkt vrijwel rond. PSV en RB Leipzig hebben overeenstemming bereikt over een huurperiode met een optie tot koop. En Geertruida wordt in Eindhoven medisch gekeurd. Ja, en die overstap ligt erg gevoelig bij een deel van de Feyenoord-aanhang. Dat weten we allemaal. Op sociale media krijgt de oud-aanvoerder veel kritiek. En zijn oud-ploeggenoot Quinten Timber nam het voor hem op en riep supporters op niet te vergeten hoeveel Geertruida voor Feyenoord heeft betekend. Hij speelde meer dan 200 wedstrijden voor de Rotterdammers en werd onder meer landskampioen met Feyenoord. Dus Timber heeft daar wel een punt.
2: En Excelsior raakt Gian de Recht kwijt aan Duitsland. De 22-jarige buitenspeler maakt de overstap naar Holstein Kiel, dat uitkomt in de tweede Bundesliga. De Recht kwam vorig jaar transfervrij naar Excelsior en groeide meteen uit tot een vaste waarde. Hij speelde alle 34 competitiewedstrijden en was goed voor 3 doelpunten en 7 assists. De Recht komt uit Papendrecht en speelde eerder in de jeugdopleiding van FC Dordrecht.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.

0: Happy, happy, happy Pharrell Williams was dat uit 2013. En daarvoor hoorde je die fraaie single, die fraaie nieuwe single van Nova Star. Het is 12 minuten voor 6, je luistert naar Radio Rijnmond. En we gaan het hebben over de zwemplekken in Rotterdam. Er zijn er echt te weinig van, vinden veel mensen. En dat is nog wel zo belangrijk, hè, met dit hete weer, dat we lekker kunnen zwemmen overal in de stad. Maar dat lukt lang niet overal. En daarom heeft de Rotterdamse afdeling van Pro aan het gemeentebestuur gevraagd: doe nou eens onderzoek naar meer zwemplekken in de stad, waaronder ook misschien de terugkeer van die vroegere Maasbaden. En toen moesten wij denken, ja, Maasbaden, wat is dat nou precies? En er kwam er dus uit bij het Noordereiland. Er was een stuk van de Maas eigenlijk afgezet en daar kon je lekker zwemmen. En toen dachten wij, nou, dat is lang geleden, laten we iemand opzoeken die dat kent van vroeger. En zo zijn we uitgekomen bij Noordereiland specialist Paul Seesink en zijn vrouw Riet. Paul, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, in onze speurtocht naar de Maasbaden kwamen we bij jou uit, want jij kent dit echt nog uit het verleden.
1: Ja, inderdaad. Ik ken het Maas zwembad heel goed, ja.
0: Hoe zag dat eruit?
1: Maar niet van binnen.
0: Hoe zag dat eruit?
1: Het is een vierkant of rechthoekig bad met drie roosterbaden, noem ik het maar even. Die konden, zover ik weet, omhoog en omlaag gekrikt worden. En rondom waren allemaal badhuisjes. En dan had je natuurlijk de ingang vanaf de kade, dus ook een soort huisje.
0: Mm-hmm. Ja, en dat lag als het ware in de Maas?
1: Het lag in de Maas en het lag, ik had eigenlijk ooit een keer gelezen, het lag tussen twee bruggen, maar dat is niet waar. Het lag namelijk met één kant richting de oude Willersbrug.
0: Aha. En jij zegt van, ik ken het niet van binnen, je bent er nooit gaan zwemmen.
1: Nee, ik ben er nooit gaan zwemmen. Ik was helemaal geen waterfiguur. Ik vond het wel leuk om op te varen op het water, wij spreken, maar niet om te zwemmen. Dat heb ik ook pas heel laat geleerd, schrik niet. Ik was er ook 29 of zo toen ik het voor het eerst leerde. Maar ik liep natuurlijk als kind regelmatig langs natuurlijk. Ook als ik naar de stad ging, moest ik altijd natuurlijk over de Maaskade de brug op en zo. Of met de fiets of wat ook. Dus.
0: En over welke tijd spreken we dan?
1: Dan spreken we over, zeg maar eventjes, kort na de oorlog.
0: Kort
1: dus
0: na de oorlog.
1: 46, 47, 48.
0: Ja, precies. En jouw vrouw, die heeft er wel in gezwommen, hè?
1: Jazeker, mijn vrouw wel. Want dat wist ik toen natuurlijk nog niet. Maar later begreep ik dat zij dus... Zij woonde toen op Zuid, op de hele dijk.
0: Ja.
1: En zij mocht van de ouders dus met haar zus gaan zwemmen. En dat was dus toch wel 1,5 kilometer lopen. Of ze kreeg wel geld mee voor de tram. Maar ja, die werd natuurlijk opgespaard voor een ijsje natuurlijk. Dus,
0: ja, natuurlijk. En is je vrouw, is Riet in de buurt?
1: Ja, ik zal mijn vrouw even geven. Ze kan misschien soms een beetje slecht verstaan, dus daar even rekening mee houden.
0: Ja.
1: Daar komt ze.
0: Dag Riet, goedemiddag.
2: Goedemiddag met Riet.
0: Ja, hallo. Ik hoorde dat jij wel hebt gezwommen in die Maasbaden van vroeger. Hoe was dat?
2: Ja, nou, weet je, wij zaten natuurlijk nog op school. We waren natuurlijk volledig zeg maar een lagere school. En dan mochten we 's middags op de woensdag mochten we dan naar het zwembad met mijn zusje zwemmen. Maar wat wij ook niet leuk vonden, was alleen maar voor meisjes als wij mochten.
0: Oh, dat was gescheiden toen?
2: Ja, dat was

0: op de woensdagmiddag dat we gingen. En eigenlijk alleen maar op de lagere school. Want als je naar de volgende school ging, ging je niet meer zwemmen.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Als je door met andere huiswerk en zo.
1: En was het water maar, niet vies dan?
0: Hoe zeg je?
1: Was het water vies of niet?
0: Ik versta het zeg nog eens een keer.
1: Hoe was het water? Was het vies?
0: Oh,
1: was
0: het water? Ja, daar lette je helemaal niet op of het vies was. Je ging gewoon zwemmen. Ja. En soms was het heel koud en soms was het lekker. Maar wij waren er wel blij mee als we een uurtje eventjes in het water konden.
1: Ja, ja, ja. En ja, nu is er sprake van die Maasbaden moeten misschien maar terugkomen. Zou je dat een goed idee vinden?
0: Als het goed schoon water is, ja, dat is voor de kinderen heerlijk. En als er goede begeleiding is natuurlijk, dat was daar wel. Die kreeg ook zwemles, als je dat wilde. Dus dat was allemaal wel goed geregeld.
1: Ja, want het is destijds in 1962 is het gestopt, omdat toen het water wel echt vies was, hè?
0: Heb ik nooit gezien.
1: Nou, nooit gezien. Nee. Nee. Goed, nou, stel nou dat het ooit nog terugkomt. Ik weet niet of dat gebeurt, maar stel dat het terugkomt. Zou je dan nog een keer een duik wagen?
0: Nou, als je nou weet dat ik 87 ben.
1: Ja.
0: En niet meer zwem.
1: Nee. Nee.
0: Nee, dus had ik bij, ja, ik heb dat altijd heel graag gedaan. Want en we wonen in het dorp, we wonen heel dicht bij het zwembad. Gingen we iedere morgen zwemmen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ik vond het wel heerlijk om te doen, hoor. Dus als het kan, en het is allemaal te regelen voor kinderen, is het ideaal.
1: Ja, kan ik me voorstellen. Nou, dank voor je verhaal, dank voor je mooie herinneringen. En doe ook de groet aan Paul, hè. Dankjewel.
0: Paul, goed. Oké. Doei, doei.
1: Doei, doei.

0: Belgische duo Soul Sister met een wereldhit uit 1988. The Way to Your Heart. Zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
8: Ik mag graag tuinieren.
9: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
10: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
11: Ik niet.
7: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
12: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
12: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
0: Het is 6 uur, dit is Radio Rijnmond. Met nog een uur afslag Rijnmond. Nu Aris van Meteren met het nieuws.
17: De NS ziet af van een verbod op tassen op treinstoelen. De aankondiging dat mensen geen tassen meer op vrije stoelen mochten zetten leidde tot veel ophef. En ook een adviescommissie zag er niks in. In plaats van een verbod komt er nu in de huisregels te staan dat het de bedoeling is dat mensen plaatsmaken als anderen niet kunnen zitten in de trein. Tegelijk heeft de NS nog een aanpassing van de huisregels doorgevoerd. Tot nu toe konden reizigers bij een staking op het spoor altijd hun geld terugkrijgen. Maar voortaan kunnen reizigers bij een staking maximaal 25 euro per dag claimen bij NS. De nieuwe huisregels gaan volgende maand in. Maarten van der Weijden wil morgen verder met zijn 22-stedentocht. De zwemmer moest vanochtend de handdoek in de ring gooien, want hij was misselijk. Na overleg met een arts besloot hij vandaag te herstellen. Met zijn langste zwemtocht tot nu toe zamelt Van der Weijden geld in voor het Prinses Maxima Centrum, het ziekenhuis voor kinderen met kanker in Utrecht. De zwemmer begon maandag met zwemmen en hij zou vandaag door onze regio komen. Dat lijkt nu morgen te worden. In een opslagloods van een afvalverwerker aan de Waalhavenweg in Rotterdam heeft korte tijd brand gewoed. Het vuur was ontstaan toen een lopende band vastliep. Bij de brand kwam rook vrij en die is ingeademd door enkele werknemers. Die zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Het vuur bij afvalverwerker M+P was binnen een uur onder controle. Gewone beleggers hebben flink geprofiteerd van de gestegen beurskoersen. Huishoudens hebben in het tweede kwartaal de waarde van hun beleggingen zien stijgen met 12%. Samen hebben huishoudens op de beurs nu zo'n 235 miljard euro belegd. En dat was nog nooit eerder zoveel. Niet alleen zijn meer huishoudens gaan beleggen, maar het gaat ook gewoon goed op de beurs. Het weer vanavond en vannacht is het eerst helder, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe en is er ook kans op een regen- of onweersbui. Minimum temperatuur 13 graden. Het is morgen wisselvallig, af en toe zon, maar we houden kans op een bui mogelijk met onweer. Morgen wordt het, net als vandaag, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
11: Nog twee files op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Ketelplein. 6 kilometer, 10 minuten vertraging. En de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noordloos en Werkendam. 7 kilometer, een vertraging van een kwartier.
0: We hebben weer heel veel fijne muziek het komende uur in Afslag Rijnmond. En de eerste, dat is wel een bijzondere, vind ik zelf. Het is er eentje van Prince, maar eentje die je niet zo vaak hoort. Over een auto.
11: Zelf.
1: Afslag Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
19: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
20: Mensenrelatie, Radboud Visser.
21: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
20: Jazeker.
22: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
25: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
26: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager? Ja. Ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Dit is Radio Rijnmond.
28: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
2: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Ja, ik zei net in al mijn onschuld dat dit over een auto ging.
1: Eigenlijk niet.
0: Eigenlijk niet. Ik heb maar even goed naar de tekst geluisterd. Het was weer eens een metafoor. Laten we het zomaar noemen bij Prince Little Red Corvette. Goed nummer, maar het gaat eigenlijk helemaal niet over een auto. Verder zoek ik zelf maar uit.
1: Ja, nee. Het is over iets anders.
0: Ja, gaat erover. Waar het bij Prince meestal over gaat. Daar gaat ook dit liedje over. Goed, dat wat betreft de informatie over de eerste plaat in dit uur van Afslag Rijnmond. Goedenavond, leuk dat je luistert. Het is 6:09. En je weet het, we zijn er tot 7:00 speciaal voor jou. En we hebben veel mooie muziek meegenomen. Ook muziek waar je soms uit kunt kiezen. Via afslag 1, afslag 2 gaan we zo meteen weer doen. We hebben een lekker lange laatste. Eerst even het nieuws van deze dag, Teza.
1: Ja, deels scooters die in Rotterdam in brand worden gestoken.
0: Dat zijn er veel.
1: Ja.
0: Dat zijn er heel veel zelfs. Zoveel dat de VVD er vragen over heeft gesteld. Alleen al de afgelopen anderhalve maand zijn er 14 in de fik gegaan, vertelde de woordvoerder van deelscooterbedrijf Check ons in de uitzending. Over het hele jaar gezien zijn het er nog veel meer. En ze doen van alles aan om die brandjes te voorkomen.
2: Als er een brand ontstaat, dan krijgen we dat heel snel in de gaten. Dat is, dat is eigenlijk het belangrijkste om het zo vroeg mogelijk te detecteren. Zodat je gelijk kan ingrijpen. En ja, we hebben een hele nauwe samenwerking met de lokale brandweer, maar ook met de omgevingsdienst. Zodat we, dat die communicatielijnen dus ook kort zijn om snel in te kunnen grijpen. En daarnaast is het dus inderdaad zo dat we die incidenten goed bijhouden, de tijd en oorzaak. En dat we op basis daarvan ingrijpen doen in het servicegebied of op andere manieren sturen van waar de scooters terecht kunnen.
0: Ja, en ook andere deelscooterbedrijven hebben last van die branden. Zo vertelde Ivo Leijten van Check ons vanmiddag in de uitzending. Wat nog meer?
1: De fietsenstalling in Maassluis moet nu echt sluiten.
0: Het is een lang verhaal dat al jaren en jaren sleept. De gemeente Maassluis wilde de fietsenstalling dicht hebben. Maar de uitbaters zeiden nee. Ik heb een hele goede fietsenstalling hier en ik heb heel veel aanhangen. En dat was ook zo, hè, want het was aan alle kanten ondertekende petitie. Toch heeft de rechter gezegd, moet dicht. 1 december moet hij eruit zijn. Wel een beetje gek, want er is op 10 december ook nog een hoger beroep over diezelfde kwestie. Maar goed, slecht nieuws dus voor de uitbater van de fietsenstalling in het centrum van Maassluis, daarbij het station. Ja, verder horen we dat Maarten van der Weijden, die was vandaag ziek.
1: Ja, maar die gaat morgen weer beginnen.
0: Hij gaat morgen zwemmen en dan komt hij alsnog in onze regio. Het is de bedoeling dat hij morgenavond rond deze tijd dan aankomt in Gorinchem. Alle daarheen zou ik zeggen als je woont in de buurt van Gorinchem. En ja, ik moet ook nog even Geertruida toch noemen. Dus zoveel gedoe in deze regio over het over de transfer van Geertruida naar PSV. Dat ligt natuurlijk gevoelig bij Feyenoord supporters, ook bij mij. Ik vind het niet leuk. Maar ik vind al die dreigementen en boze reacties vind ik dan ook weer overdreven. Want ja, die jongen moet natuurlijk wel gewoon voetballen. En als Feyenoord hem niet wil, dan maar ergens anders.
1: Ja, en hij blijft gewoon een jongen van Zuid.
0: Hij blijft er eentje van Zuid. Dus laten we mild zijn over de Charel Geertruida.
3: Dit is Radio Rijnmond. Dit

0: Een nummer uit 2007 van Nelly Furtado. Say It Right heette dat nummer. Het is 5:15. Tijd voor de eerste afslag in Afslag Rijnmond. De eerste muzikale afslag. En dat werkt als volgt. Ik laat je twee fragmenten horen van twee platen die een link hebben met elkaar. En jij kunt dan kiezen welke je het liefste hoort. Zometeen in Afslag Rijnmond. En de eerste keuze die we kunnen maken. Ja, ik heb twee platen die allebei een kwestie zijn van heel goed luisteren.
1: Nemen we afslag 1?

Listen to What a Man Said van Paul McCartney en Wings, afslag 1. Of Tom Robinson, Listen to the Radio, dat is afslag 2. Eén van beide gaan we zo meteen draaien. En jij bepaalt welke het gaat worden met de Rijnmond App. Afslag 1, Listen to What a Man Said. Afslag 2, Listen to the Radio.

0: Miles Smith was dat en Stay op Radio Rijnmond. Het is 7:50. En ik vind het altijd zo leuk als al die appjes binnenkomen.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ik ben wel altijd degene die ze allemaal moet tellen en verwerken.
0: Ja, je bent wel druk. Ja, je hebt ook helemaal geen tijd om echt te antwoorden mee. Geef nog een keer de afslag dan.
2: Nemen we afslag 1.

0: of nemen we afslag 2?
1: Of Tom Robinson. Ja, allebei supergoed. Het gaat ook behoorlijk gelijk op als ik het zo bekijk. Dus ik ben benieuwd wat het gaat worden. Jij bepaalt het met de Rijnmond App. Afslag 1 is Paul McCartney met The Wings en Listen to What a Man Said. En afslag 2 is dan weer Listen to the Radio van Tom Robinson. De uitslag hoor je zo meteen na deze plaat. Maar je hebt nog even de tijd om je stem uit te brengen.

0: Donna Lewis. And I love you, always, forever. Ja, het is zo grappig. Er komen nu ook berichtjes binnen van mensen die dan van stem gaan wisselen. Die hadden eerst één uitgebracht en dan twee of andersom. Mag dat eigenlijk?
1: Nou ja, dat, het moet wel.
0: Ja?
1: Tot aan het eind, tot aan de eindstreep mag alles.
0: Is dat zweet staat op je voorhoofd?
1: Ja, dus. Dat is niet zo leuk wat je nou allemaal doet. Door elke keer de opslag te laten horen.
0: Ja, ja. Maar goed, we gaan nu beslissen wat het gaat worden. Niemand kan nog switchen. Niemand kan meer stemmen uitbrengen. Alle stemmen zijn geteld.
1: Ja, maar wacht even.
0: Oh, wacht even. Is het gelijk?
1: Ja.
0: Oh jee. Nou, dan moet ik die andere er ook weer bij pakken. En dan moet ik even kijken wat het gaat worden. Oké, zeg maar wat het gaat worden.
1: Oké, hoe lang hebben we? Oh, niet heel lang. Nou, dan ga ik heel snel doorheen.
0: Ja?
1: Ilse zegt stop maar, natuurlijk afslag 1. Ruud ook, Rien, Nel, Els, Marjolein, Corrie en John. Henk zegt ook afslag 1. En over mijn opmerking van zojuist dat jij alleen maar de afslagen noemt en ik aan het tellen ben. Mm-hmm. Hij zegt je hebt tellers en vertellers.
0: Tellers en vertellers.
1: Wijze woorden van, Henk.
0: Wacht even hoor, dan ga ik even voor Henk even.
1: Nee. Oh, plak.
0: Ja, dat is toch leuk.
1: Arita zegt, ik luister naar jullie radio, dus afslag 2. Ja. René, Danny, Leo, Hans, Anja, Nigel en Ari kiezen ook 2.
0: Ja.
1: Oh, we hebben eigenlijk wel een winnaar.
0: Oh, we hebben wel een winnaar.
1: Dus mensen aan het veranderen waren, heb ik het moeten schuiven.
0: Ja.
1: Dus, oké, zal ik het heel snel doen dan?
0: Nou ja, doe maar. We moeten wel een plaat gaan draaien nou, Feza. Ja.
1: Oké, ik ga het gewoon heel snel doen. Er is er 1 stem meer voor afslag 1.
0: 1 stem, oké. Oké, dan weten we dat. Dan gaan we dus uiteindelijk draaien. En niet Donna Lewis die hebben we al gehad.
1: Nee.
0: Die zijn helemaal te prutsen met.
2: We nemen afslag 1.
0: Jongen, wat was het spannend, hè? Wat was het spannend?
1: Heel spannend.
0: Oh. Jongen. Maar goed, we hebben een uitslag, we hebben een winnaar. En na heel veel overleg en alle stemmen nauwkeurig tellen en verschuiven, wordt het Paul McCartney and the Wings. Listen to what the man said.

0: Maar zo mooi.
1: Prachtig.
0: Zometeen de volgende afslag. Eerst de hoofdpunten van het nieuws.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
5: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
4: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
5: Ja, goede vraag.
4: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
3: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties... Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
7: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
0: Het is 6:58. Je luistert naar Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond. En daar helemaal in de verte, in het oosten van de regio... daar zien we nog één file staan.
1: Ja, op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noordeloos en Werkendam 4 kilometer. Ongeveer 5 minuten vertraging.
0: Het is bewolkt. Heel misschien nog een streepje zon vanavond, zei Ed. Blijft droog. Later in de nacht, vooral in het westen van de regio... kans op een regen- of onweersbui. Temperatuur gaat zakken naar 13 tot 16 graden. Morgen af en toe zon, hier en daar een bui. Kans op onweer. Het wordt in de middag 21 graden. En vrijdag en ook het weekend af en toe een zonnetje... Het aantal buien neemt langzaam af. En zondag hebben we zelfs geregeld. De zon is het vrijwel droog. En de middagtemperaturen blijven hangen rond de 20 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Aris.
8: De woningnood is hoog. En een dakloze man was zo wanhopig... dat hij afgelopen februari een bom wilde laten afgaan... bij een complex aan de Coolsingel in Rotterdam... waar hij dacht een woning te kunnen krijgen. Toen dat niet doorging, knutselde hij met jerrycans en gasflessen een bom in elkaar. Maar hij belde ook 112 om zijn daad aan te kondigen. Daarop is hij opgepakt. De rechter oordeelde vandaag dat hij 10 maanden de cel in moet... verplicht behandeld moet worden... en dat hij een enkelband moet krijgen die afgaat... als hij weer bij het complex aan de Coolsingel in de buurt komt. De brandweer neemt commerciële beveiligingsbedrijven in de arm... om wat te doen aan de inbraken bij brandweerkazernes. De bedrijven maken risicoanalyses om te kijken... waar de beveiliging tekortschiet, schrijft RTL Nieuws. De brandweer heeft te maken met een inbraakgolf. Dieven zijn uit op zwaar gereedschap dat in de kazernes ligt. Het gaat dan om spullen waarmee auto's of rolluiken kunnen worden opengeknipt. Sommige kazernes hebben inmiddels permanente bewaking... en andere overwegen het plaatsen van camera's en warmtecamera's. Fans van de Fabeltjeskrant kunnen vanaf vandaag op YouTube kijken naar opgepoetste oude afleveringen. Er staan er nu 10 online, maar uiteindelijk moeten alle originele afleveringen met verbeterd beeld- en geluidskwaliteit via YouTube beschikbaar komen. De episodes zijn ooit allemaal uitgezonden geweest tussen 1968 en 1989. Er is meer Fabeltjesnieuws, want er komt ook een nieuwe animatieserie... gebaseerd op het oorspronkelijke universum van de Fabeltjeskrant.
0: Ja, alle afleveringen, dat is wel heel veel, Aris.
8: Dat wordt ook heel veel.
0: Honderden. Daarom
8: begin, ja, we beginnen er nu met 10, maar het is wel flink werk om dat allemaal op te poetsen. Maar uiteindelijk 4K en kijken maar.
0: 4K, Fabeltjeskrant, heerlijk.
9: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: En hier is Kaoma en de Lambada.
9: Radio met een grote R.

0: Het was een Frans-Braziliaanse groep, Kaoma, geheten in de zomer van 1989. Hadden ze zo'n grote hit met dit Lambada. Je hoorde de Lambada van Kaoma, maar nu is het tijd voor de lekker lange laatste om 7:08. Dat is de volgende afslag namelijk. Afslag 1, afslag 2. We gaan met z'n allen bepalen welk langnummer vandaag het slotnummer wordt van Afslag Rijnmond. Twee platen met gevoel. I Feel For You, Chaka Khan, afslag 1. En The Way You Make Me Feel, Michael Jackson, afslag 2.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2.

0: 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Afslag 1, Chaka Khan, I Feel For You. Afslag 2, The Way You Make Me Feel van Michael Jackson. En je weet hoe het werkt. Pak je telefoon, pak de Rijnmond-app en laat het even weten. En zullen we deze keer meteen goed stemmen? Dus niet meer wisselen, meteen goed stemmen. Hè?
0: Ja, dat zou ik heel fijn vinden.
2: Bel
0: maar. Ik snap het. Je mag nog steeds je keuze wijzen.
2: Nee. Doe dat nou niet. Doe dat nu. Eerst nadenken, dan pas stemmen. Afslag 1 is Chaka Khan. Afslag 2, Michael Jackson.

0: CJ Lewis was dat en Sweets for my sweets en Sugar for my honey. Daarvoor My Body Isn't Ready van Somber. Het is 14 minuten voor 7. Afslag Rijnmond, we zijn bezig. Ja, we zijn druk bezig met stemmen voor de lekker lange laatste. Het gaat weer heel hard met de stemmen. En het gaat ook behoorlijk gelijk op. Dus hier komt hij nog een keer, de keuze van vanavond.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2.

0: 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Welke wil jij nou het liefst horen in een lekker lange versie? I Feel For You, afslag 1. Of The Way You Make Me Feel, afslag 2. Dus wordt het Chaka Khan of wordt het Michael Jackson? Jij bepaalt het met de Rijnmond-app.

0: Pink was dat. Uit 2002 en Get the Party Started. Maar nee, we gaan de feestje juist een beetje beëindigen, Petra.
1: Ja.
0: Maar dat doen we altijd wel goed, hè? Met een lekker lange laatste. En wat was de keuze ook alweer?
1: Nou, het was dus Chaka Khan, Feel For You.
0: Afslag 1.
1: Afslag 1 of Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.
0: Ik ben benieuwd.
1: Nou, ik zal zeggen, het was echt wel weer heel erg spannend. Ik wil erbij zeggen dat het echt wel weer heel erg spannend was. En je hoort dat ik nog eventjes heel erg snel iets bezig ben.
0: Nee, niet meer.
1: Stop nu echt.
0: Dan zijn ze gewoon te laat.
1: Ja, vind ik ook. Oké, jammer. Niks aan te doen. Oké, Arita zegt altijd Michael. Groetjes van Arita erbij. Els, Nel, Leo, Astrid, Leo, Rien, Sylvia en Erik kiezen ook voor afslag 2. Dan zegt Henk weer, doe maar Chaka. Heerlijk nummer, super sexy, zegt hij erbij. En ook Hans zegt Chaka. Phil, Tom, Ari, Ruud, Anja, Leo en Nigel kiezen ook afslag 1. Ja, en dan wordt het spannend. Want Jan, Regina, Nico, Bas, Corrie en John die gaan voor afslag 1. En ook Danny.
2: 2.
1: 2, inderdaad. Mm. Danny zegt, ik ga weer voor afslag 2. En ja, daar blijf ik bij.
0: Heel goed, Danny.
1: En inderdaad, ik moet zeggen, er is heel weinig gewisseld. Dus dank aan iedereen.
0: Iedereen heeft er goed over nagedacht.
1: En dan hebben Caroline, Raymond, Guido, Annelies, Dave, John en René voor afslag 1 gekozen. Heb je meegeteld?
0: Ja.
1: Dan staat het gelijk.
0: Ja.
1: En toen kwam een berichtje van Tom binnen. En die zei, doe maar afslag 1.
0: Afslag 1.
1: Ja.
0: En het wordt dus, nou laat het zelf maar zeggen.
3: Chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, ch

0: I Feel For You werd geschreven in 1979 door Prince. Die heeft het zelf ook opgenomen. Had er geen succes mee. Vijf jaar later, Chaka Khan met een wereldhit. En dit is de lange versie van I Feel For You. Tot slot van Afslag Rijnmond. En iedereen die heeft meegedaan, heel veel dank voor alle stemmen. Hebben we nodig, zijn we blij mee?
1: Zeker.
0: En we vinden het natuurlijk ook al superleuk dat je geluisterd hebt naar Afslag Rijnmond. Morgen weer tussen 4 en 7. Heel graag tot dan. Fijne avond. Tot morgen.
1: Tot morgen.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
5: Reis slim met Golden eSIM.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Download de app of ga naar goldenesim.com.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
11: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
13: Het is 7:00. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk hebben we muziek van eigen bodem. Eerst het nieuws, ik ben Aries van Meteren. In een huis in een woontoren aan de Botersloot in het centrum van Rotterdam is een dode gevonden. De politie vindt de omstandigheden verdacht genoeg voor een grootschalig onderzoek, maar details zijn nog niet bekendgemaakt. De politie wil alleen kwijt dat de recherche niet uitgaat van zelfdoding. 1-in-2 journalisten zeggen dat het onderzoek al een tijdje aan de gang is. Ook probeert de politie camerabeelden te bemachtigen om uit te zoeken wat er kan zijn gebeurd in het huis in de woontoren aan de Botersloot in Rotterdam Centrum. Een dakloze man van 64 die eerder dit jaar is opgepakt op de Coolsingel in Rotterdam, terwijl hij een bom in elkaar aan het knutselen was, moet 10 maanden de cel in. Daarna moet hij naar een kliniek voor verdere behandeling, zo heeft de rechter besloten. De man wilde met zijn bom een explosie veroorzaken bij een flatgebouw. De invalide man was boos op de verhuurder van het complex bij wie hij een huis dacht te kunnen huren. Voor hij je bom in elkaar zette, belde hij zelf 112. Tegen de rechter zei hij dat hij het zo weer zou doen, waarop de rechter besloot om hem ook een enkelband te geven die piept als hij weer in de buurt zou komen van het complex aan de Coolsingel. Afvalverwerkingsbedrijf Renewi schrapt tientallen banen in Nederland. Hoeveel precies kan het bedrijf nog niet zeggen. Eerder kwam naar buiten dat in België ruim 90 banen verdwijnen. De afvalverwerker wil sneller kunnen werken, laat het bedrijf weten. Renewi is een afvalverwerker en recyclebedrijf met vestigingen in Capelle, Krimpen, Rotterdam, Hellevoetsluis en Dordrecht. Wereldwijd werken er duizenden mensen. Wie gebruik maakt van ChatGPT krijgt vanaf volgende week advertenties te zien. Moederbedrijf OpenAI kwam eerder al in niet-Europese landen met advertenties. En vanaf volgende week komt daar de EU bij en daarmee ook Nederland. De advertenties zijn voor gebruikers met een gratis account en gebruikers met het goedkoopste abonnement van €8 per maand. OpenAI belooft dat de inhoud van chatgesprekken niet wordt gedeeld met adverteerders, maar de advertenties sluiten volgens het bedrijf wel aan op het onderwerp van je gesprek. Het weer vanavond is nog helder. In de loop van de nacht toenemende bewolking en kans op een regen- of onweersbui. Minimumtemperatuur vannacht 1 graad of 13. Morgen is het wisselvallig. We zien af en toe de zon, maar er is ook kans op een bui mogelijk met onweer. Morgen wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Van Uffelen. Dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
14: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
8: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
15: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
16: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker, nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
17: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Radio Rijnmond, met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

0: zonder jou, Annabel.
1: Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Van Eigen Bodem, met non-stop muziek uit eigen land.

0: Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Tot 8 uur is dit van eigen bodem, hier op Radio Rijnmond.
1: Hey.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
6: Het is 8 uur, goedenavond, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk Edis naar achter. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. In een huis in een woontoren aan de Botersloot in het centrum van Rotterdam is een dode gevonden. De politie vindt de omstandigheden verdacht genoeg voor een grootschalig onderzoek, maar details zijn nog niet bekendgemaakt. De politie wil alleen kwijt dat de recherche niet uitgaat van zelfdoding. 1-in-2 journalisten zeggen dat het slachtoffer mogelijk al in de nacht van maandag op dinsdag om het leven is gekomen. Op camerabeelden zouden die nacht meerdere mensen zijn te zien die de woontoren uitlopen. Bij een aanrijding op de A15 ter hoogte van Rotterdam-Charloos zijn 4 voertuigen op elkaar gebotst. Het gaat om 2 vrachtauto's en 2 personenauto's. Een nog onbekend aantal mensen is gewond geraakt. Het ongeluk op de A15 bij Charloos gebeurde in westelijke richting. Een van de inzittenden zat bekneld en moest worden bevrijd door de brandweer. 1-in-2 journalisten schrijven dat er zeker 1 persoon ook naar het ziekenhuis is gebracht. De toedracht van de aanrijding op de A15 is niet bekend. Bij een aanrijding in Brazilië zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. In het zuiden van het land botste in de nacht een busje en een vrachtauto frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zijn inzittenden van het busje. Maar ook de chauffeur van de vrachtauto is om het leven gekomen. De Braziliaanse politie zegt dat het erop lijkt dat de vrachtauto op de verkeerde rijhelft is terechtgekomen. De minibus kon de vrachtauto daardoor niet meer ontwijken. Het busje vervoerde mensen die naar ziekenhuizen in de regio moesten worden gebracht. Maarten van der Weijden wil morgen verder met zijn 22-stedentocht. De zwemmer moest vanochtend de handdoek in de ring gooien, want hij was misselijk. Na overleg met een arts besloot hij vandaag te herstellen. Met zijn langste zwemtocht tot nu toe zamelt van der Weijden geld in voor het Prinses Maxima Centrum, het ziekenhuis voor kinderen met kanker in Utrecht. De zwemmer begon maandag met zwemmen en hij zou vandaag door onze regio komen. Dat lijkt nu morgen te worden. Het weer, het is vanavond eerst nog helder, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Kan het ook gaan regen of onweren. Minimum temperatuur vannacht 13 graden. Morgen is het wisselvallig, af en toe zien we de zon. Maar er kan ook nog een bui vallen, mogelijk met onweer. Het wordt morgen 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Wat doe jij als je de sirene hoort?
8: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
7: En wat als je geen verbinding hebt?
8: Dat is een goeie.
7: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
9: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
7: Dit is Radio Rijnmond. Door de weekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang, ethisch na achten.

is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na achten.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
4: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Het is 9 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk 90's na 9. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. De politie zet 20 rechercheurs op de zaak van de dode man in een appartement aan de Botersloot in het centrum van Rotterdam. De man is door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de politie. Zijn lichaam is vanmiddag gevonden door een bekende. Maar het slachtoffer moet al langer in het huis hebben gelegen. De politie is met name op zoek naar een groep mensen die deze week 's nachts in de woontoren aan de Botersloot zijn geweest.
7: Wij hebben op camerabeelden gezien dat er in de nacht van maandag op dinsdag tussen ongeveer 11 uur en 3 uur mensen in beeld zijn. En we willen heel graag weten of deze mensen misschien iets te maken hebben of dat ze ons iets kunnen vertellen over wat er gebeurd is.
6: Zegt politiewoordvoerder Mariska Snel. De dode is de bewoner van het huis. De politie is nog volop bezig met onderzoek in het appartement aan de Botersloot. Maarten van der Weijden slaat morgen de regio over in zijn poging om van Vught naar Utrecht te zwemmen. Vandaag zou hij Gorinchem en Arkel aandoen, maar de voormalig Olympisch kampioen voelde zich niet lekker en hield een dag rust. Morgen hervat hij zijn zwemtocht in Meerkerk, zo is de bedoeling. Met zijn langste zwemtocht tot nu toe zamelt van der Weijden geld in voor het Prinses Maxima Centrum. Dat is het centrum voor kinderen met kanker in Utrecht. De zwemmer begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht moet gaan worden. Wie met een tractor de snelweg opgaat, kan rekenen op een strafrechtelijke vervolging. En ook het afplakken van kentekens is strafbaar, heeft het Openbaar Ministerie nog eens uitgesproken. Vorige week ontstond onduidelijkheid rond een boerenprotest in Den Bosch. Toen zei de politie dat er met justitie was afgesproken om niet te handhaven. Maar dat klopt niet, zegt justitie nu. Tractoren zijn een gevaar op de weg en daarom mogen ze daar niet rijden zonder expliciete toestemming van een burgemeester. Trekkers op de snelweg veroorzaakten vorige week een file op de A59. In de staart ervan gebeurde een aanrijding waarbij twee mensen om het leven kwamen. Bij een aanrijding in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en hoe zij eraan toe zijn is niet bekend. De slachtoffers zaten in een bestelbusje dat op een kruising op een vrachtwagen is gebotst. Volgens Amerikaanse media gaf de bestelbus geen voorrang. De dodelijke slachtoffers zijn 2 mannen van 55 en een man van 44. Ze waren met in totaal 16 Nederlanders samen op reis in de VS. Het weer, het is vanavond eerst helder, maar in de loop van de nacht toenemende bewolking en dan kan het gaan regenen of onweren. Minimumtemperatuur 13 graden. Morgen is het wisselvallig, af en toe zon, maar ook kans op een bui, mogelijk met onweer, en dan wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
8: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
9: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld, het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
10: Wat zou jij doen als je nog één keer... iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na negenen. Wij zijn erbij.

beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

Jouw eerste sms'je, posters in je slaapkamer en de hipste muziek op je Discman. Radio Rijnmond neemt je mee naar de kleurrijke jaren 90 in 90's na 9'en.

0: Dit is Radio Rijnmond. Radio met een grote R.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie zet 20 rechercheurs op de zaak van de dode man in een appartement aan de Botersloot in het centrum van Rotterdam. De bewoner van het huis is door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de politie. Zijn lichaam is vanmiddag gevonden door een bekende, maar het slachtoffer moet al langer in het huis hebben gelegen. De politie is met name op zoek naar een groep mensen die in de nacht van maandag op dinsdag in de woontoren aan de Botersloot is geweest. Mogelijk hebben zij iets gezien, zegt de politie. Maarten van der Weijden slaat morgen de regio over in zijn poging om van Vught naar Utrecht te zwemmen. Vandaag zou hij Gorinchem en Arkel aandoen, maar de voormalig Olympisch kampioen voelde zich niet lekker en hield een dag rust. Morgen hervat hij zijn zwemtocht in Meerkerk, zo is de bedoeling. Met zijn zwemtocht wil van der Weijden geld inzamelen voor het Prinses Maxima Centrum, het ziekenhuis voor kinderen met kanker in Utrecht. De zwemmer begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht moet gaan worden. Wie met een tractor de snelweg opgaat, kan rekenen op strafrechtelijke vervolging. En ook het afplakken van kentekens is strafbaar, heeft het Openbaar Ministerie nog eens uitgesproken. Vorige week ontstond onduidelijkheid rond een boerenprotest in Den Bosch. Toen zei de politie dat er met justitie was afgesproken om niet te handhaven. Justitie zegt nu dat tractoren altijd een gevaar op de snelweg zijn en daarom mogen ze daar niet rijden, tenzij een burgemeester daar nadrukkelijk toestemming voor geeft, zegt het OM. Trekkers op de snelweg veroorzaakten vorige week een file op de A59 en in de staart ervan gebeurde een dodelijke aanrijding. Een jongen van 12 uit Nederland is in Oostenrijk tientallen meters naar beneden gevallen. Hij was met zijn vader aan het wandelen in de Alpen bij Lengeveld. De jongen ging in een bocht onderuit en viel 20 tot 30 meter naar beneden langs een steil terrein. De jongen ligt nu op de intensive care van een ziekenhuis in Innsbruck en hoe die er precies aan toe is, is niet bekend. Het weer, vanavond toenemende bewolking en het gaat uiteindelijk ook regenen met kans op onweer. 15 graden is het vannacht. Morgen hebben we een dag die wisselend bewolkt verloopt. Er kan een bui vallen, mogelijk met onweer, maar we zien ook de zon. Het wordt morgen 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
2: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.